0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. De brandweer is bezig met een natuurbrand in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Er staat oud gas in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer blust vanaf het water met meerdere vaartuigen en ook wordt er een drone ingezet. Het advies aan mensen in Koog aan de Zaan is om ramen en deuren dicht te houden. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om de internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël eind februari de toegang tot het wereldwijde web. Sindsdien was alleen het nationale internet beschikbaar, met sites die door de staat zijn goedgekeurd. Waarom het internet in Iran juist nu wordt hersteld, is niet bekendgemaakt. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Ewers uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh, Johan Cruijff en koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Ook wordt er onder meer gepraat over de toekomst van het Iraanse kernenergie- en raketprogramma. In Zutphen is brand uitgebroken in een bedrijfspand. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. De brandweer schaalde groot op en kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Inmiddels is de brand in Zutphen onder controle. En de brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. En een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Het kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk af van een steile heuvel waar een kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht en het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een Iraans staatspersbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het, bij 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon, bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een persbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah daarvan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel af waar een kaas vanaf rolt. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is helder, bij een graad of 15 op dit moment. Komende dag weer volop zon, bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Er moet meer geld worden uitgetrokken voor de vernieuwing van wegen, bruggen en tunnels. Die oproep doen provincies en gemeenten aan het Rijk. Ze waarschuwen dat de bereikbaarheid in het geding is nu veel infrastructuur toe is aan onderhoud. En daarom moet er jaarlijks 1,5 miljard euro worden geïnvesteerd, vinden gemeenten en provincies. Komt het geld er niet, dan bestaat volgens hen het risico dat bruggen en viaducten langere tijd moeten worden afgesloten. In Zutphen is brand uitgebroken bij een timmerbedrijf. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. Daarbij kwam ook asbest vrij, maar dat sloeg alleen neer op het terrein waar de brand woedde. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden in Zutphen. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwillige gruis dat is neergekomen op aarde en geeft daar ook lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, het is helder bij een graad of 17. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De VS heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen, zegt correspondent David Poort.
2: Er zouden daar raketinstallaties zijn geraakt door de Amerikanen en ook Iraanse bootjes zijn aangevallen, want die zouden daar zeemijnen aan het leggen zijn.
1: Ondertussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten, al lijkt een akkoord niet dichtbij te zijn. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Hezbollah aan in Libanon. Dat is een reactie op drone-aanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Ewes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde. Ook geeft ze daar lezingen over. Ewes voelt zich vereerd.
3: Deze benoeming vind ik heel bijzonder, want voor mij voelt het echt als een mooie bekroning van mijn werk met micrometeorieten en met sterrenkunde. En het is toch mooi om te zien dat amateurastronomen ook echt gezien worden binnen de astronomie.
1: Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers en Johan Cruijff. De Amerikaanse jazz-saxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Hij bracht gedurende zijn leven ruim 60 albums uit, waaronder bekende titels zoals Tenor Madness en Saxophone Colossus. Ook gaf hij duizenden concerten en werkte hij samen met talloze andere wereldberoemde muzikanten, zoals de Rolling Stones. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sport uit de Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur RTV 794 Sport.
5: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho, ho.

in your hair. I will feel you when you're here.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het ziekteverzuim bij gemeenten is het hoogst in ruim 20 jaar. Bijna driekwart van de gemeente heeft te maken met veel uitgevallen medewerkers. Een hoge werkdruk is een van de belangrijkste oorzaken, ziet het ANO-fonds gemeente.
2: Je ziet dat de taken toenemen. De afgelopen jaren zijn er heel wat taken bijgekomen. En als je te weinig mensen hebt om die taken uit te voeren, ja, dan schiet het daarbij in. Dan staat de kwaliteit van de dienstverlening onder druk.
1: Gemeenten hebben ook last van grote personeelstekorten. Door het hoge verzuim en die tekorten kan het aanvragen van een paspoort of vergunning soms langer duren. Steeds meer scholieren kiezen Arabisch en Turks in hun vakkenpakket. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in deze talen. De vakken worden het meest gekozen door kinderen met een achtergrond uit het taalgebied die meer over hun identiteit willen leren. Vaak spreken ze de taal al wel, maar het lezen en schrijven is lastiger. Vandaag en morgen zijn de eindexamens in Arabisch en Turks. Het Rijk moet per jaar 1,5 miljard meer investeren in infrastructuur, anders komt de bereikbaarheid in Nederland in het geding. Dat zeggen provincies en gemeenten. Veel wegen, tunnels en bruggen zijn aan onderhoud toe. Gebeurt dat niet, dan moeten ze mogelijk voor langere tijd worden afgesloten. De Amerikaanse jazzlegende Sonny Rollins is overleden. Hij gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten ter wereld. Hij bracht meer dan 60 albums uit en gaf duizenden concerten, vaak samen met andere wereldsterren. Een van zijn nummers, Duke of Iron, werd in Nederland bekend als tune van Cake op de Week van Van Cote en de Bee. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het liggen waren. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen. Correspondent David Poort.
2: Het kan heel goed zijn dat er nog een soort van tegenstoot komt. En dat is natuurlijk niet goed voor die onderhandelingen. En ook tegen het zere been van de golfstaten natuurlijk. Want die zijn iedere keer de klos als Iran een vergelding uitvoert.
1: De Amerikaanse aanvallen van vannacht waren volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Daar raakte niemand gewond. Het Rijk moet jaarlijks 1,5 miljard euro investeren in infrastructuur. Anders komt de bereikbaarheid in gevaar. Daarvoor waarschuwen provincies en gemeenten. Het huidige budget is niet voldoende, omdat er steeds meer groot onderhoud nodig is.
3: Een brug, een tunnel. Nou, het is tegenwoordig allemaal ouder dan 50, 60 jaar in Nederland. Dus op een gegeven moment houdt het op om iedere keer te repareren. En moet je dus een viaduct of een brug gaan vernieuwen.
1: Als er geen extra geld komt, komt het waarschijnlijk vaker voor dat wegen en bruggen voor langere tijd moeten worden afgesloten. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een groot deel van hen mag nu weer naar huis. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33. Morgen weer wat koeler, tot dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.

0: is alweer zo'n 3 minuten over de klok van 9. Het is donderdagochtend, 21 mei. Goedemorgen, dit is Brunch bij RTV 794. En we zijn weer compleet, jongens.
1: He? Ja, we zijn daar zit tegenover. In de studio. En nog maar net op tijd, hè, Jan? Ja, Rob was keurig op tijd, maar wij niet.
0: Nee. We moesten ons haasten vanochtend, hè?
1: Ja. En dan zit alles tegen. Maar dan, goed, we zijn er.
0: Ja, dan heb je zo'n hoe heet dat? Zo'n afvalauto. Zo'n containerwagen. Ja. Heb je dan voor je zitten en die gaat die containers allemaal leeg. Ja, die jongens die hebben geen haast.
2: Maar toch bijzonder, file druk en epen.
0: Ja, maar zo.
2: Geloof je het wel niet?
1: Ja, nee. Dat is echt. Dat komt natuurlijk omdat de toerit naar de snelweg eruit ligt. Ik vind in Emst is het ook ongelooflijk druk. Al dat verkeer komt van Epen, dat moet of naar Vaassen de snelweg op. Of
0: ongelooflijk druk.
1: Nee, echt wel. Dat is echt heel veel verkeer.
2: Ja. Is er toerisme gestart?
1: Nee, ook niet. Ik denk dat wat normaal allemaal naar de snelweg gaat in Epen, rijdt door het dorp.
0: We moeten nou beginnen, jongens.
2: Ach, nee. Ik
0: heb nog niet eens de verwondering gehad, maar nou begrijp ik juist jouw verwondering. Ja. Nou, we gaan er weer een heel spektakel van maken, volgens mij. Want tot 12 uur zijn we weer live bij u. Met natuurlijk de winnaar, Linda. Ja, speciaal voor jou. De winnaar van het Songfestival.
3: Top.

0: Nou, was u een van die 700.000 die toch nog gekeken hebben in Nederland, dan weet u dat ze uit Bulgarije komt. Dara. Vind je het een terechte winnaar, Linda?
1: Ja, je
0: bent er wel blij mee.
1: Ja, ik ben er super blij mee. Toen ze begon, zei ik meteen, dit wordt hem. Dat is gewoon, het slaat nergens op. Maar zo hebben ze de afgelopen jaren allemaal gewonnen met tja-tja-tja. En bangaranga, net zo.
2: Je bent niet echt consistent, want vorige week was het nummer 4, de Finnen.
1: Nee, ik was nog steeds voor Finland. Maar dat zij gewonnen heeft, denk ik, nou, dat is ook wel terecht.
2: Dat is ook goed.
1: Ja, okay. Terecht. Was niet mijn favoriet.
0: Bangaranga.
1: Bangaranga.
0: Mooie titel. Hey, donderdagmorgen, brunch van 9 tot 12. Wat gaan we allemaal doen, Linda?
1: Wat gaan we doen? We hebben zometeen Jan Schot in de studio en die gaat ons bijpraten over de tennisclinics bij het TV Epe op 6 juni. Jan van der Beek komt naar de studio, want behalve tennissen kunnen we ook gaan wandelen. Er is een klompenpad challenge waar je aan mee kan doen. En we blijven dan een beetje in de challenge zitten, want Martin Beekman, voorzitter van de EHBO-afdeling Heerde, komt ook naar de studio en die gaat het hebben over de EHBO-reanimatie-challenge.

Joel Atkins en The Birds and the Beats. En dat betekent dat we dan toe zijn, volgens mij Rob, aan jouw favoriete onderwerp. Want je hebt er weer flink op gestudeerd vanochtend, volgens mij. Hè? Dus ik ben heel benieuwd. We laten hem eerst even zingen. Hier is Mara.

0: verwondering van onze Rob Spierings. Rob, ga je gang. Waar heb je je over verwonderd?
1: Nee, de wereld is nog lang niet vergaan, Jan. Dus wees gerust. Ja, ik heb zoveel verbazingen, maar ik ga me beperken. Want ik weet dat er maar beperkte tijd is. Je hebt misschien gehoord of gelezen dat het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, dat gaat binnenkort naar de beurs.
0: Ja.
1: SpaceX.
0: Ja.
1: Dat maakt enorme verliezen, maar men verwacht dat dat een gigantische opbrengst gaat geven.
0: Ze zijn nog aan het investeren, toch, Rob?
1: Ja,
0: verliezen kennen ze nog niet.
1: Ja, nee, precies. Hè. Zo ging dat in de internetbubbel ook destijds. Maar de verwondering zit er bij mij. Het is niet eens meer een verwondering. Maar dat na dus die beursgang, Elon Musk wordt geschat op een vermogen van tussen de 1000 en 1200 miljard dollar.
0: Ja.
1: Nou, zo'n dollar iets minder waard dan een euro. Maar als ik dan vanmorgen in de krant lees een artikel waarin Pieter Duisenburg, dat is de zoon van Wim Duisenburg, de eerste,
0: de oude ooit bankdirecteur van de Nederlandse bank, hè?
1: Ja, en later de eerste directeur van de Europese Centrale Bank. En Pieter Duisenburg, ik vind het een hele goede man, ja, die waarschuwt de overheid. Want we geven dus uit, of we halen op de overheid jaarlijks, wat denk je, aan 1 miljarden? Ik zal het vertellen, 486 miljard.
0: Yeah.
1: Dat was vorig jaar 460 miljard en dat is nu 486 miljard. De voorganger van Pieter was Arno Visser. Die kwam jaarlijks in de Tweede Kamer verslag doen met hele dikke rapporten en gaf aan dat de uitgaven van de overheid niet doelmatig waren, niet rechtmatig waren, er waren geen bonnetjes en had een vernietigend oordeel. Het viel mij op in de Tweede Kamer dat er een debat plaatsvond van ongeveer 20 minuten. De rapporten verdwenen in de la en vervolgens hoorde je er niks meer over. Nu is Pieter Duisenburg, dus de man van de Algemene Rekenkamer, die controleert, die zegt, ik heb goed nieuws, er zijn nu bonnetjes, alleen de doelmatigheid blijft nog wat achterwege. Dus hij heeft wat voorstellen om die doelmatigheid te verbeteren. En een van die voorstellen, en ik citeer even uit het Financieel Dagblad, is: het zou goed zijn als de risico's terugkomen in de jaarlijkse cyclus van begroten en verantwoorden, dat je jaarlijks ziet wat zijn de doelen en de resultaten, wat is er met de risico's gedaan, en dat je ook de kosten ziet van niets doen, van stilstand, en dat zou een toevoeging zijn aan het debat. En toen moest ik dus denken, de risico van niets doen en stilstand, dat hebben we volgens mij al een aantal jaren, hebben we dat nu achter de rug. Er wordt heel veel beloofd. Er gebeurt verdomde weinig. En ik zou eigenlijk willen aanbevelen, nog een toevoeging als dat mag. Dat is normaal in het bedrijfsleven, dan hou je bij hoe het gaat met de winst- en verliesrekening. Je hebt KPI's, dus dan hou je bij, zeg maar, hoe gaat het in het bedrijf. Maar je zou ook misschien de burger kunnen verwennen met scorecards. En als dus een politicus zegt, wij gaan nu de overheidsuitgaven gaan wij terugdringen. Want het loopt uit de hand. De bureaucratie is tenslotte de bijl aan de wortel van de democratie, heb ik gelezen van de week ook. Vond ik wel een mooie uitspraak. Dat we dan de burger informeren hoe het beter is gegaan. Nu wordt er geld opgehaald. Wij betalen met z'n allen.

0: belasting. En we weten niet waar het aan uitgegeven wordt en laat staan of het doelmatig uitgegeven wordt. Dus dat was mijn verwondering en verbazing van deze week. Ja, ik heb er nog een paar, maar die bewaar ik voor volgende week.
1: Hebben we volgende week ook nog wat. Dankjewel, Rob.

0: The King, hoort u, Elvis Presley en Don't Be Cruel. Nee, we hebben geen muziekje. Die moet nog eventjes in de wachtrij. Want onze eerste gast is inmiddels gearriveerd. En die man, ja, man is het. Die kent u, want die komt vrij regelmatig bij ons langs. En vandaag heeft hij ook weer iets heel leuks te melden, denk ik. Het is niemand minder dan Jan Schot. Jan, goedemorgen. Ja, ik moet je ook openzetten, ja, want anders horen we je niet.
1: Ja, ja, ja.
2: Doen we het nog één keer over. Goedemorgen, Jan.
0: Een paar dingen tegelijk doen, dat is multitasken, daar zijn wij niet sterk in. Nee, nee, dat is wat meer voor vrouwen, volgens mij. Toch, Linda?
1: Nu is heel positief, zo je.
2: Nee, nou probeert ze zich er gewoon uit te
3: kletsen. Was dat een compliment?
1: Ja, ik weet niet, ik schrik ervan. Dat moet ik even verwerken.
0: De discussie gaat alweer volop. Nou, heerlijk. Hè? Hey, de tennisclinics bij Epe, bij de TV, de tennisvereniging Epe op 6 juni staan op de kalender. Ja. En ja, dat is natuurlijk iets bijzonders, want daar komt ook een hele bekende tennisser. Tom Hocker, begrijp ik.
2: Ja, klopt. Hele oude bekende, ja.
0: Ja, hele oude bekende is inmiddels, hè? Want ik denk dat die dik in de 70 is.
2: Nou, doe er maar wat bij. Hij is 82.
0: Echt waar?
2: Hij is van 1944. Februari is hij 82 geworden, ja.
0: Zo,
2: en hij
0: zo.
2: Doet nog steeds clinics ook.
0: Echt waar?
2: Ja. Ja, ja. Hij heeft wel wat handicap, zei hij. Maar goed, ik zei ja, ik ook. Dus,
1: wie niet?
2: Nee, dat is wel leuk. En hij vindt het leuk om te doen, om naar ons toe te komen. Nou, wat is een clinic? Ja, Rob had het er net ook over. Eigenlijk heb je een stuk of 6 trainers. Op iedere baan een trainer. En de een die doet bijvoorbeeld de service. De ander doet de backhand, voorhand. Nou, dan krijg je 10 minuten op ieder onderdeel. En de specialiteit van Tom Hocker was altijd
3: zijn beste backhand of
2: nou,
3: voorhand?
2: Dat had hij ook, maar hij vond het slijzen, vond hij altijd een volley geven en zo.
3: Maar wanneer heeft hij Wimbledon ook alweer gewonnen? Dat is een poosje terug.
2: Ja, dat is een paar weken geleden.
1: Hij heeft,
2: moet ik even kijken, dat weet ik niet. Hij heeft een Roland Garros gewonnen en ja, hij heeft behoorlijk veel heeft hij gedaan. Want dat heeft hij hem ook nog uitgelegd dat hij dat allemaal met die houten racket daarmee.
3: Ja, ja.
2: En weet je het principe nog van zo'n houten racket?
3: Nou, een beetje.
2: De bespanning, wat was dat, weet je dat?
3: Darm?
2: Nee, dat was een varkensbespanning. Maar daar moest je dus wel mee uitkijken. Want op het moment begon te regenen, dan kon die bespanning er ook gewoon uitvliegen. Ja. Nou, dan moest je weer een nieuw racket pakken. Maar hij neemt die houten racket waar hij veel mee gespeeld heeft, die neemt hij 6 juni mee naar de Epe.
3: Maar Björn Borg heeft nog heel lang doorgespeeld met houten racket, hè? Terwijl dat al lang uit was,
2: ja.
3: Wat ik begreep heb.
2: Ja, dat klopt.
3: Ja.
2: Ja, ik ken ook nog een buurman van me, die speelt nog steeds met een houten poot.
1: En dat lukt ook aardig, behalve de regen.
2: Ja, bij het net valt wel af en toe, maar
3: een beetje lastig met slicen, denk ik, of niet?
2: Ja, slicen.
1: Maar hoe komen jullie dan aan Tom Hocker? Ik bedoel, heb je vanuit tennisclub heb je contacten dat je zomaar iemand kan laten komen voor zo'n clinic?
2: Nou, je hebt natuurlijk een paar ingangen. Met één, Jacco, die zit in Eerde, die Epe.
1: Ja.
2: Dat is nog steeds, die is directeur bij de KNLTB, dus daar heb je al een ingang. Dan moet ik zeggen dat ik Tom Hocker in dit geval via het ouderenfonds ben tegengekomen. En dat had te maken, we hebben het hier ook een keer over gehad, over die All-Star tennis.
1: Ja.
2: Dat doet hij ook. En eigenlijk via dat circuit ben ik achter hem gekomen. Nou, ja, toen, hij woont ergens in Hardingsveld of zo, we hebben contact gehad. En hij vond het leuk om mee te draaien. Dus we beginnen. En hij gaat dus met het volleren gaat hij aan de slag. Maar ja, ik vind het wel mooi. Ja, 82 ja, en
3: kan iedereen zich daarvoor aanmelden? Of moet je lid zijn van de vereniging?
2: Iedereen, het is natuurlijk voor leden in principe.
3: Ja,
2: maar
3: ja.
2: We hebben wel gezegd van nou, als mensen zijn en ze willen meedoen, dan moeten we maar even ontmelden. Ze kunnen naar de club bellen en dan kijken of we ergens nog tussen kunnen passen.
3: Ja, ja, ja.
2: Dus het is niet zo heel strak.
3: Even een zijstraatje, ja. Als dat mag. Ja, een klein zijstraatje. Padellen, dat is ongelooflijk populair op het moment. Het gebeurt dat ook bij
2: we hebben sinds juni 2025 hebben we ook padelbanen vanaf juni, ja.
3: Ja.
2: En dat draait als een trein, ja. Dat is, we hadden 3 banen, dus we hadden 2 tennisbanen binnen. En dat zijn nu 3 padelbanen geworden en die zijn goed bezet. Ja.
3: Wordt dat langzamerhand populairder dan het gewone buiten?
2: Nou, dat gaat te snel, want tennis is natuurlijk inderdaad ook buiten. Ik moet zeggen, padel kan ook buiten. Ja. In Hattem hebben ze buitenbanen liggen. Maar ja, wij hebben ervoor gekozen om het indoor te doen. Omdat je toch, ja, in Spanje, het is in Mexico ooit ontstaan, dat padellen. En ja, de temperaturen zijn dan wat anders. En in Spanje zie je het ook veel. Maar hier heb je natuurlijk ook te maken met water. Nou, dan worden die glasplaten nat en dan zitten er wat handicaps aan. Maar ook in Nederland wordt buiten gespeeld. Ja. Maar wij hebben het binnen. 3.
1: Ja. Die clinic, ja. Want je zei in principe voor leden, maar als andere mensen mee willen doen, kan dat. Is het voor alle leeftijden of is het alleen maar voor de volwassenen?
2: Nee, we beginnen 's ochtends, hebben we een clinic, even helemaal maar. Ja. We beginnen om 10:15, 10:45, open Tom Okker tegen de jongste speler van Epe. Dat is natuurlijk een geintje, 10 minuten, kwartier gaat hij met hem staan spelen. Maar dat is Olivier Kleinstra, en die is 6 jaar. En die is dit jaar begonnen met lessen. Ja, die vindt het prachtig.
1: Tuurlijk.
2: Dus ik geloof dat zijn hele familie ook komt kijken. Ja. Maar die mag dus tegen Tom Okker openen. Dat is zeg maar de officiële opening van die clinicdag. Nou, en daarna heb je dus eerst we hebben een demonstratie bij Padel. En we hebben dus een clinic voor de jeugd. Dat duurt een uur. We hebben 6 trainers, daar doet Tom Okker ook al mee. En dan schuiven groepen van 6 spelers, schuiven iedere keer een trainer door. En die staat de backhand te doen, wat ik zei net. Hè? Ja. En Tom die staat de volley te doen. Nou ja, dan krijgen ze allerlei in 10 minuten tijd een bepaald onderdeel om daar eventjes iets beter in te worden.
3: Servers?
2: Ja,
3: servers. Niet te vergeten?
2: Ja, klopt. Ja. Ja. Die zit er ook bij, bovenhands.
3: Overhands, ja.
2: Ja, dat kan ook nog.
3: Ik kan padel, mag dat onderhands, toch?
2: Ja, padel wel. Ja, klopt. Ja, klopt.
0: Ik hoor iets van enthousiasme erop.
3: Ik vond tennis altijd wel leuk. Ik heb het heel lang niet gedaan, maar nee. Ik vond het wel erg leuk om te doen. Ja.
0: Nou, misschien is dit een aanleiding om 6 juni even vrij te houden, Rob.
3: Ja, een wedstrijdje tegen Tom, dat zou niet verkeerd zijn.
0: Ja, ja. Buurtgenoot bij je.
3: Ja, ook dat.
0: Oud-Rotterdammer.
3: Ja, ja, nou. Ja, 6 juni.
0: 6 juni.
2: Wie is de oude Rotterdammer?
0: Kijk, ja, jij ook. Er zit er ook één tegenover.
2: Ja, dat is een goed zootje bij elkaar dan.
0: Maar dat wisten we al.
2: Ja, daar. Jij wel.
0: Hey, en, ja, je had het even natuurlijk over dat padellen. Maar nog even doorgaan op dat tennis. Want het heeft jullie een aantal banen gekost. 2 banen opgeven. Want jullie hadden een terugloop in leden eigenlijk. Hè? Dat zag je heel duidelijk bij het tennis de afgelopen 10-15 jaar, denk ik.
2: Ja, we hebben natuurlijk een periode gehad, maar dat is al even geleden, zelfs een ledenstop gehad, dat we 1000 leden hadden. Maar de bond die had ongeveer zo'n 100 leden aan per baan. Nou ja, we hebben 9 buitenbanen liggen. Maar op dit moment zitten we groeien wel weer. We zitten nu rond de 600 leden.
0: Kijk.
2: Waarvan een goede 70 jeugd. Ook dat is belangrijk.
1: Ja, precies. Ja.
0: Maar dat heeft ook alles met die padelbanen te maken, denk ik. Ja.
2: Als je nu lid wordt van de tennis, kun je dus zowel kiezen voor padel als voor tennis. Je kan het alle twee doen. We hebben, want er is wat discussie eerst geweest in het bestuur van wat gaan we doen? Gaan we het apart doen of doe ik dat?
0: Nee, je doet niks.
2: hoe heet het? Dus hebben we gezegd van je wordt lid. En als je wil gewoon padellen, ga je padellen. En als je wil tennissen, ga je tennissen. Beide onderdelen hebben ook... Ik heb op dit moment iets van een stuk of 4 trainers die padelles geven ook. Okay. En daarnaast heb je natuurlijk je trainers voor het tennissen.
0: Maar dat betekent dus dat het padel een enorme stimulans is geweest voor de tennisvereniging in Nederland.
2: Ja, klopt. En nog, hè, het gaat natuurlijk nog steeds door.
0: Zeker.
2: Er komen best veel mensen bij die echt voor padel kiezen om lid te worden. Nou, ja, dat kan.
0: Ja, ja.
2: Alleen mis ik wel de 2 binnenbanen tennis die we hadden.
0: Dat geloof ik. Ja,
2: want die waren ook goed bezet. Maar goed,
0: je moet op een gegeven moment keuzes maken. Rob.
3: Ik denk dat jeugd wat vaker voor padel zal kiezen dan dat de ouderen nog wat meer zeg maar buiten op de tennisbaan staan.
2: Ja, toch als je naar de nieuwe aanwas, natuurlijk zitten er ook jongeren bij, maar het is ook wel behoorlijk veel ouderen die, dat zie ik nu ook bij ons. We hebben verschillende, ook weer daarin clinics gegeven om die mensen te laten kennis maken met die padelsport.
3: Ja, ja, ja.
2: Want er zijn een aantal dingen wat echt anders is dan met tennis.
3: Ja.
2: Je mag bijvoorbeeld de glaswand, als je daar tegenkomt, die mag je gebruiken. Dus dat is, dat zijn wat trucjes hoe je daarmee mee om moet gaan.
3: Ja.
0: Ja. Het blijft op zich natuurlijk een hartstikke mooie sport. En zeker, wat je al zegt, in de zomermaanden. Maar goed, we zijn helaas hier niet het hele jaar door met de zomer bezig. Dus we hebben ook met koude maanden. En dan is het toch prettig als je natuurlijk de dingen binnen hebt staan. Ja. Hoewel je in de winter natuurlijk ook uitstekend buiten kunt tennissen, toch?
2: Ja.
0: Dat is het probleem niet. Nee. Hey, 6 juni gaat dat allemaal gebeuren. Je hebt het tijdstip al even genoemd. Het is de hele dag door tennis of is er ook nog wat anders te beleven, Jan?
2: Ja, er is dus het padel wat ik zei. We hebben rond 11 uur hebben we een demonstratiepartij met padel. En daar hebben we Sven Hagman, die doet daar aan mee. En Sven Hagman die staat op dit moment op de 30ste plaats, als ik het goed heb, in Nederland. Als een van de toppers.
0: Ja?
2: Dus daar hebben we de hal helemaal voor vrijgemaakt dan om die demonstratiepartij om daar naar te kijken.
3: Sven is een goede bekende van mij.
2: Ken je hem? Oh.
3: Ja.
0: Nou, helemaal een reden om 6 juni vrij te houden erop.
3: Ja.
2: Hij komt toch niet uit Rotterdam, die Hagman? Hij komt toch niet uit Rotterdam?
3: Maar komt hij op 6 juni?
2: Hij komt. 6 juni komt hij.
3: Dat is wel apart, want we hebben op 6 juni een familiedag afgesproken. En Sven is een zoon van een broer van mijn vriendin. Dus dat moet ik eens even gaan checken. daar gaat iets mis.
2: Is de zoon van een broer van mijn vriendin?
3: Ja, dat moet zelf ook opschrijven. Ik vond het wel heel knap dat ik dat zo kon uitspreken.
2: Maar wel leuk, Rob.
3: Wel leuk. Maar als hij dan komt...
2: Hij komt.
3: Goed, dan wordt het lastig.
0: Nee. goed. We hebben luisteraars. Dus wat dat betreft, Rob... is die inmiddels wellicht al geïnformeerd.
3: Ja.
0: Je was nog niet helemaal zover, volgens mij. Want ook na het toernooi gaat er nog het een en ander gebeuren. Moet altijd een feestje, toch? Hè?
2: Ja, de derde helft. Dit is niet echt een toernooi. Je hebt dus, wat ik zei
0: net. Okay.
2: Je hebt die demonstratiepartij. Om 11 uur beginnen we ook met de jeugd. Die krijgen dan een kliniek met 6 trainers. En 's middags hebben we dat voor de senioren. En we hebben 's middags ook nog een demonstratiepartij tennis.
3: Is het op de website te zien ergens?
2: Ja,
3: op
2: de website staat het programma ook. Ja, is te vinden. En we doen ook, er komt nog wel een stuk in de krant ook. Proberen we nog iets over te zeggen.
0: Nou, hartstikke leuk.
2: Ja.
0: 6 juni. Rob heeft hem inmiddels in de agenda geschreven.
3: Ja, zeker.
0: Maar dat doen de luisteraars ook zeer zeker. Jan Schot, dank je wel voor je komst hier even naar de studio. En als we zoek weer als vandaag erbij hebben. Kijk,
2: is goed. En dat komt er nog aan.
0: Ja, dan nodigen we je gauw weer opnieuw uit.
2: Dat is goed, Jan.
0: Dat gaat helemaal goed komen.
2: Jongens, bedankt voor jullie tijd.
0: Dank je wel voor je komst.
2: Oké. Okay.
4: Dit is Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch.
2: Dat is niet.

hoorde Paul Anka en A Lonely Boy. Ja, we zijn even aan het changeren, zoals we dat noemen. Want we hebben dit eerste uur eigenlijk alleen maar gasten in de studio. En dat betekent dat we snel plaats moeten maken. En ja, dat lukt dan niet altijd gelijk. Maar dat is ook eigenlijk helemaal niet erg. Want dan zetten we er gewoon nog even een plaatje tussen. Wat dacht u van deze? The Beatles en...

0: kent ze ongetwijfeld, de Beatles en Love Me Do. En daarmee werd het alweer 4 minuten over de klok van 9:30. We dreigen wat uit te lopen, maar dat gaat zeker lukken. Bij Linda zijn aangeschoven Jan van der Beek en Henny Keizer. En zij gaan praten over de Klompenpad Challenge.
1: Ja, Jan, wij hebben jou gesproken Oudejaarsdag, geloof ik, of de dag voor Oudejaarsdag. Want toen hebben we een speciaal programma gemaakt voor, nou, wat gaat er allemaal gebeuren hier, de 850. Jullie hebben bedacht een klompenpad challenge.
2: Ja, dat klopt. Ik ben inderdaad bij jou geweest in het gemeentehuis.
1: Ja.
2: En toen was het allemaal voor ons nog een beetje van afwachten. Ja. Wat gaat er gebeuren? En ja, komende 20, komende 30. De eerste zaterdag hadden we dus weinig heel slecht weer in het begin. En we waren al een beetje bang, maar gelukkig waren er meer dan 100 wandelaars. Dus we zitten nu
1: niks,
2: op.
1: Ja,
2: nee. Het is nu de tweede, zaterdag de derde, maar we zitten meer dan boven de 100.
1: Oh, had je gedacht dat het zo'n succes zou zijn?
2: Gehoopt.
1: Ja.
2: Maar je weet natuurlijk nooit, want de mensen hoefden niet in te schrijven, ze konden zich wel aanmelden. En dat hebben sommigen ook wel gedaan. Maar er zijn ook mensen die komen enthousiast of die wachten het weer even af.
1: Ja.
2: En wij zijn zelf klompenpadlopers, Hennie en ik. En dus wij wisten wel om. Maar wij zijn ook allemaal bijna klompenpadlopers. Maar ook wel die hier verder wegkomen. Dus nee hoor, we zijn tot heden toe erg tevreden.
1: Oh, wat goed. Want er staat weer een challenge op stapel, Hennie?
3: Ja, die is komende zaterdag, de 23e. En die begint bij Groot Stokkert. Dat is het Vosbergenpad. Okay. En dat is kilometer 13, 14, kan ik even niet precies zeggen. Het is een prachtige route. Hij gaat door de Zwolse Bos, loopt door het Kret. Gaat door Hoornerveen. Komt langs Vosbergen, Kasteel Vosbergen. Gaat de Hoorn en komt weer terug bij Groot Stokkert. Het is een prachtige afwisselende route.
1: Ja. En hoe laat gaat dat beginnen?
3: Je kunt beginnen tussen 10 en 12 's morgens.
1: Okay. Dus je hoeft niet, zeg maar, met een hele groep tegelijk gaan lopen?
3: Nee, je loopt voor jezelf. Meestal gebeurt het wel dat de meeste mensen graag op tijd komen. Dus om 10 uur starten de meeste mensen.
1: Ja.
3: En dan loop je, ja, omdat iedereen tegelijk start, loop je een beetje gelijk op. Maar dat verspreidt zich al snel.
1: Ja.
3: Dus het is niet zo dat je massaal met de hele groep per se de hele tijd loopt. En de een gaat hier op een bankje zitten en eet een broodje. En de ander gaat ergens anders eventjes zitten. Dus je loopt het toch wel voor jezelf. Of met vrienden of kennissen.
1: En Jan, dat is dus ook zo, iedereen loopt gewoon voor zichzelf. Als je wat wil drinken, als je wil eten, dat organiseren jullie niet onderweg?
2: Nou, wel als er dus aan de route wat liggen. Mm-hmm. Dus dan proberen wij dat los. Dus vorige keer in Wapenveld hebben we zelf onderweg drinken geschonken. Maar dat was op een gegeven moment, de bierbrouwerij was open. Dat zulke dingen regelen wij, dat die open zijn, dat de mensen daar naartoe kunnen.
1: Ja.
2: Soms krijgen ze vooraf koffie. Dat krijgen ze dus zaterdag ook in Groot Stokkert koffie.
1: Okay.
2: Onderweg krijgen ze nog een keer iets te drinken en iets te eten. En voor de rest nemen de meeste mensen, die hebben een rugzak en die nemen zelf alles mee. Maar wij proberen wel, als de gelegenheid er is, om iets te regelen.
1: Te
2: en daar zijn ook wel wat kosten aan gebonden, maar dan voor ons.
1: Ja.
2: Want we hebben natuurlijk een budget. En daar gaan we vanuit. En tot heden toe varen we daar mooi tussendoor. Ik ben ook nog de penningmeester, dus
1: Het gaat nog steeds goed.
2: het gaat geweldig. We hebben zoveel enthousiasme. En
1: het
2: loopt. Al onze vrijwilligers helpen natuurlijk. En dat is, we hebben een hele groep vrijwilligers van alle paden. En we hebben Vosbergen of 12 paddenpad hebben wij ook opgepakt vanuit Heerde. Maar dat was, meenden wij. En dat kregen wij ook vanuit de provincie, dat er wat minder mensen waren.
1: Ja.
2: Maar we hebben gezegd, die hoort er gewoon bij in de gemeente Heerde. Dus die hebben we zelf opgepakt. En Henny weet het ook voor een maand. En ik ben eigenlijk op alle 5 paden aanwezig. Ik heb contacten
1: met 5 paden?
2: 5 paden. Ik heb contacten met de gemeente, met de EHBO. En met Wilma Blankvoort, de dame van die het regelt.
1: Ja.
2: Maar Henny is dus coördinator over 2 paden hier in de gemeente. In Heerde zijn.
1: In Heerde.
4: Zeg Jan, wat in die routes, worden die uitgezet?
2: Nee, die routes die zijn bekend. Die routes staan op een app van de klompenpaden. Dus die zijn ook allemaal aangemerkt. Die zijn ook voor die tijd. En die worden ook elke maand nagelopen. Er wordt vuil opgehaald. Er worden bordjes geplaatst. Er wordt van alles wordt er gedaan om die routes compleet te houden. En als je met de app loopt, de klompenpaden app, die kun je gratis downloaden.
4: Oh.
2: dan loop je eigenlijk, ja, dan kan het niet missen. Want dan, als je iets van de pad af gaat, dan heeft de app het al in de gaten.
1: Ja.
2: En die zegt dan, maar je moet het wel onthouden. En we hebben elke maand lopen dus mensen rond met een vuilniszak en een prikker.
1: Ja.
2: Dus die routes worden ook elke maand...
1: Bordjes worden gecheckt.
2: Bordjes worden gecheckt. We hebben nu in Heerde met het Natura 2000... is het pad helemaal een gedeelte omgezet.
1: Mm-hmm.
2: De bij Pluizenmeer, omdat ik zelf uit die buurt kom. De paden zijn dichtgegooid in de gemeentebossen. Dat wisten wij niet. Is niet vooraf geregeld. Is eigenlijk jammer, want we hadden vooraf kunnen doen. Maar we zijn één ochtend met een hele groep. En de catering is verzorgd door Henny. Zijn we bezig geweest om die paarden om te zetten. Dus het is nu weer
1: dan
2: compleet.
1: Is het voor elkaar.
4: Jan, we hadden vorige week hier iemand in de uitzending van de gemeente. Die heeft een heel wandelnetwerk uitgezet. Met paaltjes. Nogal wat paaltjes in de bossen.
2: Ja, dat klopt.
4: Werken jullie daar nou mee samen? Of?
2: Ja, wij zouden daar wel mee samenwerken. En in andere gemeentes zijn ook al die bordjes teruggezet. Maar onze bordjes, waar staat het er niet op?
4: Niet.
2: Of dat het financieel wat met geld te maken. Ze zeiden dat de gemeente Heerden niet rond kon komen met Stichting Gelders Landschap voor die paaltjes van de klompenpaden.
4: Ja.
2: Maar wij hebben waar die paaltjes stonden, hebben we ze zelf opgeboord. Dus dan krijg je niet zo'n rommel, maar vroeger
1: dat
2: waren
1: dat kan ook.
2: Bepaalde hoeken had je vier paaltjes staan en overal stond één bordje op.
0: Ja,
2: en dat klopt, bij mij achter op de renderklippen staan mooie paaltjes, maar daar stonden wij niet bij op.
4: Nee. Dat noemde men vroeger eigen richting, maar ik hou daarvan.
1: Vroeger ongehoorzaamheid is dat.
0: Henny, jij noemde die Vossenberg Challenge, want daar hebben we het over, hè?
3: Vossenbergenpad, bedoel je?
0: Dat Vossenbergenpad, ja, dat is toch de challenge?
3: Ja, die is één van de vijf, ja.
0: Dat is toch een behoorlijke route. Hoe lang ben je onderweg?
3: Nou, gemiddeld ben je zo'n beetje, meestal over 5 kilometer loop je een uur.
0: Ja.
3: Dus reken maar uit, zelfs al kleine 3 uur zijn. En als je wat lange pauze houdt onderweg, dan is het echt een leuke dagbesteding.
0: Maar je moet ook wel een beetje getraind zijn dan om zo'n route te lopen. Want 3 uur lopen, dat man.
3: Ja, maar de wandelaars, die kunnen dat wel. Die hebben daar niet zoveel moeite mee.
0: En die hebben de tijd.
3: Ja, en het is nu mooi weer, dus je kunt ook even rustig op een bankje gaan zitten. Ja. Als het 's winters heel koud is,
0: precies,
3: dan moet je eigenlijk snel weer verder. Maar het wordt zaterdag een prachtige dag.
1: Ja, ja.
3: Er zijn bankjes onderweg. Er is een stempelpost onderweg. Daar kun je eventjes uitrusten. Er is de Wild Kitchen, die zit in het Zwolse Bos. Die is open, dus daar kun je even binnenkijken hoe het daartoe gaat. Dus daar staan ook wel stoeltjes of banken.
0: Het is een dagje uit dus.
3: Je kunt het zien als een mooi dagje uit buiten, in de natuur. Ja.
0: Hey, en zitten er ook al van die barcodes op de bankjes? Die met de telefoon, dat die wat over de omgeving vertelt?
3: Ja, die zitten er ook. Die zitten bij Vossbergen, is er één. Die gaat over het kasteel. Daar vertelt mevrouw Kamerik anders haar verhaal.
0: Ja.
3: En ook bij Vossbergen staat er één en die gaat over de wolf, volgens mij, dacht ik. Of is die... Nee.
0: Ja, maar dat is dus ook al leuk.
3: Midden waar die over gaat. Ja, maar dat is ook leuk, dus dan kun je ook even naar wat leuk wat luisteren.
0: Ja, bijzonder. Leuk.
3: Er is veel te zien in Heerde, als je er oog voor hebt.
0: Zeer zeker.
1: Dus aanstaande zaterdag, tussen 10 en 12 mag je starten. Noem nog heel even waar je start.
3: Je start bij Groot Stokkert, waar nu de Oekraïners verblijven.
1: Precies. Ja. En behalve dan zaterdag hebben jullie nog 2 keer een challenge,
3: ja, we hebben er nog 2. Eén, het Elsvoorderpad, en dat is bij Vorchten.
1: Ja.
3: Nou ben ik de datum, staat hier, even kijken. In juli, 18 juli is de datum. Dan loopt waarschijnlijk de burgemeester zelfs mee.
1: Oh, leuk.
3: Dat is helemaal leuk.
1: Ja.
3: En dan hebben we 5 september de afsluiting met het Horststoekenpad. En die begint aan de Elburgerweg. Bij de kiosk.
1: Volgens mij kan er nog volop gewandeld worden.
3: Zo is het.
1: Ja, Jan van der Beek en Henny Keizer, dank je wel dat jullie naar de studio zijn gekomen om daarover te vertellen. En ja, heel veel plezier zaterdag.
3: Dank je wel.

Maiden's Clearwater Revival hoort u en Down on the Corner. En daarmee werd het precies 9:45. En wachtende op een volgende gast die misschien de tijd niet helemaal op orde heeft. Dat kan natuurlijk maar zo. Draaien we Zorba's Dance van de trio Hellenic.

0: Het trio Hellenic en de Zorba's Dans. Heb jij wat met Griekenland, Rob? Oh, je bent er even niet bij. Ik zie het al. Geen koptelefoon op.
1: Ja, ja, Griekenland. Ja, ik vind Griekenland prachtig.
0: Oké.
1: Okay. Ja, zeker.
0: Wat heb je ermee?
1: Kom maar niet zo vaak. Nou ja, het ruikt er altijd zo lekker kruidig.
0: Het ruikt er altijd zo. Dat is nou het laatste waar ik aan zou denken, Rob.
1: Je kunt er ook heel lekker eten. En de prachtige stranden.
0: Ja.
1: Nee, eucalyptus, dat schiet mij zo
0: binnen. Nee, klopt.
1: En de zingende krekels.
0: Ja.
1: Dat zijn de dingen. En dan de retsina, dat is de Griekse harswijn. Toen ik vroeger nog dronk, daar ben ik mee gestopt 9 jaar geleden. Maar mocht ik graag een ijskoude glaasje harswijn drinken.
0: Ik moet de plaat weer opnieuw instarten. Ik denk, ja, we houden het kort. Maar ja.
1: Je daagt me uit. De challenge zit in het programma vandaag.
0: Jij zit helemaal in de challenge. Ik merk het. Nee, nou, het is prachtig land inderdaad. En het kan wel eens warm zijn in de zomermaanden. Dat is een ding wat zeker is. Ja. Dit is de nieuwe van de Rolling Stones. Ja.
1: Oh.
0: Ik vind het weer een prachtige plaat. 80 jaar zijn ze inmiddels. Hè. In the Stars heet die.

0: En nu worden de Rolling Stones en In The Stars een nieuwe LP van ze. En ja, daar is deze single van getrokken. En hij schijnt het al goed te doen in de diverse hitparades. Dus dat belooft wellicht wat. Leuke plaat, Linda?
1: Ja, klinkt lekker.
0: Lekker, hè?
1: Ja.
0: Dat is echt de beuk erin bij deze mannen. Dus hey, en in de arena, daar zien we op dit moment 10 concerten van een Harry Styles.
1: Het schijnt ook fantastisch te zijn, hè?
0: Het schijnt een prachtige show te zijn, ja.
1: Echt
0: dit is,
1: wel.
0: Dit is ook een oud nummer van hem. Ja, ik vind het wel een mooi nummer. Sign of the Times.

Hij staat de hele week nog in de arena in Amsterdam, Harry Styles. En dit was een van die grote successen van hem, The Sign of the Times. Ja, wij melden even richting Martin Beekman van EHBO-afdeling Heerde dat we hem helaas zijn telefoonnummer hier niet actueel bij de hand hebben en hem even niet kunnen bellen. Maar dat doen we na tienen. Eerst het nieuws van

0: gaat, swallow your pride.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In de Filipijnen is de zoektocht naar overlevenden gestaakt bij een ingestort hotel in aanbouw. Het gebouw van 9 verdiepingen hoog bezweek afgelopen weekend na een zware onweersbui. Er worden nog 16 mensen vermist, maar de hoop om hen nog levend te vinden is opgeheven. Het dodental komt daarmee op 20. De meeste van hen waren bouwvakkers die werkten aan een 10e verdieping op het gebouw in de Filipijnse stad Angeles. Tientallen mensen konden wel uit het puin worden gered. 7 passagiers van een stadsbus zijn vanochtend gewond geraakt in Waalre. De bus kwam in botsing met een vrachtwagen op een rotonde in het Noord-Brabantse dorp. De stadsbus raakte flink beschadigd. Meerdere ruiten liggen eruit. Het glas ligt op de stoelen en op de grond. De gewonde passagiers zijn ter plekke nagekeken en naar de huisarts gestuurd. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Voor zover bekend zijn daar geen gewonden. De politie doet nog onderzoek. Het aantal scholieren dat eindexamen doet in Arabisch of Turks neemt snel toe. Vaak zijn het leerlingen die de taal vanuit huis al spreken, maar meer willen leren over hun culturele achtergrond. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in Turks of Arabisch. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden en in het zuiden lokaal 33 graden. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.

0: En zo zitten we maar weer in het tweede uur van brunch op deze donderdagochtend. Goedemorgen met The Birds en Mr. Tambourine Man. We hebben al heel snel onze eerste gast aan de telefoon, want de agenda's die liepen wat langs elkaar heen. En dat kan natuurlijk, want dat zoiets is altijd heel lastig om dat ook op het juiste moment even in te schatten. Maar we hebben aan de telefoon onze nieuwe hoofdredactrice. Redactrice, zo mag ik het zeggen. Redacteur?
1: Redacteur.
0: Toch? Van de nieuwe streekomroep. En we zijn nog op zoek naar een nieuwe naam, Christine, geloof ik. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Jan.
0: Ja, ik gooi jou gelijk in ieder geval eventjes een vraag voor de voeten. En is daar al iets over bekend? Of mag je daar
1: over
0: nog iets over zeggen?
1: Over de nieuwe naam?
0: Ja.
1: Nou, ik vind het altijd heerlijk om, om die zin uit te spreken. Daar kan ik helaas nog niks over zeggen. Het kan natuurlijk wel, maar dat doe ik niet.
0: Een diplomatiek antwoord. Ja.
1: Heel diplomatiek. Nou, het is als volgt. We hebben alle medewerkers gevraagd om mee te denken en om een naam in te sturen waarvan zij denken dat is een geweldige naam voor de nieuwe streekomroep die ook de lading dekt. Of die een beetje frivol is of wat leuks oproept. En we hebben daar 5 namen uit geselecteerd. Daar, van die 5 namen gaan we nog even vragen hoe mensen daarover denken. Dus het is een behoorlijk democratisch proces.
0: Ik merk het. En dat betekent dus dat op korte termijn al die naam bekend wordt.
1: Zeker. Ja.
0: Nou, we zijn... Ik denk, er komt nog wat.
1: Er komt niks meer.
2: Er zijn 5 namen, maar hoe vindt dat democratische proces dan plaats? Want,
3: dan gaat de hoofdredacteur kiezen.
2: Kijk.
1: Hoor ik daar Linda? Ja, nou, voordat jullie echt een heel gestoord beeld van mij gaan krijgen. Ja, we gaan het in ieder geval in de groep gooien. En niet in, want er is natuurlijk nog niet een dé groep, maar verschillende groepen. Hè, want we moeten die verschillende lokale omroepen nog samen zien te brengen. Dus alle verschillende omroepen mogen daar een mening over geven. En dan gaan we kijken waar het meeste draagkracht voor is. Ja. Zo gaan we dat doen.
0: Ja, precies. Christine, je bent anderhalve maand ongeveer nu bezig om die streekomroep, ja, met nog meer eigenlijk van de grond toe op te bouwen, met natuurlijk een aantal mensen van het streekradio bestuur. Ja. Hoe is het bevallen? Hoe bevalt het?
1: Nou, het bevalt hartstikke goed. Ja, wat zal ik ervan zeggen? Het is een heel proces. En soms gaan dingen wat langzamer dan je wil of hoopt. Maar ik heb het idee dat wij behoorlijk op dreef zijn. En dat speelt zich vooral af achter de schermen. Dus het opzetten van een nieuwe stichting. De naam, de inhoudelijke plannen zijn we wat mee bezig. De samenstelling van de hele omroep. Dus er gebeurt heel veel. Maar het zijn nog niet heel veel zichtbare dingen. Mm-hmm. Dat komt nog.
2: Wat, Christine, wat moet er zichtbaar worden? Want ik lees hier in een stukje wat Jan heeft voorbereid, er moet uiteindelijk 1 krachtige streekomroep tot stand worden gebracht. Ik neem aan dat er al wat doelen gesteld zijn, dat men al weet welke kant men op wil. Maar hoe krachtig wordt het en hoe gaat dat eruit zien?
1: Zo, dat zijn wel 2 hele veelomvattende vragen.
2: Ja.
1: Hoe gaat het eruit zien? Ja, ook daar kan ik nog niet heel veel over zeggen. Omdat dat is misschien vervelend. Jullie willen natuurlijk een pasklaar antwoord. Zo uitzien. Nee, wat we...
2: Een stip op de horizon. Dat zou fijn zijn.
1: Kijk, wat we in ieder geval willen is dat elke lokale omroep, elke lokale plek in ieder geval zijn kracht en zijn eigenheid en zijn identiteit behoudt. En dat betekent dus dat we in die samenwerking moeten gaan kijken hoe we tot een wij-gevoel kan gaan komen. Maar dat zal zich vooral redactioneel afspelen. En vervolgens toch dat in elke plaats die eigenheid behouden blijft. Ik denk dat het wel zo is dat in de programmering op radio en op de website dat er wel een eenduidig gevoel moet

0: overbodige bureaucratie gaat ontstaan en dat dat ten koste gaat, zeg maar, van het echte radiowerk?
1: Nou, ik denk juist dat het hele punt is dat we willen voorkomen. Dat we juist willen gaan focussen op de inhoud.
0: Ja.
1: Want hoe zou je denken dat die bureaucratie, waar ben je bang voor?
0: Nou ja, we vergaderen nogal wat in dit land. Ja. En bureaucratie, vanmorgen heb ik dat bij de verwondering genoemd, is toch de buil aan de wortel van de democratie. En de regeldruk in Nederland is ook fantastisch. Dus wij hebben een enorme behoefte om met elkaar te overleggen en inspraken te regelen. Ja. En vervolgens moeten die arme mensen in het veld, die moeten het doen. En vroeger zeiden we wel eens, we hebben too many chiefs and no Indians. En dus dat is, ik heb toch wel een zorg die ik in ieder geval heb. Maar ik kan me voorstellen dat anderen dat ook met zich meedragen.
1: Ja, nou, ik denk inderdaad in het begin, om de basis goed op te bouwen, hè, wat ik net ook zei, van het bepalen van de uitgangspunten, de stichting, al die bureaucratische toestanden, die moeten in de basis in orde zijn. Maar daarna, ja, dan denk ik, dan gaan we gewoon aan de slag. En dan gaan we gewoon het veld in. Ik zie daar niet zo heel veel problemen, eerlijk gezegd.
0: Maar waar zie je speerpunten? Dat je zegt van, je loopt nu anderhalve maand rond. Dat je denkt van, het moet geprofessionaliseerd worden. Een mooi woord.
1: Zeker.
0: Maar waar zou echt de aandacht op moeten komen te liggen?
1: Nou, dat ligt in mijn optiek heel erg in de benadering van wat we dan nieuws noemen, wat ik niet altijd nieuws vind, wat ik vooral veel agendapunten vind, dat we veel meer gaan kijken naar de verhalen en dat we veel dieper in de samenleving, in de dorpen, in de steden duiken. Mensen moeten meer zichtbaar worden in plaats van alleen maar koppen, dan en dan is dat te doen. Ik vind dat heel belangrijk om daar verhalen van te maken.
0: Ja, en de verhalen die de mensen aanspreken. Uiteraard.
1: Uiteraard.
0: Ja. Wat mij nu veel opvalt, ook in bij het landelijke nieuws, het gaat vaak, zeg maar, om randzaken. En de hoofdzaken, die worden dan, zeg maar, opzij geschoven. Het lijkt wel of dat langzamerhand een soort verdienmodel aan het worden is, dat we het liever hebben over randzaken dan over de hoofdzaken.
1: En kan je daar een voorbeeld van noemen, even voor mij, om daar goed op te reageren? Want hoe zie je dat dan? Ja, bij welk onderwerp bijvoorbeeld?
0: Ja, hoeveel wil je er hebben?
1: Eén.
0: Of het nu gaat
1: over.
0: Maar dan gaan we meer de politieke kant op. Ik weet niet of dat de bedoeling is in deze uitzending. Maar ik wil kijken even nu de debatten die worden gevoerd over de asielproblematiek en hoe we de dingen vooruit schuiven. Kijk wat er gebeurd is met falend overheidsbeleid rondom schadeafhandeling in Groningen. Kijk naar de toeslagenaffaire en kijk dan even hoe de debatten worden gevoerd en hoe de vragen worden gesteld. En trek dan je conclusies.
2: Je noemt heel veel landelijke politiek.
0: Wij zijn een
2: lokale omroep.
0: Jawel, dat weet ik wel. Maar ook de landelijke politiek heeft invloed op de lokale politiek.
1: Zeker. En, maar ik begrijp,
0: je zou bij wijze van spreken eens kunnen nadenken. Stel dat je gaat de Eerste en de Tweede Kamer afschaffen en je laat het land besturen door de provincie en de gemeentes. Wat zou dat betekenen? Dat lijkt me nou een leuke vraag om daar eens met politici over te debatteren.
1: Oh ja, nou, dat is misschien een idee.
0: Ja.
3: Hey, maar Christine, maar ik kan me voorstellen dat, en misschien wellicht dat Rob daar ook een beetje naartoe wil, dat het op zich natuurlijk toch heel lastig is om, want we hebben het hier over een viertal lokale omroepen, om die tot samenwerking te binden. Dat is een hele opgave. In de huidige omgeving, hè?
1: Ja, absoluut. Daar hebben jullie ontzettend gelijk in. En ik denk ook dat we dat niet te ambitieus moeten inzetten. En ik begrijp ook dat daar zorg om is. Omdat je... je kunt eigenlijk niet je eigenheid behouden als je alles op één hoop moet gooien. En daarom zijn we ook aan het kijken naar hoe kun je die eigenheid behouden. Hoe kun je de liefde van de mensen voor hun eigen plek, hun eigen streek behouden en toch iets in die samenwerking doen. En daar zijn we nu heel goed naar aan het kijken hoe we dat kunnen doen. Zonder dat de vrijwilligers ook vooral het gevoel hebben dat er iets afgenomen wordt. Dus in plaats van iets afnemen willen we eigenlijk kijken naar wat kunnen we toevoegen en wie heeft zin om daarin mee

0: mee te gaan.
1: Ja, ja. Nee, heel duidelijk. Het is een zware opgave, maar ik hoor het jou zeggen. En ik denk ook zeer zeker dat jou dat gaat lukken. Want het enthousiasme is er, heb ik de indruk bij de omroep, niet minder om er iets leuks van te gaan maken.
0: Nou, ja, dat is fijn.
1: Aan jou de taak om dat enigszins te sturen. Hartstikke leuk. Christine Dijkhuis, de nieuwe hoofdredacteur van de streekomroep. En de naam noem ik nog niet, want ik weet
0: dat
1: hem ook nog niet. Maar ik denk, misschien kan ik... Ik probeer het nog een keer, maar helemaal niet.
0: Nou, roep eens wat. Roep eens wat voor de lol.
1: Nou, ik denk dat het wellicht iets te maken heeft met de IJssel. Maar daar ga ik dan even niet. Nou, je lacht, kijk.
2: Nou, ik was echt gewend aan RTV 794. Dat komt er heel spontaan uit.
1: Dus, ja, we zijn nou wat groter.
2: Oh, we zijn groter. Ja.
1: Christine, we houden je niet langer op, want je hebt een druk bezette agenda. Dank dat je even aan de telefoon wilde komen om jou een klein beetje voor te stellen, voor zover dat in andere programma's nog niet gebeurd is. En wij spreken jou binnenkort zeer zeker. Dank voor nu en
0: absoluut.
1: Een fijne dag verder.
0: Dankjewel. Dag. Doei.

0: Doe maar, hoort u, en sinds een dag of twee. Ja, een hele populaire band, maar dat is ook al 40 jaar geleden, Linda.
1: Oh, zo lang
0: al. Zo al, hè. Ja, ja. Ook daar was je een groot liefhebber van, toch?
1: Nee.
0: Ja, ja, zo lang al. Ja. Het is 10:50 alweer. En we hebben eigenlijk de agenda nog niet doorgenomen. En ik zie dat Rob met een papiertje in zijn handen staat. Ja, dus Rob, wat gaan we dit tweede uur nog doen?
2: Ik had geen draaiboek, maar ik heb nu een draaiboek. En we zijn heel erg aan het improviseren vandaag. Dus dat is leuk. Ja, ik zie hier staan Driekus Weyenberg van de filmclub De Cycloop. Cycloop, Jan, dat is toch een eenoog, of niet? Ik twijfel even, maar dat gaan we straks horen. Die komt eraan. En daarna om 10:30 de Dorpsmoestuin in Heerden, Gea van der Meer. De Dorpsmoestuin, en dan aansluitend hebben we de avondvierdaagse Heerden van 26 tot 29 mei door Jos Melenhorst.

en dat prachtige Sealed with a Kiss. Even kijken. Nou, we hebben nog tijd voor volgens mij een plaatje. Of moeten we toch even... Heb je nog een overdenking erop? Nee, laten we maar niet doen. Eerst maar even Del Shannon en...

0: Ja, we moeten wel heel snel zijn, want die plaatjes die duurden vroeger heel kort. Dit was 2 minuut 17, Runaway van Del Shannon. Het is bijna 10:30, wat zeg ik, 4 minuten voor 10:30. En we hebben onze volgende gast aan de lijn. Want die hebben het afgelopen weekend, heb ik begrepen, een groot feestje gehad. Trikus Weijenberg van de filmclub De Cycloop. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Welkom bij Brunch.
2: Ja, Drikus, ja. Goed dat we jou even mogen spreken. Want afgelopen zaterdag hebben jullie het 50-jarig jubileum gevierd.
1: Ja, klopt. Ja.
2: En kun je aangeven, hoe hebben jullie dat gedaan?
1: We hebben een soort min of meer een receptie gehouden. In het cultuurhuis in Epe.
2: Ja.
1: En daar hadden we een aantal verenigingen uitgenodigd. En ik had een film gemaakt van 50 jaar Cycloop.
2: Ja.
1: Waar allerlei films die we in die loop van de 50 jaar gemaakt hebben, een aantal erin verwerkt hebben. En dat was een film van ongeveer 68 minuten.
2: Aha. Met allerlei beelden van de afgelopen, tenminste wat jullie in de afgelopen 50 jaar allemaal gefilmd hebben.
1: Ja, ja, ja.
2: Want Drikus, hoe is dat ooit ontstaan, die filmclub? Weet je dat?
1: Nou, Epe bestond in 1976, 800 jaar, net als eerder.
2: Ja.
1: En toen werd er op een gegeven moment een verzoek ingediend om of er een film gemaakt kon worden. En er waren een aantal leden. In Heerde was al een filmclub toen.
2: Ja.
1: En die hebben toen besloten, nou, dan gaan we een club oprichten in Epe. En dan gaan ze die film maken. En er werd in de kranten gepubliceerd. En er meldden zich direct 16 mensen aan die lid wilden worden.
2: Oh, dat was meteen een goed begin. Dus de aanleiding was eigenlijk, er moet een film gemaakt worden. En wie wil ons daarmee helpen?
1: Ja, ja.
2: En daarvan is toen gezegd maar we gaan er ook een club van maken.
1: Ja, de gemeente Epe 800. En die film, die bestaat nog steeds.
2: En hebben jullie daar ook een stukje van laten zien zaterdag?
1: Ja, daar begon de samenvatting eigenlijk mee.
2: Oké. Want Drikus, wat is dat voor club eigenlijk? Jullie heten De Cycloop, maar wat voor filmclub zijn jullie?
1: Ja, wat voor een filmclub? Het is een gezellige club. Het ledenaantal slinkt op dit moment een beetje. Maar dit is een landelijke trend. Mensen willen schijnbaar zich niet meer verplichten om naar een clubavond te komen of zoiets.
3: Nee. Zeg, Drikus, de Cycloop, dat is toch een figuur uit de Griekse mythologie, als ik me niet vergis?
1: Met één oog.
3: Met één oog, ja.
1: Ja, en de filmcamera is ook één oog.
3: Precies, zo. Daar ligt de relatie.
2: Ja.
1: Daar ligt de link.
2: En Drikus, je zegt het aantal leden loopt eigenlijk terug de laatste tijd. Eigenlijk is dat gek, hè? Want tegenwoordig kunnen wij allemaal met onze eigen telefoon ook allerlei filmpjes maken. Dus je hoeft niet meer echt zo'n grote camera op je schouder te hebben.
1: Nee, dat hoeft ook niet meer. En een paar maanden geleden hebben we ook een cursus gegeven, filmen met de smartphone.
2: Ja.
1: En daar kwamen maar een paar mensen op af.
2: Oh, wat jammer, want je zou echt denken dat ook met name de jongeren daar wel interesse voor hebben. Zo van, hoe doe ik dat dan op een goede manier?
1: Ja, maar die denken toch dat ze al kunnen filmen.
2: Die hoef je niks meer te leren.
1: Ja, en die maken een filmpje en die bekijken hem 1 of 2 keer en dan verder gebeurt er niks mee.
2: Nee, dat is ook een hele andere manier. En misschien ook gewoon korte filmpjes, dat is wat ze op TikTok of weet ik veel kijken, maar dat is een aantal tellen.
1: Dat kan bij ons ook kijken. Er bestaat ook landelijk bijvoorbeeld een wedstrijd van 1-minuut films.
2: Oké.
1: Okay. Om een goede 1-minuut film te maken, dan moet je wel een verhaal goed in weergeven.
2: En want zijn dat dan ook dingen die je op een clubavond met elkaar bespreekt? Want je zegt al, we hebben al een workshop gegeven, hoe film je met je smartphone. Gebeurt dat vaker, dat jullie bij elkaar komen en dat je dan een bepaald onderwerp bespreekt?
1: Ja, we hebben regelmatig onderwerpen en sprekers. Laatst hebben we iemand gehad van de zusterclub uit de Apeldoorn. En die gaf over AI heeft hij heel veel verteld.
2: Hoe je dat kunt gebruiken met filmen.
1: Ja.
2: Ja. Ja. En hoe vaak komen jullie bij elkaar?
1: Twee keer per maand. De tweede en de vierde maandag van de maand.
2: Ja.
1: Van september tot en met april.
2: Oké. En aan de zomermaanden ben je vrij om gewoon lekker te filmen?
1: Ja. Dan kun je filmen en
3: Dat filmen met AI, kun je daar iets meer over zeggen? Dat gaat dan met de smartphones toch? Of hoe werkt dat?
1: Nou, AI is meer bewerking. Je kunt bijvoorbeeld...
3: Ja.
1: Die man die liet het zien, die maakt een foto van een clublid.
3: Ja.
1: En daar gaf hij de AI een opdracht voor om die te laten dansen op een bepaald
3: moment. Ja.
1: En dan krijg je 10 seconden beeld.
3: Nou, op social media komen er natuurlijk heel veel van dat soort filmpjes voorbij. Hè?
1: Ja. En dat is wel gevaarlijk. Het is niet onze hoofdzaak.
3: Nee, ik zag er vanmorgen een langskomen op LinkedIn dat Mark Rutte de schoenen aan het poetsen was van Donald Trump.
1: Ja.
3: Dat was ook met AI gemaakt. Dat zag er wel heel echt uit.
1: Ja.
2: Ik kan me voorstellen, want jullie zullen voor een groot deel allemaal nog filmen met filmcamera.
1: Ja. We hebben allemaal een filmkamer. Er zijn ook wel mensen die af en toe met de smartphone filmen. En een goede smartphone, nou, dan heb je ook een heel goed beeld.
2: We hebben hier wel eens Wim Geerts in de studio gehad. Die is dan van de fotoclub. Maar die geeft ook aan, er zijn nog steeds mensen in de fotoclub die gewoon met hun camera mooie foto's maken. Maar ook steeds meer inderdaad ook met de iPhone. En daar kun je ook ontzettende mooie foto's mee maken. Maar goed, dat moet je ook wel kunnen. Dat moet je wel leren. Dat is niet zomaar. En dat geldt voor jullie natuurlijk ook.
1: Ja, je kunt filmen, maar het bewerken. Ja, dan heb je... Ja, je kunt het op de telefoon doen. Maar het makkelijker is op de computer.
2: Ja,
3: maar adviseren jullie ook dan wat voor lenzen in de camera's gebruikt moeten worden? Want er zijn nogal wat verschillende lenzen. Die technologie is natuurlijk best wel heel erg vooruitstrevend.
1: Ja. Nou, er zijn zoveel goede camera's.
3: Ja.
1: En iedereen heeft eigenlijk een voorkeur voor een bepaald merk. Dus iemand iets aanraden is heel moeilijk. Je kunt wel zeggen, nou, dat zijn goede. Je kunt een breed scala aan voorbeelden geven.
3: Wat is jouw voorkeur dan?
1: Nou, ik film graag met Sony.
3: Aha. En je filmt zelf ook nog regelmatig, denk ik?
1: Ja. Sony, ik vind Sony even mooie, warme kleuren.
3: Warme kleuren,
2: En ja. Driekus, ik begrijp jullie als filmclub, maken jullie ook opdrachten, toch?
1: Ja, wij filmen ook wel eens opdrachten. We hebben in Epe hebben de Marktwand helemaal gefilmd, de opbouw.
2: Ja.
1: En daarvoor de Veluwepoort, die hebben we ook gefilmd.
2: Ja.
1: Voor Heerde hebben we het gemeenteplein gefilmd. De inrichting van het plein voor het gemeentehuis.
2: Ja. En het zijn allemaal dingen zodat dat bewaard kan blijven ook.
1: Ja.
2: Dus dan worden jullie benaderd door de gemeente. Zo van, nou, dit is wat we eigenlijk graag in beeld willen hebben. En zouden jullie dat voor ons willen verzorgen?
1: Ja, dan gaan we in gesprek wat men wil en zo.
3: Driekus, hebben jullie een website hoe je lid kan worden en wat informatie kan lezen?
1: Ja.
3: Hoe luidt die website?
1: Moet ik altijd even denken, want de cycloop even kijken. De cycloop-epe.nl.
3: Oké.
2: Nou, dat is altijd handig voor mensen om te weten hoe dat zit. Je zei het al, de eerste en de derde maandag van de maand, hè?
1: Tweede en vierde.
2: Och, ik noem net de andere, dat is ook handig. Ja. De tweede en de vierde maandag van de maand. Ja. En waar komen jullie bij elkaar?
1: In het cultuurhuis in Epe.
2: Goed zo, als mensen dit horen en denken, nou, ik heb eigenlijk nog wel interesse in de filmclub, dan kunnen ze vast bij jullie binnenlopen.
1: Ja, we zitten nu in de zomerperiode.
2: Ja, dus het is nu even stil. September gaan jullie weer beginnen.
1: Ja, september. En we beginnen waarschijnlijk... gaan we weer op de pleinmarkt staan in Epe.
2: Oh ja. Dus dan kunnen mensen jullie ook vinden?
1: Dat kunnen ze ook, ons ook vinden.
2: Helemaal goed. Drieke Zwaaienberg, dank je wel dat je ons even hebt willen vertellen over de filmclub Die Cycloop. En ja, we wensen jullie nog veel succes toe.
1: Oké, dank je wel.

0: Dit is Brunch, een programma van Linda Seinstra en Jan Berens.
1: Bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top 850@rtv794.nl.

0: En u hoorde de Honeycombs and That's the Way. En daarvoor natuurlijk dat gouden oude Far, Far Away van Sleet. Ja, dat zijn weer plaatjes vanochtend, toch of niet? Hè?
1: Ja, super, super. Gaat er... Ik zeg net tegen Robbe, kijk dan. Dat, prachtig in pak, helemaal netjes. Schattig, zei ik. Rob vond dat niet schattig. Maar het ziet er zo schattig uit.
0: Ja, dat waren nog eens, dat waren nog eens tijden.
1: Ja.
0: He? Dat wou je eigenlijk.
1: Dat zeggen wij, drie van die oude keutenbollen. Ja.
0: Hey, het is bijna 10:45. Tijd voor onze volgende gast. We hebben hem aan de telefoon, Jos Meelenhorst. Want volgende week dan staat de avondvierdaagse, Linda, weer op de agenda in Heerde van 26 tot en met 29 mei. En Jos weet daar alles van. Goedemorgen, Jos.
2: Goedemorgen.
1: Ja, Jos, de voorbereidingen, het meeste zal al gedaan zijn, denk ik, hoor.
2: Ja, dat klopt hoor. Alles is in gereedheid gebracht, dus we zijn er helemaal klaar voor.
1: Oh, goed zo, goed zo. Hoe gaat dat met jullie avondwandelvierdaagse? Hebben jullie gewoon ieder jaar zelf de routes die je dan weer eerst moet checken en uitzet? Of zoeken jullie steeds andere routes?
2: Nee, wij werken op dit moment zoveel mogelijk met vaste routes. Mm-hmm. Dat heeft gewoon praktische voordelen, omdat we dan niet elke keer weer opnieuw dingen moeten bedenken. Daarbij hebben wij ook heel veel te maken met restricties van landschapbeheerders, zoals Staatsbosbeheer, maar ook de gemeente. Omdat we bepaalde gebieden gewoon ook niet in mogen komen. En dan heeft het weinig zin meer om een nieuwe route te maken.
1: Ja.
2: Dus het heeft praktische voordelen. Aan de ene kant heeft het ons minder werk. En aan de andere kant, we hebben ook niet veel variatiemogelijkheden.
1: Nee, precies. Want ga je van nou ja, de paden die je nu hebt liggen af, dan moet je heel veel gaan regelen of het wel of niet kan.
2: Klopt.
1: En ja, deze dan... klopt. Ik kan me wel voorstellen dat je ieder jaar weer opnieuw moet kijken. Zo van, hey, kunnen we nog steeds die routes lopen of zijn er dingen veranderd?
2: Er zijn zeker dingen veranderd, ja inderdaad. We proberen zoveel mogelijk te werken met de vaste routes, maar we veranderen dingen altijd. Mm-hmm. Met name ook de dinsdag. We mogen nou op bepaalde plekken langs de hei niet meer lopen, vanwege het broedseizoen. Dus we hebben de dinsdagroute, met name over de 10 kilometer, hebben we behoorlijk moeten aanpassen.
1: Yeah.
2: Dus die ziet er wat anders uit. De woensdagroute die is nagenoeg gelijk gebleven. Maar de donderdagroute is ook weer bijna helemaal aangepast. Dus we proberen zoveel mogelijk met vaste routes te werken. Maar je komt elke keer weer tegen dat bijvoorbeeld bepaalde paden zijn afgesloten, gebieden zijn afgesloten. En dan moet je toch weer de route weer anders maken.
1: Ja, precies.
2: Ja.
1: Neem ons even mee, want ik kan me voorstellen dat jullie iedere keer een andere richting nemen als je gaat starten. Want start je altijd op dezelfde plek of start je ook steeds op een andere plek?
2: Ja, ik sta altijd op een andere plek. De dinsdag dan starten wij op Molenbeek bij de ingang van de voetbalvereniging Heerde en de Gemsen. Dat is anders ten opzichte van vorig jaar, waarbij we altijd bij de skileclub starten.
1: Ja.
2: Maar omdat de skileclub geen mensen meer heeft die in de commissie avondvierdaagse zaten, hebben we een stichting gemaakt. En dat heeft het praktische voordelen voor ons om aan de veldweg te starten. Dus dat is de eerste dag.
1: Ja.
2: De tweede dag starten wij aan het Heerdenstrand. Dat doen we ook al meerdere jaren. De derde dag op donderdag, dan starten we bij Heidebeek. En de laatste dag dan starten wij op het Van Meurspark. Dus alle dagen hebben wel een verschillende startplek.
1: Oké, en dus loop je ook vier verschillende gebieden van Heerde af?
2: Dat klopt, ja. Dus de voor elke dag heb je wel een andere route. Dus je loopt nooit twee keer dezelfde route.
1: En de afstanden?
2: Die afstanden die zijn 3, 5 en 10 kilometer. Dus voor de allerkleinste die lopen de 3 kilometer. Nou, dan zeg maar de middengroepen die lopen de 5. Dat zijn toch wel de meeste.
1: Ja.
2: En dan meestal voor de bovenbouw is het bijna allemaal 10 kilometer.
3: Zeg Jor, zit er dan ook een rondje Heerdenstrand bij altijd of niet?
2: Ja, er zit een rondje Heerdenstrand bij. Wat ook nieuw is, het is wel goed dat je deze zegt, we hebben nu ook rolstoelroutes. Want met name om het Heerdenstrand kan dat prima, maar we hebben ook een rolstoelroute en bij de veldweg lopen ze ook een deel zelfs mee met de mensen van de avond, van alle lopers.
1: Mm-hmm.
2: En we hebben nu zelfs ook, dat is heel recent nog even gemaakt, dat staat nog niet op de site, maar we hebben ook een rolstoelroute nu voor de donderdag.
1: Okay.
2: Dus die zijn nieuw.
1: Nou, ja, dus dan kunnen er nog meer mensen meedoen wat dat betreft.
2: Ja. Ja. We hebben inderdaad daar, we hebben eigenlijk ook heel veel werk gehad met het feit dat wij over zijn gegaan naar stichting. We hebben een nieuwe website gemaakt, we hebben routes moeten aanpassen. Dus we hebben dit jaar wat meer werk hebben we gehad dan andere jaren. Mm-hmm. Dus daardoor zijn we wat laat met de rolstoelroute van de donderdag, maar het is uiteindelijk toch gelukt.
3: Hoeveel mensen doen er gemiddeld zo mee?
2: Nou, we hebben op dit moment al meer dan 1000 inschrijvingen.
3: Oei.
2: Dus we zitten op 1050 op dit moment.
1: Netjes. Ja,
2: dat zijn de inschrijvingen. En dan heb je nog ook altijd ouders die meelopen. Dus je moet eigenlijk per avond rekenen op zo'n 1500 mensen die meelopen per avond.
3: Goedemorgen. En is dat gratis? Ja, of moet je daarvoor betalen?
2: Ja, de deelnemers moeten wel betalen. Want wij moeten behoorlijk wat kosten maken.
3: Ja.
2: Want de vergunningen die je allemaal moet hebben, kost geld. De muziek die kost geld. De medailles kosten geld. Nou, daarnaast heb je nog een heleboel materialen die je nodig hebt. Zoals routepijlen, elastieken, vlaggen en noem maar op. Dus, ja. En er zijn dit jaar een paar nieuwigheidjes. Maar dat wil ik eigenlijk nog even als verrassing laten.
1: Dus je moet er gewoon meedoen om de verrassing dingen mee te maken.
3: Heb je één verrassing voor ons dan? Dat zou leuk zijn.
1: Nee, dan is het geen verrassing meer.
2: Laten we het zo zeggen. Op de dinsdag en de vrijdag is er een extraatje. Dus voor de kinderen is dat gewoon leuk. En dat is nieuw dit jaar.
3: Maar
2: dat gaan ze zien.
3: Ik neem aan dat er ook weer met vrijwilligers gewerkt wordt.
2: Ja, dat klopt. We hebben natuurlijk de commissie zelf. Die bestaat uit 5 mensen. Die bereiden dan de hele avond, 4-daagse voor. Maar we hebben natuurlijk heel veel mensen die helpen met het verkeer.
3: Ja.
2: En we hebben natuurlijk mensen die helpen met het uitzetten van de route. En dan nog wat facilitaire dingen, zoals de plaats van scholenborden. Het inschrijfbureau werkt natuurlijk met een tent en tafelstoelen en dat soort dergelijke dingen. Die moeten elke dag worden verplaatst.
3: Ja.
2: Dus we hebben een behoorlijke groep van vrijwilligers.
0: Ik kan me voorstellen, Jos, nog even, want jullie hebben rolstoelroutes, zeg je. Heb je daar ook duwers voor nodig dan? Of moeten de mensen die in zo'n rolstoel zitten, die moeten dat zelf regelen? Of organiseren jullie dat dan ook voor ze?
2: Nee, dat organiseren wij niet. Nee, dat moeten mensen zelf doen. De mensen die eigenhandig met de rolstoel kunnen dat gewoon. Hè, je hebt ook een heleboel die kunnen het eigenhandig doen.
0: Ja.
2: Hè, maar je hebt mensen die willen duwen. Nou, dan dat kunnen wij. Nee. Zoveel vrijwilligers hebben we niet.
0: Nee, dat begrijp ik. Maar het was even een vraag. Want ik kan me toch voorstellen dat er inderdaad mensen. Maar dat moeten zij dan zelf regelen. Okay.
3: Maar dan is Scootmobiel ook mogelijk, denk ik.
2: Ja, Scootmobiel is mogelijk, ja. Ja.
3: Ja.
1: Dat is toch leuk, want dan kan iedereen gewoon mooi meedoen.
2: Ja, precies.
1: Dus, Jos, hoe zijn de weersomstandigheden? Hebben jullie al gekeken?
2: Nou, als ik nu kijk naar de komende week, dan ziet het er heel mooi uit. Dus,
1: Het is echt
2: wandelweer. We hebben wel een concrete afspraak gemaakt over het weer. Het ziet er goed uit, maar we hebben wel afgesproken. En dat heeft te maken ook met de perikelen die zich in Hattem hebben afgespeeld. Bij code geel lopen wij niet.
1: Oh, okay.
2: Ja, ook al lijkt het goed, maar dat doen we toch niet. Gewoon omdat we geen enkel risico willen lopen. Vorig jaar hebben wij de donderdag moeten afblazen vanwege slecht weer en onweer. We dachten aanvankelijk van, nou, het loopt wel los. Maar om 6:30 hadden we een enorme onweersbui. En gelukkig hebben wij die boel toen afgeblazen. En in Hattem, daar was men net even ietsje te laat. En dan lopen daar mensen in het bos en die moeten dan allemaal uitgehaald worden. Dat risico willen wij op geen enkele manier lopen.
1: Nee,
2: dus wij hebben afgesproken, bij code geel wordt er niet gelopen.
3: Ik vind dat wel een mooie uitdrukking, Linda. Het loopt wel los.
2: Als ik nu kijk, dan ziet het er heel mooi uit. Ja.
1: Gelukkig. Nou ja, dus te hopen. En dan hoop je natuurlijk op voldoende deelname. In ieder geval de basisscholen, denk ik, allemaal in Heerde, Wapenveld.
2: Ja, de basisscholen die lopen allemaal. Ook Veessen loopt mee. Dus wat dat er gaat, hebben we eigenlijk weer dezelfde scholen die we andere jaren ook allemaal hebben.
1: Goed zo. Ja. Dan blijkt gewoon dat het leuk is, want anders zouden ze zich niet allemaal weer aanmelden.
2: Nee, precies. En we hebben ook heel veel individuele deelnemers natuurlijk. Hè, want je kunt natuurlijk met de school meelopen, maar je kan je individueel aanmelden. Dat kan ook. En die mensen hebben we ook.
1: Ja.
2: En we hebben dit jaar ook voor het eerst een dame en die loopt voor de 50ste keer mee.
1: Oh, wat leuk. Ja.
2: Ook heel bijzonder.
1: Oh ja, dat is ook...
2: Ja.
1: Helemaal mooi. We hebben vanmorgen de mensen van de Klompenpad Challenge gehad hier in de studio. En die gaan zaterdag lopen, maar dan zijn ze volgende week gewoon weer uitgerust. Dus wie weet komt daar ook nog een groep mensen van mee.
2: Ja, zou leuk zijn. Ze zijn van harte welkom. Ze kunnen zich inschrijven via de nieuwe website. We hebben ook een nieuwe website nu. Dat is www.avondvierdaagseheerde.nl. En daar zit een inschrijfformulier in. En daar kun je inderdaad als individuele deelname ook nog melden.
1: Ja, helemaal goed. Jos Melenhorst, volgens mij hebben we iedereen nu geïnformeerd over de wandelvierdaagse voor de komende week. En Rob, kijk me aan. En,
3: ja, nee, voor degenen die dat niet weten, zoals ik, code geel, wanneer is dat?
1: Dat wordt gecommuniceerd op de radio.
2: Nee, voor ons is het belangrijk. Wij volgen met name de KNMI. Dat is voor ons de allerbelangrijkste indicatie en de adviezen daarvan, die volgen wij op. Ja, dus wij hebben een calamiteitenplan en daarin hebben we dit soort dingen ook staan. Dus dat leidend is voor de beslissing die wij nemen, ja.
1: Nou, volgens mij met de voorspellingen voor volgende week kom je geen code geel tegen, denk ik. Dus,
3: Dat ziet er goed uit.
1: Jos, dank je wel. Ja, dank je wel en veel plezier volgende week.
2: Ja, graag gedaan. Oké, dank je wel.

0: Ja, het blijft een bijzonder nummer. Angels van Robbie Williams. Het is bijna 11 uur. We zitten alweer zo'n 30 seconden voor onze laatste... voor het laatste uur, zo moet ik het eigenlijk zeggen. En ja, Rob, we hadden het eigenlijk net eventjes over vrijwilligers. Wij proberen ons natuurlijk als brunch daarvoor in te zetten. We hebben nog 20 seconden, dus heel kort. Maar er zijn heel veel vrijwilligers gelukkig in dit land. En met name ook in Epe en Heerde. Daar proberen wij natuurlijk een klein beetje een stem te geven, laat ik het zo zeggen.
1: Dus, jij zei, er zijn er 8 miljoen in Nederland.
0: Er zijn er 8 miljoen in Nederland.

0: sad song rings in my...
1: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In België is een trein op een schoolbusje gebotst. Volgens de VRT zijn daarbij meerdere doden gevallen. Het ongeluk gebeurde vanochtend rond 8 uur op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Op een foto is te zien dat een busje op zijn kant ligt en dat de voorkant in elkaar gedeukt is. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Zij zijn geëvacueerd. Defensie oefent in Gelderland voorlopig niet met explosieven en open vuur. Die maatregel wordt genomen omdat het risico op natuurbranden momenteel hoog is. Een paar weken geleden ontstonden er branden op meerdere defensieterreinen in Nederland, nadat daar oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een explosie zou een grote ravage en ook gifwolken kunnen veroorzaken. De brandweer heeft nu de temperatuur in de tank verlaagd en daardoor is ook de druk afgenomen. Een groot deel van de geëvacueerde omwonenden in Californië mag weer naar huis. De rest moet wachten tot de tank is leeggepompt. In Sydney is een lichtshow met drones gisteren letterlijk in het water gevallen. De tientallen drones vielen ineens uit de lucht in het water van de haven. Het publiek stond op veilige afstand, maar Australische media schrijven dat het een wonder is dat er niemand gewond is geraakt. Volgens de organisatie ging het om een technisch probleem. Sabotage wordt uitgesloten. Het weer volop zon en vandaag blijft het droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: You keep me hanging on, dan moet ik het wel goed uitspreken. Diana Ross en de Supremes van ook alweer heel lang geleden. Daarmee openen we het laatste uur alweer van brunch op deze prachtige donderdag. Want het is al heerlijk weer hier. Ik zie het zonnetje zo links en rechts. In ieder geval, ja, weliswaar op ons beeldscherm zien we dat. Maar het is...
1: Hier in de studio krijgen we daar nog niks van mee.
0: Nee. Maar het ziet er in ieder geval bijzonder goed uit. En het ziet er zelfs voor de komende 14 dagen heel mooi uit. Hè? Hebben we een ruisje op...
2: Ik hoor hem ook.
0: In hem weer. Ja. Ja, dan komt hij weer aan.
1: Het is net op de zee, of aan zee zitten, denk ik.
0: Daar lijkt het haast wel op,
1: denk ik. Ja.
0: Volgens mij haalt Harry dan iedere keer gewoon even de stekker eruit, jongens. En dan gaat het goed. Dus misschien dat we dat zo direct even aan de andere kant moeten proberen. Linda, wat gaan we doen eigenlijk dit tweede uur? Of laatste uur al?
1: Laatste uur, ja. We hebben nog twee gasten die voorbij komen. Zometeen de Heerder Historische Vereniging en Dirk Haasjes komt bij ons zitten en die komt ons vertellen over opgravingen in Heerde en de omgeving. En ja, we hebben hem vanmorgen niet te pakken gekregen, maar dat was onze eigen fout. Martin Beekman, voorzitter van de EHBO-afdeling Heerde, die gaan we ook spreken over de EHBO Reanimatie Challenge.

0: Het erfgoed van de gemeente Heerde al meer dan 50 jaar in goede handen.
1: Heerder Museum Tila Jacoba haalt historie naar het heden.
0: Ja, en deze week is inderdaad het Heerder Historische Vereniging aan de beurt. En Dirk Haasjes is bij ons in de studio aangeschoven. En Dirk, jij hebt een heel leuke hobby voor wat betreft wat te maken heeft met de Heerder Historische Vereniging.
2: Ja, dat klopt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: En erg fijn dat we wat extra kunnen vertellen over de archeologie in dit geval binnen de gemeente.
0: Want jij staat, als er iets opgegraven gaat worden hier in Heerde, dan sta jij meteen met de neus vooraan.
2: Ja, dat probeer ik altijd wel.
0: Lukt dat ook altijd? Want ik kan me voorstellen dat er wel gegraven wordt. En dat ze dan denken, ja, maar we hebben geen zin dat daar allerlei hobbyisten bij staan te neuzen.
2: Nee, daar zijn wel wat eisen aan verbonden. Dat klopt. En over het algemeen is de samenwerking met de archeologische bedrijven die de onderzoeken uitvoeren, is heel goed.
0: Okay. Want vertel eens, hoe gaat dat bijvoorbeeld nu in zo'n bouwproject? Hoe begint dat? Wanneer ga je op zoek naar archeologische dingen?
2: Dat begint eigenlijk al heel in een vroeg stadium. Op het moment dat er een projectontwikkelaar een aanvraag doet bij de gemeente Heerde om ergens iets te ontwikkelen. Dan wordt er gekeken door de regioarcheoloog. Dat is op dit moment Emiel Eimerman. Om te kijken van of het aan welke voorwaarden dat mag voldoen. Ja. En op het moment dat dat helder is, dan wordt er archeologisch onderzoek aanbevolen.
3: Maar komt er bij elk bouwproject een archeoloog aan te pas?
2: Dat hangt af van een aantal eisen. Meestal in de hoogwaardige zones die op de gemeentelijke kaart aangeduid zijn. Daar vindt over het algemeen altijd wel archeologisch onderzoek plaats. En dat moet dan minimaal 100 vierkante meter zijn. En een verstoring van meer dan 40 centimeter diepte.
3: Maar dat gaat dan steekproefgewijs, want ik kan me weer herinneren bij, zeg maar, als er onderzoek wordt gedaan naar milieuschade of wat dan ook, dan wordt er gesondeerd. Maar hoe stel je dat vast of er archeologische vondsten te vinden zijn?
2: Meestal eerst wordt er bureauonderzoek gedaan. Dus er wordt er gekeken of ergens een huis heeft gestaan of een boerderij of een oude kerk bijvoorbeeld. Als dat het geval is, dan is het volgende fase dat er een bureauonderzoek plaatsvindt. Dat heeft dus te maken ook met van alle

0: informatie verzamelen die maar bekend is over dat terrein. En de volgende fase is dan het booronderzoek. En wordt er meer, tenzij het echt heel erg duidelijk is, dan worden er gelijk proefsleuven gemaakt.
1: En dat zijn die, want ik heb dat wel eens gezien, dat je van die hele lange gangen uitgraaft met een graafmachine. Dan ga je kijken of daar wat in zit.
0: Ja, dat klopt. Die zijn meestal 4 meter breed en 50 meter lang.
1: Maar, hebben we net gezien voor Hofje Wendakker, noem ik het maar. Dat terrein was allemaal van die mooie zandhoopjes.
0: Ja, er zijn toen 260 proefsleuven aangelegd.
1: Ja.
0: In eerste instantie was de bedoeling dat dat ongeveer de 200 zouden zijn. Maar het terrein, er zat best wel veel sporen zaten daarin. Dus er moesten een aantal extra gleuven worden gegraven. En dat zijn dus bijna 60 meer geworden.
2: Wat zijn de meest bijzondere dingen die je ontdekt hebt zo de afgelopen jaren?
0: Nou, ik vind zelf altijd het meest interessante de prehistorie. Omdat we daar ook geen geschreven bronnen van hebben. En in de prehistorie praat je dan echt over een hele lange tijdszone. Als je nadenkt van dat we nu terug naar de Romeinen 2000 jaar hebben. Heb je in de prehistorie heb je een periode van 8000 jaar van bewoning. En in die tijd praat je over de eerste instantie over de jager-verzamelaars. Ongeveer zo'n 7000, 6000 jaar voor Christus. En die hebben al de eerste sporen al nagelaten hier in Heerde. En die vind je dus ook. En dat vind ik eigenlijk wel een hele interessante periode.
2: Wat zijn dat voor sporen?
0: Meestal zijn dat hele kleine artefacten in de vorm van vuursteen. Kleine mesjes, pijlpunten, boordjes, dat soort materiaal. Heel pieterpeuterig, maar wel heel interessant.
1: En hoe gaat het dan? Want jullie weten waarschijnlijk waar je op letten moet. Want het zal er voor mij uitzien als een stukje steen of wat dan ook. Het zal niet zo opvallen. Dus je moet wel kennis hebben van wat je gaat vinden.
0: Ja, zeker. En dat leer je in het veld. Ook al door natuurlijk een stukje eigen onderzoek. Hè, dat je oude artikelen leest of nieuwe publicaties. En dan weet je hoe het ongeveer eruit ziet. Maar in het veld, als het zand er nog aan zit of klei, dan is dat best wel moeilijk om dat te herkennen. En dat, ik werk altijd samen met provinciale archeologen. Die weten precies van wat is wel iets interessants en wat niet.
1: En als ze bijvoorbeeld die sleuven aan het graven zijn, krijgen jullie daar dan ook een melding van? Zo van, nou, we gaan graven en willen jullie daar vanuit de Heerder Historische Vereniging bij zijn? Hoe gaat dat in zijn werk?
0: Ja, daar heeft dus ook de regioarcheoloog Emiel Eimerman daar een cruciale rol in. Meestal begint dat al met een programma van eisen waar een archeologisch bedrijf aan moet voldoen. En daar wordt vaak al ingezet van, je moet contact opnemen met de Historische Vereniging van Heerde.
1: Okay.
0: En dan gaan ze bellen.
2: Linda, nu gaat het hier over de regio, maar wat de Binnenhof wordt gebouwd en daar wordt ook nog het een en ander ontdekt. Houden jullie dat een beetje bij? Ben je erbij betrokken?
0: Nee, daar niet. Nee.
2: Nee,
0: ik vind echt wel het meest interessante in je eigen omgeving.
2: Eigen omgeving.
0: Waar je ook zelf ook gevoel bij hebt.
1: Ja.
2: Ja. En hoe vaak vind je wat?
0: Altijd.
2: Altijd?
0: Ja, ja. Want op de plekken waar je eigenlijk niks te vinden is, die ga je ook niet zoeken. Omdat daar al vaker met een booronderzoek al is.
1: Dan
0: weet je dat daar aan zit. Omdat de grond zodanig is verstoord.
2: En nu sprak je net over artefacten. Dus kleine gereedschapjes of dat soort zaken. Maar je gaf ook aan dat er delen van een mammoet gevonden zijn.
0: Ja, dat heeft vooral Wouter Tol in het verleden gedaan. Dat was een man, de oude directeur van de SNS-bank. En die ging altijd op pad. En die heeft in de tijd, jaren 60, 70, ontzettend veel materiaal gevonden wat allemaal afgespoeld is van de stuwwal. Ofwel in de IJsseldelta is opgedoken. En die heeft dat soort materiaal gevonden. En wij komen heel af en toe nog eens keer een versteend bot tegen. Maar dat is echt best wel zelden. Omdat de meeste bodemvondsten die in die tijd aan de oppervlakte lagen al zijn opgeraapt.
2: Hoe stel je de leeftijd vast van zo'n artefact? Dus je moet een schatting maken, denk ik.
0: Ja, we maken altijd eerst een schatting. En daarnaast gaat het naar een specialist toe. En er zijn mensen die echt er speciaal voor zijn opgeleid. Bijvoorbeeld een specialist in aardewerk of in vuursteen of in glas. Alle verschillende materiaalsoorten die er wel zijn wel specialisten in. Alleen nog niet voor de artefacten van de Tweede Wereldoorlog. Daar zijn ze nog mee bezig om daar specialisten voor op te leiden.
2: Wat ik me afvraag, stel je komt een mummie tegen of een oude graaf. Ik noem maar eens dergelijks. Ik heb daar geen verstand van. Maar kun je dan ook nog DNA-onderzoek doen? Is dat denkbaar?
0: Tegenwoordig wel, ja. Ja? Tegenwoordig kun je van al het menselijk of dierlijk weefsel is wel DNA af te nemen.
2: Ook na duizenden jaren?
0: Ja, ook na duizenden jaren. Ja, en dat is juist het heel bijzondere in de prehistorie. Dat ze nu over heel Europa DNA-onderzoeken aan het doen zijn. Om te zien of daar parallellen in zijn. Dus wat nu geconstateerd is en ook bevestigd, is dat de mensen die hier in de bronstijd hier naartoe zijn gekomen in Nederland, West-Europa, dat die uiteindelijk uit de Kazachische steppen vandaan kwamen. En die hebben hetzelfde DNA. En de mensen vanuit het Neolithicum, dus de periode voor de bronstijd, ja, die kwamen echt uit een hele andere, uit de andere streek, over het algemeen uit het gebied van Spanje, Portugal.
2: En bronstijd, wanneer was dat ook weer?
0: 2000 voor Christus. Ja.
1: En Dirk, als je iets vindt, als jullie mee gaan kijken in wat er zit, mag je altijd alles meenemen?
0: Ja, ik niet.
1: Nee.
0: Maar wel de archeologen. En zij nemen het materiaal mee wat van belang is om het onderzoek te kunnen bevestigen. En want ze hebben natuurlijk in het programma van IJzer, wat ik al noemde, er staan een heleboel onderzoeksvragen die beantwoord moeten worden. En het materiaal wat ze dan meenemen, die zorgt ervoor dat ze die vragen kunnen beantwoorden.
1: Okay.
0: Dus bijvoorbeeld van is er sprake geweest van een bewoning? Welke periode praat je dan over? Zijn daar bijvoorbeeld paalsporen gevonden of andere soorten materialen?
2: En kom je soms ook wel eens sieraden of oude munten, dukaten tegen, dat soort zaken?
0: Ja, die kom je zeker tegen.
2: En die mag je niet houden?
1: Steek in je zak. Nee, dan zeg je niks.
0: Alles is voor het Rijk.
2: Alles is voor het Rijk, hè? Ja. Ja. Ja. Geen vindersloon.
0: Nee. Het wordt allemaal netjes ook bewaard en gedeponeerd bij de provincie Gelderland. En dat is voor onze provincie is dat in het museum bij het Valkhof.
1: En hoe kan het dan, want jullie hebben in het museum hierboven ook een aantal dingen liggen. Hoe komt het dat die dan wel hier in het museum terechtgekomen zijn?
0: Ja, dat zijn materialen die buiten de archeologische context worden gevonden. Dus bijvoorbeeld bij mensen die een schuurtje uitgraven in hun eigen gebied. Of die dat iets oprapen wat ze zien liggen, bijvoorbeeld op de stuwwal. Dat soort materialen worden dan wel bij ons gebracht. En of ze later wat zien van, dit ligt nog bij mij op de schoorsteen. Zo hadden we laatst een jongen in Wapenveld. Die had nog echt een heuse vuistbijl op zijn schoorsteen liggen. En die had die ooit opgeraapt in de tuin van zijn opa.
1: Okay. En dan kun je dat houden. Maar alles wat je bijvoorbeeld met al die bouwprojecten die we hier nu hebben opgraven, daar mag je bij staan. Daar mag je je helemaal aan verlekkeren. Dat je denkt, wauw, dit hebben ze gevonden. Maar dat moet je wel inleveren.
0: Ja, dat wordt allemaal netjes gedocumenteerd. En in een latere fase, als alles gedeponeerd is, dan mogen we wel als historisch museum het Valkhof vragen om in bruikleen materialen te krijgen. En zo liggen nu momenteel in het museum heel veel materialen die van de afgelopen 5-6 jaar gevonden zijn in de gemeente Heerden. Die hebben we nu laten komen uit Nijmegen en die liggen nu in het museum. Alleen dit jaar.
2: Linda, misschien is het ook een idee. We zitten de hele dag zitten we in de challenge. We hebben allemaal mensen met challenge. Kunnen we niet een archeologische challenge organiseren of iets dergelijks? Want
1: zoek iets op.
2: Ik weet niet of dat een idee is of een clinic. Het kwam ook nog eens voorbij. Maar even serieus. Ik vraag me af, een archeoloog, is er een opleiding te volgen?
0: Ja, die zijn zeker. De bacheloropleiding wordt allemaal in Saxion Deventer gegeven.
2: Oh.
0: En de voortgezette opleiding in Leiden en in Utrecht, Amsterdam en Leiden natuurlijk.
2: Okay.
1: Precies. Dus wat dat betreft zijn er mogelijkheden genoeg. Als je denkt van nou, dit vind ik interessant en daar zou ik wat meer over willen weten, dan kun je daarover leren.
0: Zeker. En we hebben daarnaast natuurlijk de archeologische verenigingen. Daar zitten alle vrijwilligers bij betrokken.
1: Precies. Leuk, Dirk. Het is mooi om te horen hoe dat een beetje werkt. Ik vind het heel interessant. Je moet nog een keer weer terugkomen. Ja, want zeker, er zijn vast nog dingen waarvan ik denk... oh ja, maar hoe werkt dat dan en hoe gaat dat? Maar leuk om te horen in ieder geval.
0: Ja, dan kunnen we misschien nog eens vertellen over wat we de afgelopen 2 jaar hier in het dorp hebben gevonden. Want
1: precies.
0: Dat is best wel bijzondere dingen uitgekomen. Het zijn we nu niet aan toegekomen, maar misschien op een ander moment.
1: We gaan hem onthouden. Je komt gewoon nog een keer weer terug, want dat willen we weten. Dank je wel in ieder geval voor vandaag.
0: Graag gedaan.

0: de gouden ouwe die vliegen hier vanochtend weer om de oren. Kingsman was dit en Louie, Louie. En daarvoor hadden we natuurlijk Lucille Starr met dat prachtige The French Song. En daarmee werd het alweer 1 minuut over de klok van 11:30. Tijd voor onze volgende gast. En die hadden we vanochtend eigenlijk al om 9:45 zo in de uitzending wilde hebben. Maar dat was even een klein misverstand. We hadden verwacht dat Martin in de studio zou komen. Nou ja, goed, dan proberen we dat nu in ieder geval even recht te zetten. Martin Beekman, de voorzitter van de EHBO-afdeling Heerden. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik kijk hard en loud en clear, hè? Ja, noemen ze dat dan. Ja.
2: Martin, Rob zei het net al, we zitten de hele ochtend al in een soort van challenge onderwerpen. Ja. Een tennis challenge en een klompenpak challenge. Maar jullie hebben een reanimatie challenge.
1: Ja, ja, ik zou eigenlijk het woord challenge willen aanpassen met reanimatiemarathon. En dat heeft een beetje te maken met het feit dat wij als EHBO-vereniging Heerden heel graag zouden willen dat minimaal 1 persoon, een volwassene, in een gezin zou kunnen reanimeren. In combinatie met het gebruik van een inzet van de AED.
2: Ja.
1: Dat is een beetje de doelstelling en onze visie voor de toekomst. En er komt nog bij dat je dat dan, als je dat organiseert, dat toch nog van belang is dat je dat ook toegankelijk maakt. Hè? Dus laagdrempelig, zodat iedereen dat eigenlijk zou kunnen halen, zou kunnen gaan doen.
2: Ja.
1: Vandaar de reanimatiemarathon.
2: Aha. En hoe ziet dat eruit, een reanimatiemarathon?
1: Nou ja, goed, mensen. Ja, hoe ziet dat eruit? Mensen kunnen zich gratis inschrijven voor deze marathon. Mm-hmm. Deze marathon die geeft de mogelijkheid om tijdens de training te leren hoe je moet reanimeren. Mm-hmm. En een AED te moeten gebruiken. Zo weet je precies wat je moet doen in een noodsituatie. En na de training krijg je dan ook een officieel certificaat van de Nederlandse Reanimatieraad. Dus als je bijvoorbeeld zweminstructeur bent, hè, dan moet je wettelijk ben je verplicht om een reanimatiediploma te hebben.
2: Ja.
1: En ook aangevuld met EHBO, hè, dat is toch iets anders. Dat is veel uitgebreider met verbanden en dat soort dingen. Is dat een officieel certificaat? En er zijn een aantal minimale eisen, maar dat is heel minimaal. We vragen wel minimaal 16 jaar of ouder. Dat neemt niet weg dat iemand bijvoorbeeld met 15 jaar ook best heel goed zou kunnen reanimeren. Maar ergens zeggen we van nou 16 jaar of ouder. Ja, en je moet natuurlijk wel op beide knieën kunnen zitten en met gestrekte armen op een borstkas kunnen duwen.
2: Mm-hmm.
1: Je moet het wel kunnen, zeggen we heel vaak. Fysiek moet je het wel allemaal kunnen uitvoeren.
2: Ja.
1: Nou, de duur van zo'n training die duurt 2,5 uur.
2: Ja.
1: En wanneer je dus die 2,5 uur hebt gevolgd, en dat gebeurt bij ons door officieel erkende instructeurs en instructrices, docenten EHBO en reanimatie vaak. Ik ben daar zelf ook een van als voorzitter. Dus ik weet ook een klein beetje waar we het over hebben. En we proberen in die 2,5 uur iedereen mee te nemen in de wereld van reanimatie. Dus de theorie, de achtergrond, maar ook de vaardigheid. Hè? Dus daadwerkelijk iemand reanimeren. En dan ook de combinatie van de inzet van de AED. En het voordeel is dat je bij zo'n reanimatiemarathon, in dit geval het initiatief van de EHBO-vereniging Heerden, je eigenlijk kunt inschrijven bij ons, maar dan op diverse tijdsblokken. Dus je kunt bijvoorbeeld zeggen van nou, ik ben een vroege vogel, ik wil graag van 7 tot 10. Nou, dat kan. Maar als iemand zegt van nou, ik wil eigenlijk van wat later op de avond, bijvoorbeeld van 7 tot 10 uur 's avonds, dan kan dat ook. Vandaar een beetje dat marathon-idee.
2: Jullie gaan gewoon elkaar mensen opleiden.
3: 24/7.
1: Ja. 24/7. Ja, nou zitten we natuurlijk wel op een zaterdag wanneer het georganiseerd wordt. En wij vinden Dat wij om 10 uur is het voor ons einde marathon. Ja. Want dan komt ook de zondag eraan. En we willen natuurlijk de zondagsrust ook respecteren. Ja. Maar goed, ik vind als je 's ochtends om 7 uur... en zeg maar rond de klok van een uur of 10... 150 tot 300 mensen hebt opgeleid. En die kunnen reanimeren en ook gecertificeerd zijn. Nou, ik weet niet hoe het jullie dan vergaat, maar dan heb ik mijn doel al lang bereikt.
3: Ja, is er veel belangstelling om te worden opgeleid?
1: Ja. We merken nu al, we zijn nu 6 weken live met de inschrijving en we hebben 51 aanmeldingen.
3: Oh, dat is best goed.
1: En we werken ook nauw samen met Studio Bergpunt, communicatie. En we hebben ook eigenlijk vrijwel direct een goed communicatieplan opgesteld. Maar we hebben ook een communicatie of een projectgroep. Een reanimatieprojectgroep. Die bestaat uit een aantal collega's vanuit het bestuur. Maar ook, ook ervaringsdeskundigen. Die meehelpen en meedenken over hoe ga je nou zo'n marathon optuigen. Nou, en dan rol je van het ene in het andere. En, maar goed, het primaire doel is dat mensen gratis en voor niks 7 november zich kunnen inschrijven of kunnen laten omscholen tot reanimator in combinatie met de AED.
3: 7 november?
2: En,
1: 7 november. We hebben nog even te gaan, maar het betekent wel dat hoe meer rugbaarheid je eraan geeft en hoe eerder je begint, hoe beter je ook steeds meer op je doel kunt fixeren door ervoor te zorgen dat ook alles klaar staat. Hè? Want we hebben natuurlijk een hele batterij aan instructeurs die komen uit diverse hoeken vanuit het land hier naar Heerden om
3: Hoeveel apparaten hebben jullie dan beschikbaar als er zoveel mensen zijn? En passen jullie die apparaten dan toe, neem ik aan, op poppen?
1: Ja, we hebben reanimatie. Ja, laten we dat maar wel doen. Dit keer nemen we geen lotus-slachtoffers. Nee. Die hebben we ook natuurlijk in onze vereniging. Nee, we doen het dit keer doen we het op reanimatiepoppen. Mensen leren dan op zo'n pop te reanimeren. En ja, als je zo'n grote aantal wilt gaan opleiden, dan heb je natuurlijk ook een batterij aan vrijwilligers nodig. En nou, ik moet je eerlijk zeggen, we hebben een fantastische EHBO-vereniging. Niet omdat ik daar toevallig de voorzitter van ben, maar zoveel vrijwilligers. Je ziet het ook op evenementen dat we daar ook in pakken met compleet met alles erop en eraan rondlopen en daar ook eerste hulp verlenen. En die vrijwilligers die helpen natuurlijk achter de coulissen nauwgezet mee. En onze instructeurs en docenten die gaan dan die dag belangeloos lesgeven in die tijdsblokken van 's ochtends 7 tot 's avonds 10.
2: En Martin, hoeveel mensen kunnen er dan in een groep? Hoeveel mensen per keer kun je als instructeur opleiden?
1: Nou, dat is een hele goede vraag. De reanimatieraad die is daar heel duidelijk in. Die zegt, je mag bij een opleiding reanimatie maximaal 6 personen in een klas. Oh. En waarom is dat? De reden is gewoon heel simpel. Je moet eigenlijk best heel veel tijd en effort steken in het overbrengen van de kennis. De didactiek die erbij zit en ook de vaardigheden. En dat valt in staat eigenlijk alleen maar met een wat kleinere groep. Dat je dus ook goed aandacht kunt besteden aan de cursist. Dat als iemand bijvoorbeeld moeite heeft met de armen te strekken of een bepaalde houding niet helemaal juist heeft, dat je dat ook als docent kunt corrigeren. Zodat iemand straks, als die op straat iemand moet reanimeren bijvoorbeeld, of in een huissituatie, dat hij het dan wel goed kan.
3: Is het aan te bevelen om je online wat voor te bereiden? Ik neem aan dat er allemaal filmpjes zijn waarin wordt uitgelegd hoe je dat moet doen.
1: Ja. Dat kan. Je hebt heel veel e-learnings. Alleen we hebben daarvoor bewust niet gekozen. We hebben gewoon gezegd van joh, kom naar die reanimatiemarathon. Wij nemen je mee. Je gaat in een klasje van 6 personen. Krijg je 2,5 uur opleiding, compleet met certificaat, als je dus ook competent bent natuurlijk. Maar dat lukt vaak wel. We hebben hele goede docenten op dat gebied. Uh-huh. Nou, reken maar uit. Je hebt 6 cursisten. Yeah. Je hebt ongeveer 30 cursisten per blok. Dus als ik van 7 tot 10, dan heb ik 5 leslokalen vol zitten. En dat gaat zo de hele dag door. Nou, en we hebben ook, dat is ook wel fantastisch hoe vrijwilligers, maar ook de samenwerking is binnen Heerden. Dat merk ik nu ook heel erg goed met bijvoorbeeld de samenwerking met de Heert, want daar gaan we het dus houden. Die hebben gewoon gezegd van, joh, moest luisteren, mocht je aan 5 leslokalen niet genoeg hebben, wij hebben nog de mogelijkheid om bijvoorbeeld op te schalen naar 10 leslokalen. Dat betekent dat je dus in één keer van 150 mensen naar 300 mensen kunt. Dus dat wordt best wel een hele grote happening. Ja. Inmiddels is Den Haag ook op de hoogte. Dat wil zeggen, Den Haag, daar heb ik het over de Nederlandse Reanimatieraad. Maar ook het Oranje Kruis, die gecertificeerd EHBO-diploma's onder andere afgeeft. Maar ook de EHBO-vereniging Heerde is een afdeling van de Nederlandse vereniging, de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO. Ja, ook zij zijn op de hoogte van deze reanimatiemarathon.
3: U noemde Den Haag. Ik dacht even dat u de regering wilde noemen, maar dat is niet.
1: Die zijn van welkom. Hè. Als ze nog niet kunnen reanimeren, zijn ze van harte welkom. We leiden ze gewoon op.
3: Zeg maar, is het alleen bedoeld voor mensen in Heerde? Of mogen de omgeving en de regio mensen zich ook aanmelden? Epe, Emst, noem het maar op. Het maakt niet uit.
1: Ja, zeker. Ja. Want we hebben als EHBO-vereniging te maken met Vaassen bijvoorbeeld, Emst, Oenen, maar ook Wapenveld. Vroeger waren daar EHBO-verenigingen en ja, die zijn allemaal gefuseerd en overgenomen. Ja, overgenomen klinkt altijd een beetje negatief, maar dat is het niet. Door de EHBO-vereniging Heerde. Wij bestrekken een gebied van Hattem tot aan Apeldoorn. Dat is alleen de EHBO-vereniging Heerde. En dat is de enigste EHBO-vereniging die hier in de regio zit. Dus antwoord, iedereen mag binnenlopen.
2: Wat kost het dan, Martin, als ik mee zou willen doen aan die reanimatiemarathon?
1: Helemaal niets. Gratis
3: Linda.
2: Ik mag gewoon zo leren reanimeren.
1: Ja, het enige wat we vragen is, joh, meld je even aan. Mm-hmm. Want we hebben even wat gegevens nodig natuurlijk. Maar dan ben je van harte welkom. En ja, dan kun je dus proefondervindelijk meemaken hoe je zeg maar levensredder wordt.
3: Maar als ik het zo hoor, dan wordt dit een gigantisch succes. Is dan 7 november. Ik bedoel, krijgt dat dan een vervolg? Hoe gaat dat?
1: Ja, nou ja, goed, inderdaad. Wij willen natuurlijk de mensen die dan die reanimatiemarathon hebben gevolgd nauwlettend blijven monitoren in de zin van, je moet wel de training blijven herhalen. Hè? Dus die vaardigheid die je opgedaan hebt tijdens die marathon, die moet je wel iedere keer bijscholen.
2: Ja.
1: Dat certificaat is ook maar 1 jaar geldig. Dat geeft ook aan hoe belangrijk het is om die vaardigheden elk jaar te herhalen. Nou, en daar kunnen ze bij de EHBO-vereniging natuurlijk fantastisch bij terecht, want we hebben daar de faciliteiten voor. En dan gaan wij ook de mensen natuurlijk ook aanschrijven. We hebben natuurlijk de gegevens. En misschien, en dat kan ook nog, dat dat de mensen geïnfecteerd worden door het EHBO-virus. Dat ze zeggen, die reanimatie, dat vind ik zo super goed. Ik wil eigenlijk een eenheidsdiploma EHBO gaan volgen.
3: Ja, zeg Martin, iets wat mij te binnen schiet. Die AED-apparaten die overal staan of zouden moeten staan. Bemoeit u zich daar ook mee dat er misschien meer moeten komen? Of,
1: Ik heb natuurlijk ook nauw contact met hartslagnu.nl. Hartslagnu is de landelijke koepel die gaat over de plaatsing van AED's overal in de landen en die daar dan ook aangemeld worden. We hebben ook burgerhulpverleners, ook hier in Heerde, er zijn er best wel heel veel, die wanneer er een reanimatie bijvoorbeeld moet gaan worden uitgevoerd, s'avonds laat, dus in het EGI, dat moet maar zo te noemen.
3: Ja.
1: Dan worden die mensen via de 112-alarmcentrale opgeroepen.
3: Ja.
1: Zij gaan, ze krijgen de instructie van ga naar dat en dat adres toe, want daar is een reanimatie gaande. Wil je daar gaan helpen? Of ze krijgen gelijk de instructie van ga eerst de AED halen en loop daarheen. En zo krijg je, vooral in die eerste fase, krijg je heel veel hulpverleners, burgerhulpverleners.
3: Ja.
1: Want dat is cruciaal, hè, bij hartstilstand. De eerste minuten, die zijn cruciaal. Ja. Die zijn heel belangrijk.
3: En wordt er ook niet met een buurt-app gewerkt tegenwoordig? Omdat,
1: Ook inderdaad. Maar we zeggen altijd wel, en dat is het advies. Als je, en dat is trouwens vrijwillig hoor, dat de burgerhulpverlening. Het is niet zo dat als je die marathon hebt gevolgd, dat je dan verplicht bent om bijvoorbeeld burgerhulpverlener te worden. Nee, dat is niet het geval, dat is vrijwillig. We merken wel dat buurtverenigingen en straten met elkaar een AED aanschaffen. En soms bij ons de vraag stellen van, joh, en wat nu? We hebben dat ding daar hangen, maar we kunnen het niet. We weten niet hoe het werkt. Ja. Nou, dan kunnen ze bij ons natuurlijk die reanimatiecursus volgen. Nou ja, en wij hopen ook door die reanimatiemarathon veel meer bekendheid te geven aan hoe belangrijk het is om te kunnen reanimeren met inzet van die AED. De registratie van waar die AED's hangen, dat wordt helemaal bijgehouden via een landelijk systeem. En dat is dat hartslag wat ik aangaf. En ook tijdens de presentatie wordt daar aandacht aan besteed. Dus er wordt ook na de cursisten toe verteld van, joh, je bent niet alleen in reanimeren in Nederland. Er is nog een hele grote groep die geregistreerd staat binnen Hartslag Nu. En dat geldt ook voor de AED's. En ook Hartslag Nu is heel erg blij met het initiatief van Heerde om deze reanimatiemarathon gewoon te gaan laten doen. Want dat betekent.
2: Aan jouw enthousiasme ontbreekt het zeker niet. Dus ik denk dat die eerste 50 mensen die zijn al gekomen omdat jij ze daarvan overtuigd hebt. En volgens mij heb je de volgende 50 ook overtuigd. Die gaan zich vast aanmelden. Dank je wel voor jouw enthousiaste verhaal. En we gaan jullie een beetje volgen. Want het is nog lang geen 7 november. Dus ja, we willen gaandeweg wel horen op hoeveel aanmeldingen of je inmiddels zit.
1: Ja, graag. Ja,
2: helemaal goed.
1: Ja, leuk.
2: Dankjewel en
1: super.
2: Succes.
1: Dankjewel. Ja, dankjewel hè. Tot ziens. Daar.

0: Een van de grote successen van Ben Kramer, de clown. En daarmee werd het 8 minuten voor de klok van 12. Hebben jullie eigenlijk je reanimatie-certificaat erop?
1: Ik was even afwezig. Certificaat heb ik niet, nee.
0: Nee, heb ik niet. Jij doet aan reanimatie.
2: Ja.
0: En hou je dat nou ook jaarlijks bij?
2: Ja, ook. Ik heb net verteld aan Rob dat altijd een hele opgave is. Ik ben een beetje hypochonder. Dus als ik in die training zit en dan gaan ze vertellen of filmpjes laten zien hoe iemand een hartinfarct krijgt of weet ik veel wat. Ik word altijd stromberoerd als ik thuis zit de hele ochtend. Dus ik kom altijd helemaal nader. Dat voel ik ook wel eens. Dus ik kom altijd stromberoerd eruit, maar ik kan nog steeds reanimeren.
1: Ja, en doe je dan aspirine ervoor of daarna?
2: Misschien moet ik dat van tevoren doen.
0: Ja, ik heb inderdaad ook zo'n cursus gedaan, maar dat is lang geleden. En de herhalingen inderdaad niet meer gedaan. Maar ik had ook zoiets zo van, ga je nou handelen als er inderdaad daadwerkelijk iets
2: dat
0: gebeurt?
2: Dat weet ik dus ook niet. Dat vraag ik me ook wel eens af. Durf ik het dan? Want ik weet dus hoe het moet. Maar op het moment dat het gebeurt, durf ik het dan of zet ik het op mijn lopen? Ik weet het echt niet.
1: Maar kunnen we niet een vrijwilliger uitnodigen dan?
2: Om hierin te storten? Ja. Nou moet ik echt wat doen.
0: Zou kunnen. Ja. Hey, we moeten nog iets anders bespreken. Want we hebben straks, eind van het jaar, hebben we hier een top 850 nog te maken, Linda. Daar moeten we mee. En is het een feestje?
2: Ja, tuurlijk, er wordt 4 dagen feest.
0: Nou, ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd hoe dat gaat. Hoe zijn de ontwikkelingen? Want jij bent goed op de hoogte volgens mij.
2: Nou, we krijgen zo nu en dan alle nummers door voor de top 850. Maar ja, weet je, ik vind het ook wel logisch. Het leeft nog niet zo heel erg, want dat is pas de week voor kerst. Hè? Ja, en iedereen zit nog in, het is voorjaar en de zomervakantie komt nog. En de buurt barbecue en weet ik veel. Ik kan me voorstellen dat je niet nadenkt over kerst. Maar goed, wij wel, want er moet een hoop georganiseerd worden. Dus we gaan 4 dagen... echt de hele dag uitzenden. We hebben het niet een challenge, maar het is een soort van marathon. Wordt dat.
0: En het leuke is ook nog dat op 4 verschillende locaties in Heerde gebeurt. Hè? Elke dag zitten we op een andere locatie. Volgens mij beginnen we in Wapenveld bij de molen.
2: Ja, bij Molen de Vlijt, bij Edith. Ja. Zitten we in het restaurant en dan gaan we naar Vezen, volgens mij. De voetbalvereniging zitten we in de kantine.
0: In de kantine bij Vevo.
1: Doen jullie dat elk jaar of is dit nieuw?
2: Nee, dat is helemaal voor ons nieuw. In het kader van Heerde 850 hebben we de top 850 bedacht.
1: Ik krijg een beetje een glazen huisgevoel. Zoiets.
2: Ja, zo zie ik dat ook voor.
0: Maar misschien kunnen we volgend jaar de top 851 doen erop. Misschien dat het tot iets leidt, dat weten we niet. De derde dag zijn we in Vorchten.
2: Bij de MFC De Verbinding.
0: De Verbinding. En de laatste dag zitten we midden in het centrum van Heerde. Als het regent zitten we bij het rooster binnen. Ja. En als het mooi weer is.
2: En al die mensen komen naar Heerde toestromen, dan zitten we buiten op plein.
1: Maar is dat van 's morgens vroeg of 's avonds laat? Of tot van 7 tot 12?
2: We beginnen om 8 uur 's morgens en dan gaan we draaien 4 dagen lang tot 12 uur 's nachts. En alles wat we om 12 uur 's nachts niet gedraaid hebben die dag, dat moet nog na 12 uur. Dat wordt echt een uitdaging. Want...
0: Ja, die nacht, dat wordt eigenlijk een beetje onze... Daar moeten we de inhaalslag doen als we overdag uitlopen.
2: Als we uitlopen,
0: zien we dan ook alweer.
2: Ja.
0: Maar dat gaat dus aan het eind van het jaar gebeuren. Maar we hebben wel kaartjes nodig. Ja. Want we zitten nog niet aan die. We hebben de top 850 nog niet compleet. Nee. Het schiet lekker op. Maar er mogen er nog zeer zeker wat bij komen.
2: Muziekverenigingen of zangkoren of artiesten uit de omgeving mogen allemaal zich aanmelden om bijvoorbeeld één van die nummers die in de top 850 staat live te spelen.
1: Ja, ik heb in live een fanfare meegemaakt. Nou, dus er werd Adele gespeeld. Nou, ik wist niet wat ik hoorde.
2: Nou ja, dat kan. Dus ben je een muziekvereniging, ben je een artiest, zit je bij een koor en denk je, oh wat leuk. Reageer ook naar ons. Want dan mag je gewoon 1 of 2 nummers uit die top 850 live zingen, spelen. En misschien wel in het dorp waar je vandaan komt. Dat valt vast wel te regelen. Ja. En hoe geven mensen zich eigenlijk op?
0: Gewoon top 850@rtv794.nl. Daar stuur je je top 5 naartoe.
2: Precies.
0: Top 850@rtv794.nl.
3: Heerde bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee! Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top 850@rtv794.nl.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen een trein en een schoolbusje in het Belgische Buggenhout zijn meerdere mensen omgekomen. Ook raakten verschillende mensen gewond in de plaats tussen Antwerpen en Brussel. In het busje zaten 7 schoolkinderen, hun begeleider en een chauffeur, meldt de VRT. De meeste kinderen zitten op een middelbare school voor speciaal onderwijs. De Belgische politie wil nog niks kwijt over het aantal slachtoffers, omdat nog niet alle familie is geïnformeerd. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. De spoorwegbeheerder zegt dat de spoorbomen dicht waren en overweglichten rood waren. Oekraïne heeft 60 pick-up trucks uit Nederland ontvangen. De Nederlandse Defensie schafte ze aan en zette de voertuigen vrijdag in Almelo op een trein richting het oosten. Het gebeurde in het geheim om te voorkomen dat het transport zou worden aangevallen. De wagens zijn bedoeld voor het dronecommando van de Oekraïnse luchtmacht, waar Nederland mee samenwerkt. Met de terreinwagens kan personeel worden verplaatst en in de laadbakken kunnen lanceerplatformen worden gemonteerd. Defensie oefent voorlopig niet met explosieven en open vuur in Gelderland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Limburg. In die gebieden is het risico op natuurbranden te hoog. Een paar weken geleden ontstonden er binnen 2 dagen branden op 4 defensieterreinen in Nederland, nadat er oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. Het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Frankrijk hebben te maken met extreme hitte voor deze tijd van het jaar. De temperaturen liggen tussen de 35 en de 40 graden en dat is zo'n 5 tot 10 graden meer dan anders. Meteorologen noemen deze hittegolf opmerkelijk. Eind van de week zullen de temperaturen iets dalen. Het weer volop zon vandaag. Het blijft droog. Op de meeste plaatsen wordt het boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Velbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. Ook de chauffeur van de schoolbus en een begeleider zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Staatssecretaris Aerts verbiedt de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf. Een ruime kamermeerderheid wilde al dat het kabinet de overname van Solvinity zou tegenhouden. Solvinity is van oorsprong Nederlands, maar inmiddels in Britse handen. Aerts zegt de overname te verbieden vanwege de bescherming van het publieke belang. In de VS gelden wetten waarmee de Amerikaanse overheid de toegang kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Kyndryl reageert teleurgesteld op het overnameverbod en heeft altijd gezegd dat Nederlandse gegevens geen gevaar lopen na een overname. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed 1,5 jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. Het weer droog en zonnig. Het is tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. Ook de chauffeur van de schoolbus en de begeleidster zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout, een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Volgens de spoorwegbeheerder waren de spoorbomen dicht en stonden de lichten op rood. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Ze zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een brandweerkazerne. Een man van 35 is gearresteerd voor de hack bij Ajax. 2 maanden geleden werden gegevens van honderdduizenden voetbalfans gestolen. De verdachte zou de computersystemen van de voetbalclub meerdere keren zijn binnengedrongen. Of er echt iets is gestolen is niet duidelijk. Ajax heeft zijn beveiliging aangescherpt en de lekken gedicht. Het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen gaat niet door. Het kabinet wilde daarmee de kosten van de vergrijzing drukken. Maar het stuitte op veel verzet van de bonden en ook in de Tweede Kamer. Minister Velbrief van Sociale Zaken hoopt dat de vakbonden nu weer willen praten over een sociaal akkoord. Het schrappen van de maatregel levert een gat op van 2,7 miljard euro. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf is toch van de baan. Minister Aerts heeft de overname verboden omdat het publieke belang, omdat ze dat willen beschermen. Gevreesd werd dat het Amerikaanse bedrijf de toegang tot DigiD zou kunnen blokkeren of gegevens kon opvragen. Het weer, het is droog en zonnig, dus tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: Yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.
1: So sweet, so beautiful.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Europese Asiel- en Migratiepact. De Europese asielregels gaan in Nederland op 12 juni in. In het pact staat dat migranten sneller moeten worden gescreend. En ook moeten ze sneller terug naar hun land van herkomst als ze geen recht hebben op een verblijfsvergunning. Daarnaast mogen EU-landen de hele asielprocedure laten doen in een veilig land buiten de EU. Ondertussen wordt in Den Haag nog gewerkt aan aanvullende nationale asielmaatregelen. In België zijn twee kinderen van 12 en 15 omgekomen bij een ongeluk tussen een trein en een schoolbusje. Ook een begeleidster van 27 en de 49-jarige chauffeur van het busje zijn omgekomen. De vijf andere kinderen die in de schoolbus zaten liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. Niemand van de treinreizigers raakte gewond. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed anderhalf jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. De zakenman had een vermogen van 3,5 miljard euro. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Velbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen tropisch warm, 30 tot 32 graden. Aan de kust is het iets koeler. Dit was het NOS-journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De vakbonden reageren nog niet enthousiast op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze vinden het besluit te vaag en zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. Eerder vandaag maakte minister Velbrief bekend dat het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen van tafel is, net als bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkering. Maar CNV-voorzitter Van den Heuvel zegt dat daarmee de bom in de polder nog niet is ontmanteld. De geplande acties blijven daarom voorlopig op de agenda staan. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de recente aanvallen op Kiev. De aanvallen op de Oekraïnse stad zijn intensiever en ook is er een speciale raket gebruikt. Die is niet te onderscheppen en kan kernkoppen dragen. Er zouden veel woningen en scholen zijn geraakt. Het kabinetsbesluit om de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf te verbieden is genomen na een negatief advies van het bureau Toetsing Investeringen. Dat concludeert dat het een risico is voor de nationale veiligheid dat de Amerikaanse regering mogelijk invloed krijgt op de Nederlandse gegevens. Staatssecretaris Aerts heeft dat advies overgenomen. De vraag is nu hoe het besluit bij de Amerikaanse regering valt en of er mogelijk een tegenreactie komt. Het contract met Solvinity loopt tot 2028. Het is nog onduidelijk hoe het daarna verder gaat. De oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht zegt dat hij zelf geen kinderporno had opgezocht. Hij zegt dat iemand hem de beelden had opgestuurd. De oud-burgemeester wordt verdacht van het bezit van kinderporno, maar ook van misbruik van een jonge man. Ook dat ontkent hij. Eind juni is de inhoudelijke behandeling. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk hoe het kan dat een Belgische schoolbus vanochtend werd gegrepen door een trein. 4 inzittenden van de bus kwamen om het leven. De chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen. 5 andere leerlingen raakten zwaar gewond bij het ongeluk in het Vlaamse Buggenhout. Het onderzoek is al wel gebleken dat de spoorbomen gesloten waren en dat de lichten op rood stonden. De vakbonden reageren kritisch op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. De geplande acties blijven voorlopig op de agenda staan. Het Rode Kruis heeft vanwege de hitte extra open tenten neergezet op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zo ontstaat er meer schaduw. Op het grasveld verblijven vele tientallen asielzoekers. De tenten zijn niet bedoeld om in te slapen. Daarvoor worden andere oplossingen gezocht. Vanaf 6 uur zijn honderdduizenden oude radio- en televisieprogramma's online te beluisteren en te bekijken. Dat kan op de website schatkamer.nl van het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Programma's als Zwiepertje, Rons Honeymoon Quiz en Kopspijkers zijn daar reclamevrij te bekijken. Dat is mogelijk dankzij nieuwe Europese regels voor auteursrechten. Tennisser Tellen Griekspoor is in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 4 sets van de Italiaan Matteo Arnaldi. Vorig jaar haalde Griekspoor nog de 4e ronde op het Grand Slam toernooi in Parijs. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon, maar wel een stuk koeler. Het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sport uit de Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur RTV 794 Sport.
3: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho, ho. Wat een geweldige goal!

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Die zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in het congrescentrum Hanse Plaza voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw met AI beelden te hebben gemanipuleerd. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener had gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hanta-virus uit. Drie opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Vingegaard vergrootte daarmee zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is zonnig, op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon. Wel iets minder warm. Het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.
1: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sportnet Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur RTV 794 Sport.
2: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho, ho. Wat een geweldige goal!

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. Sommige andere partijen willen nog verder gaan. In Nieuwsuur noemt de ombudsman zulke ideeën heel link. Volgens hem brokkelt daarmee de democratie af. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om weer met het kabinet te gaan overleggen en hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Ze zijn wel blij dat het AOW-plan van tafel is, maar zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren, zegt FNV-voorzitter Spekman.
2: Wat ons vooral zeg maar, tegen de borst stuit, is dat dat zwaard van Damocles, van die grote bezuiniging op de sociale zekerheid, op mensen die er allemaal niks aan hun omstandigheden kunnen doen, dat die eigenlijk boven de markt blijft hangen.
1: De bonden hebben om een verhelderend gesprek gevraagd. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. Amerika viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: Dit is InfoMix met muziek en informatie.
1: Ja, deze week hebben we weer een afwisselend programma voor u samengesteld. Met bijzondere verhalen, mooie initiatieven en gezellige evenementen uit de regio. We besteden aandacht aan de jaarlijkse sponsortocht Tour de Dellen, waarvan de opbrengst bestemd is voor het in de vaart houden van de wensambulance Gelderland. En hier in de studio zitten Marijn en Ton al. Daarnaast organiseert Damclub Ons Genoeg uit Wapenveld op zaterdag 30 mei het NK Schooldammen voor pupillen en heerden. Uiteraard staan we daar uitgebreid bij stil. Dennis Dekker schrijft regelmatig een column in de Schaapskooi. Ja, en deze week één om bij stil van te worden. Een column over waarde. En hij draagt deze ook straks integraal voor. Nieuwe heren, koffiecontact. Ja, u bent welkom op diverse ochtenden. Present organiseert dat. En Arnolde nodigt u van harte uit. Ook besteden we aandacht aan zijn introductiemiddag Petang op 30 mei in Epe met Rob de Joden. En nemen Thij en Marianne plaats achter de microfoon om u enthousiast te maken voor de appgroep Thuis in Epe. Samen willen ze laten zien dat ze opstaan voor opvang, inburgering en participatie van nieuwkomers op een positieve en gelijkwaardige manier. Dick van der Veen, ja, hij was vanmorgen aanwezig bij het tweewekelijks persmoment van de gemeente Heerde. En hij sprak met wethouder Haring over maatwerk van de biodiversiteit en met wethouder Van Ommen over kinderarmoede. En deze week ontbreken nog Wilfried Elsega en William Hulshoff, want die genieten beiden van vakantie. Techniek is in de vertrouwde handen van Dick Wittingen en mijn naam is Harry Mulder. InfoMix is ook op de woensdagmiddag te horen op Voorst Veluwezoom. Van harte welkom.
2: Hey, we zijn er.
3: Voor Bloemen, Buslau, Empe, Eerbeek, Hal, Klarenbeek, Leuvenheim, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp-Achterhoek.
4: Je luistert naar
2: Voorst Veluwezoom.

0: Ja, deze plaats was When I Stand van Owen James. De akoestische versie. En die is op verzoek van een luisteraar. Die vroeg of ik die wou draaien die kanker heeft. En aan hem dragen we hem op. En waarom draai ik die? Want we gaan bij, niet het onderwerp kanker. Maar wel het onderwerp van Laatste Wens klaarstaan. De wensambulance en de Tour de Dellen. Wat die met elkaar te maken hebben. Dat gaan Tom en Marijn u uitleggen. Heren, van harte welkom in de studio.
1: Fijn, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Graag gedaan. Al jaren volgen we Tour de Dellen. Hoe lang bestaat het al ongeveer?
1: Nou, de Tour de Dellen, dat is al heel lang. Want het was voorheen, we gingen dat via Kika.
0: Ja.
1: Maar in het kader van de coronatijd is dat toen gestopt, zeg maar. Dus die organisatie heeft ook al gezegd van nou, dan stoppen wij ook. En toen kwam de penningmeester van de wensambulance Gelderland, die kwam met het idee van jongens, kunnen we dat niet overnemen? En dan maken we de Tour de Dellen Tour de Dellen. En dan is de opbrengst, die gaat in zijn totaliteit dus naar de wensambulance Gelderland. En Flevoland is er sinds kort ook bijgekomen.
0: En is het al na corona direct opgepakt of is het...
1: Johan die heeft dus de draaiboeken allemaal gekregen. Alle gegevens die je nodig hebt. Want er komt heel wat voor kijken. Dat je denkt van, oh, dat gaan we organiseren. Maar zo werkt dat in Nederland helaas niet. Die heeft dat opgepakt en die heeft wat mensen bij elkaar gezocht. Waarop Marijn aan de andere kant zit. Of aan de andere kant tegenover ons zit. En die is er ook via de wensambulance bijgekomen. Maar dat kan hij ook zelf vertellen.
0: Ja, nee, dat snap ik. Hoe ben je erbij betrokken geraakt?
1: Nou, ik
0: ben... Dan.
1: Bij Tour de Dellen ben ik bijgekomen omdat ik radiowerk deed bij Elburg in die tijd. Voor het radiogedeelte dan, verslaggeving en onderweg. En de facilitaire medewerker van toen de Tour de Dellen, die had aangegeven dat hij er vanwege omstandigheden mee moest stoppen. Nou, ik heb horeca en allemaal meer. Dus zo kwam Johan Hutten, die ik ook al jaren ken, bij mij terecht van, Ton, zou jij het facilitaire gedeelte over willen nemen? Nou, daar heb ik over nagedacht en gekeken van, wat houdt het allemaal in? Nou,
0: ja, ook dat van tevoren natuurlijk.
1: Ja, nou, viel reuze mee. Maar hij zegt ook, we zijn een team, we zijn een bestuur en we doen het ook met z'n allen. Alleen de poppetjes hebben wel een bepaalde invulling, met name voor de dag. En zo ben ik erbij gekomen. En zo heb ik de afgelopen 2 jaar de radio gedaan. Voor Nunspeet dan sinds 3 jaar nu. En de organisatie voor de Tour de Dellen. En dat ging perfect.
0: Die mix die dag dus voor jou.
1: Ja.
0: Ga je dit ook weer, nu ook weer doen?
1: Nee, het radiogedeelte dat gaat naar onze collega's van de Loco en de Lou. Die maakten weer Kika, Tour de Dellen FM van die dag. En Radio Nunspeet sluit zich daar deels bij aan in het kader van de interviews die dus gemaakt worden. Die gaan ook naar richting Nunspeet.
0: Ja, in het verleden, voor de corona, hebben wij met Kika ook wel eens een keer meegedaan. Ja. Dat kan me herinneren tenminste. Dus als toenertijd Radio 794, inmiddels RTV 794. De wensambulance wordt al genoemd. Wensambulance Gelderland. Want daar gaat het dus. Is het goede doel. En degene naast me zit, Marijn, is helemaal betrokken bij die wensambulance. Hoe ben je bij de wensambulance terechtgekomen?
2: Dan gaan we een klein stukje terug in de tijd. Dat gebeurde toen mijn oom overleed. Ik had een hele goede band met mijn oom. Die heeft mij ook geholpen met het bedrijf. En helaas is hij komen te overlijden. Vlak voordat hij overleed, wou hij eigenlijk gebruik gaan maken van de wensambulance. Om zijn jongstgeboren kleindochter nog te kunnen zien. Helaas ging hij sneller achteruit en is dat niet gelukt. Tijdens de kerkdienst, de afscheidsdienst, werd er gecollecteerd voor de wensambulance. En dat was de eerste keer dat ik dat hoorde. Zo slim als ik ben, had geen geld bij me. Ik heb de collectant beloofd. Ik ga het op
0: toen was de QR-code nog niet zoals nu. Dus,
2: precies, nee. Toen heb ik de collectant beloofd dat ik het op een andere manier ga rechtzetten. En ben dus vrijwillig geworden bij de wensambulance.
0: Je hebt je aangemeld. Wat krijg je in een opleiding? Of hoe gaat dat?
2: Ik ben
0: misschien zijn er nu al luisteren die zeggen, oh, ik wil ook wel wat betekenen voor die
2: zeker,
0: wensambulance.
2: Ja, op de wensambulance zitten 2 mensen. Een verpleegkundige en een chauffeur. Beide worden intern ook opgeleid. Als chauffeur krijg je een...
0: Jij bent chauffeur?
2: Ik ben chauffeur. Daarnaast doe ik ook nog deed ik wat voor social media, voor de wensambulance. Uiteindelijk ben ik dat voor Tour de Dellen gaan doen. En was dat een beetje te veel. Dus ik heb voor de wensambulance doe ik geen social media meer.
0: Maar wel je chauffeur nog steeds. Chauffeur. Moet je daar speciale eisen dan? Ja, je moet een ongetwijfeld een rijbewijs hebben. Anders wil het natuurlijk niet.
2: Nee, laten we daar maar mee beginnen dan. je moet dus kunnen rijden. En ook wel, je krijgt eerst een soort van proef om even te kijken of je dat in je hebt. Want de ene rijstijl is de andere niet.
0: Nee.
2: En als je met persoon achterin rijdt, dan moet je dus wel rekening mee houden. Niet hard over de drempeltjes heen, niet de scherpe bochten. En wat wel heel erg leuk is, is als je zo'n opleiding krijgt. Volgens mij zijn er 2 avonden. Dan mag je ook even achterin de ambulance liggen. En dan gaat een collega rijden. En die rijdt een rondje op een hele voorzichtige manier. En die rijdt een rondje, nou ja, dan heb je het gevoel dat je naar de achtbaan zit. Als je dood, als je erg ziek bent, dan wil je dat niet. Dus je moet vooral dingen leren afleren in plaats van aanleren.
0: Ja. Dus zo ben je dus als je voor uiteindelijk op de wensambulance terechtgekomen.
2: Ja, en heb je ook de andere kant. Je merkt pas wat het eigenlijk is als je zelf een keer meegaat. Je kan zo ontzettend veel betekenen voor familie en voor de persoon zelf. Eigenlijk door iets heel kleins. Je gaat een dagje weg, je gaat mee op wens. Het is heel gek hoe snel je connect met de familie. Je voelt je even onderdeel van.
3: Ja, maar die ken je niet natuurlijk.
2: Die ken je niet, nee. En je zit bij een kerstmaal. Je gaat mee uit eten. Je gaat met ze mee de dierentuin in. Of dat vertel je zelf even. Naar de kust. Dat is ook iets wat vaak meekomt. De zee, dat is toch een groot onderdeel van mensen hun leven. Veel herinneringen aan. Dus dat is ook iets wat vaak voorkomt.
0: Ja, jij bent een chauffeur op die wensambulance geworden, nog steeds actief. Hoeveel mensen zijn actief in? Want je zit bij wensambulance in
2: Gelderland.
0: In Gelderland. Met hoeveel ben je actief daarin? Weet je dat zo?
2: Weet jij dat ook?
1: Ja, ik weet het zo wel ongeveer. We hebben ongeveer een 150 vrijwilligers. Maar we hebben 2 locaties. We hebben een locatie Elburg en we hebben een locatie Lienden. De provincie Gelderland werd

0: in Linde konden vinden. Dat hebben ze ook gevonden. En we hebben nu, denk ik, een half jaar geleden is die locatie vergroot. Want die was te klein, ze konden de auto's niet kwijt enzovoort. Nu is daar een hele mooie locatie gekomen waar ook twee ambulances staan. Er zijn er nu vier totaal, dus kun je nagaan.
1: Ja.
0: En in de totaliteit ongeveer een 150 vrijwilligers. En het mooie van die vrijwilligers, dat zijn dus de chauffeurs met een opleiding, zoals Marinda zei. En dus de verpleegkundige opleiding. Maar als er een wens wordt uitgeschreven, dan komt daar, de poppetjes worden daarbij gezet, maar die poppetjes weten eigenlijk niet wat de bedoeling is. Het kan zijn, want je hebt zeg maar zo voetbalfans, noem maar iets, die dus heel graag, dat maakt allemaal niks uit. Je krijgt gewoon zeggen van oké, op zondag zo en zo laat mag jij naar PEC Zwolle, Ajax, Feyenoord. En de andere keer dan kan het zijn dat je naar een theatervoorstelling gaat. De wensen komen 24 uur per dag, kunnen ze binnenkomen bij een meldcentrum, zeg maar. En die gaat dat uitzetten van A tot en met Z. Zoals Marijn, die krijgt dan een belletje of een beeldje van Marijn, kun je rijden? Marijn kijkt in zijn rooster, ook voor zijn werk. Mooi bedrijf trouwens. En dan zegt hij, oké, nou, dan wordt dat ingevuld. Marijn en mevrouw of meneer die... Nou, de auto's staan altijd klaar, moeten afgetankt staan, enzovoort, enzovoort. En dan heb je de rijopdracht en dan weet je precies wat je gaat doen.
1: Maar kan het ook wel een spoed zijn? Ja.
0: Ja, dat kan. Ik heb enige tijd geleden gehoord dat een mevrouw was bevallen. En die wilde nog heel graag met haar pasgeboren babytje, een paar minuten oud, nog heel graag naar haar vader toe die in de hospice lag. Die wens is uitgezet en binnen 10 minuten reed de auto. De chauffeur is opgestapt in Wapenveld, de andere verpleegkundige erbij. Zijn regelrecht heen gegaan, want de verloskundige had ook gezegd, als je dat wil doen, moet je het nu doen. Er zit nog zoveel in jouw lichaam dat je dat nog kunt opbrengen. Dus die mevrouw is met dat kleine babytje van een paar uur oud in ambulance gegaan naar haar vader. En die heeft dat babytje nog kunnen zien en de beste man is kort daarna overleden. Dan kun je zien hoe scherp men kan zijn. Maar het kan ook zijn dat er zeg maar een week of twee weken tussen moet zitten. Maar het is precies, kan een bruiloft zijn, kan een begrafenis zijn. Nou, maar één zeg, of naar de kust. Ja, alle mogelijkheden.
2: Dat wou ik net zeggen, hè? Ja. Dat zijn toch wel de mooie dingen. Maar je hebt ook wel hele minder leuke dingen. Mensen die oud zijn, die komen te sterven, die dat weten. En dan overlijdt op dat moment ook een man of een vrouw of een ander familielid waar ze graag naar de begrafenis mee wil. En ook dan is het een bijzondere dag. Want je gaat met zo iemand mee naar een begrafenis van een echtgenoot.
1: Ja.
2: En je moet daar...
1: Ja, wat je net zegt, je stapt in hun leven dan.
2: Je stapt echt in hun leven. Je krijgt verhalen te horen. Je ondersteunt ze ook. Want er komt een hoop verdriet langs. Het is echt gewoon meer dan alleen maar van A naar B rijden.
1: Wat doet het met jou dan? Want je krijgt toch als op die wensambulance van alles mee.
2: Ja, dat moet je dus wel kunnen. En dat is ook iets waar je gewoon achter moet komen. Je moet kunnen rijden, maar je moet ook met de emotie van een ander om kunnen gaan.
1: Na afloop, dan kom jij thuis, zeg maar even, en dan kan het dus zijn dat je aangrijpt nog.
2: Dat kan. Ik heb wel ervaren dat je het echt samen als team doet. Als team dan doe je zo'n rit en praat je na. En het is gewoon een hele fijne organisatie waarbij je wel wordt opgevangen.
1: Ja. Ja, en die organisatie kan niet zonder benodigde kosten natuurlijk. Want het moet bekostigd worden, donaties, schenkingen, et cetera. Maar u kunt er wat voor doen, luisteraars. U kunt meedoen aan de Tour de Delle, vertel.
0: De Tour de Delle is dus de lopen, fietsen, skileren mogelijkheid. Vorig jaar hebben we iemand gehad die heeft een triathlon ervan gemaakt. Dat is dus nu 27 juni. Start en finish is bij de voetbalvereniging Ovios. Omdat dat centraal ligt en het rondje ook precies past.
1: Dat is in Oldebroek, hè?
0: In Oldebroek, ja. Bij de voetbalvereniging. Ja, 27 juni. 'S morgens om 9 uur is de officiële start. We hebben dit jaar de aanmelding gekregen van de commissaris van de Koning. Die had ervan gehoord toen bij de opening in Linde. En die zegt van ik loop de Nijmeegse Vierdaagse. Ik kom naar Oldebroek en wil ook dit jaar jullie ondersteunen. Nou, dat is natuurlijk voor ons als PR is dat natuurlijk prachtig mooi. De burgemeester van Oldebroek en de burgemeester van Heerde, Marijn, ja, die zullen dus met hun drieën de start doen bij Ovios. Nou, de commissaris van de Koning loopt mee. Nou, dat is natuurlijk al een mooie PR-werk. Mensen schrijven allemaal in, €25. En voor die 25 euro krijg je dus het shirt van de dag. Nou, het shirt van de dag, daar staat dus Tour de Delle op. En het jaartal, dus dat wordt in dit geval wordt dat dus 2026. Ja, het gaat ook om zo snel. Dat is dus een beeld. En iedereen die dus meedoet, die loopt, fiets, rijdt in dat oranje, in dat rode shirt, moet ik zeggen. Zoals ze hier ook op de foto staan. We hebben een folder voor ons liggen. En dat is één heel groot mooi lint. En ja, de sponsoren die hebben dit jaar zeg maar in de rij gestaan.

0: Dit hadden we nog niet eerder meegemaakt.
1: Nou, zegt dan genoeg, hè, waar jullie staan en voor het goede doel. Ja. Hey, ik ga zo met je verder praten. Dick heeft namelijk ook een toepasselijke plaat nog uitgezocht. Want je had het over lopen, maar je kunt het ook doen op de fiets.
2: 1, 2, 3.

0: al die mensen gaan bellen op die dag, Tom, dan is het een spektakel van je welste. Want hoeveel mensen doen mee ongeveer op de fiets, wandelend, lopend?
1: We hebben de...
0: Vorig jaar bijvoorbeeld?
1: We hebben nu vandaag de 400ste inschrijver binnengekregen. Vorig jaar hadden we er zowat 850, 860. En we zouden heel graag naar
0: duizend
1: willen. Maar het heeft heel erg stilgestaan. We hebben vorige week nog een vergadering gehad. Marleen zat er ook bij. En toen was de secretaris die er dus allemaal bijhoudt. Zei, jongens, we gaan het niet redden. Maar de voorzitter, Johan Hutt van de Tour de Lille, zei... rustig aan het gaat komen. Nou, nu zien we in één keer dat die boost komt van dat de mensen zich gaan aanmelden. Nou, we doen aan alle kanten nu ook de PR, maar die loopt ook al langer. Maar het kwartje begint nu te vallen en we weten ook dat het in de laatste dagen, weken, lopen die inschrijvingen. De inschrijving is tot 7 juni.
0: Oké, okay, je kunt ze nu al inschrijven.
1: Ja.
0: Want ik wou zeggen, het is over een maand pas. Maar ja. Tot 7 juni kunnen ze inschrijven. Waarom die datum?
1: Ja, omdat wij, zoals je hier ook op die foto's ziet... en de dames en heren thuis zien het niet, maar straks hoor je in... die shirts moeten besteld worden.
0: Okay.
1: En die drukker, die moeten zeg maar zo'n 1000 van die shirts drukken. Dus we hebben nu vorige week donderdag overlegd... dat wat we nu binnen hebben aan inschrijvingen... die gaan alvast naar de drukker toe. Dat die weet wat formaten die vast kan draaien. Zodat hij niet in één keer zeg maar in een week of twee weken... 1000 shirts moet draaien.
0: Dus nee, dat snap ik ook. De hoofdsponsor komt erop te staan, et cetera. Ja. Dus met de sponsorovereenkomst. Mensen kunnen zich opgeven. Hoe kunnen ze mensen zich opgeven? Hoe gaat het? Want ik zie een mooie QR-code, maar die kan ik niet op de radio laten zien.
1: Nou ja, je zou het kunnen proberen. Dan maak je gelijk nieuwe radio trouwens. Maar goed. Nee, dat is gewoon... Volgens mij, dan moet ik even kijken, Marijn. www.tourdedellen.nl. En Tour is dus met O-E.
0: Niet zoals Tour Frans, maar Tour de Dellen.
1: Tour de Dellen. En daarop komen de gegevens allemaal te voorschijn. Marijn, als het niet goed is, Marijn, moet je aanvullen.
2: Ja, nee, zeker goed. Ik zei al eventjes van tevoren dat ik ook de Facebook en de social media van Tour de Dellen doe. Ook daar staat heel veel informatie over en linkjes naar de website. Dus Google even Tour de Dellen en dan kom je vanzelf.
0: Ik kan op Facebook ook en et cetera. Dus even mijn Google ook, zij bovenaan denken.
2: Tour de Dellen, als je dat onthoudt, ben je dan heel end. Ja.
0: Tour de Dellen. Mensen kunnen zich daarvoor inschrijven. Kost €25, begrijp ik. Ja. Als mensen zeggen, ik wil meer geven, is daar ook iets voor?
1: Daar kun je een
2: antwoord. Dan komen we bij het volgende punt. We hebben een steunactie opgezet. Dat is voor mensen die ons willen sponsoren. Maar daarnaast kun je ook laten sponsoren als je meedoet. Dus als je gaat wandelen, 30 kilometer fietsen of skileren of hoe dan ook. Je kunt je aanmelden bij steunactie. Dat is ook weer via de website of via Facebook te vinden. De steunactie, daar kun je je buren, familie, iedereen jou laten sponsoren. En dat gaat allemaal digitaal. Dus je hoeft niet heel erg moeilijk te lopen doen met geld. En het geld gaat ook wel rechtstreeks naar de bankrekening van Tour de Dellen en daarna weer naar de wensambulance.
0: Dat je zegt, ik moet 2500, ik wil me inzetten voor €2500, noem maar wat. Dan is dat jouw streefbedrag dan of zo?
2: Ja, dat kan, ja. In totaliteit hebben we bedacht dat we 20.000 willen binnenhalen op deze manier. We zijn al op de 8800. Dus
0: maar
2: moeten
0: ik haal
2: nog
0: iemand
2: even
0: aan. Dus ik denk, nou, iemand zegt, ik wil dat doel hebben voor me.
2: Ja, graag. Ja, want je maakt als het ware je eigen kleine onderdeel daarvan. En daarin kun je ook je eigen streefbedrag neerzetten. En kun je mensen appen. Dat zelf delen via social media en dat soort dingen. Nou, dat loopt ontzettend leuk, want iedereen ziet hoe betrokken je bent.
0: Nee, dat snap ik.
2: Ik zat nog even te denken, dat wou ik nog er even ingooien. De wensambulance is er voor iedereen. En zelfs zou het voor jezelf kunnen zijn. Dat maakt het zo bijzonder, laat ik het zo zeggen. En tijdens wandelen met de burgemeester heb ik de heer Prinsen gevraagd of die...
0: Ik ben een beetje wandelen.
2: Maar
0: dat is voor de luisteraars die niet weten en die in een andere gemeente wonen. Ja, de burgemeester hier wandelt één keer in de maand. Dus,
2: En dan met burgers. Dat was ontzettend leuk. Ik vond hem heel,
0: even een zijstapje hoor.
2: Ik vond het heel leuk, heel spontaan. En we hebben het overal over gehad. En onder andere hiervoor. En hij hoeft er niet lang over na te denken. Dat ging hij gewoon doen. Het is een onderwerp wat iedereen aanspreekt. En dat is terecht.
0: Ja. Die toerendellen en inderdaad die wensambulance.
1: Ja, nou ja, goed, Tom. Wat we twee jaar geleden hebben meegemaakt. Toen was het een bedrijf hier uit Heerde. Die hadden hun collega verloren. En die vonden dat in aanleiding van Tour de Delle en het verhaal wat daarachter zit, dat ze zeiden van wij moeten als winkel zijn, winkelconcern, moeten wij daar wat voor gaan doen. Die hebben in de winkel een actie op touw gezet en die hebben, dacht ik, met 15 mensen uit het bedrijf, zeg maar, hebben ze die dag meegedaan en die kwamen met een cheque tevoorschijn. Nou, dan kreeg de koude rillingen van, ik meen dat €15.000 was of zo. En ja, dat was echt een binnenkomer. En dat gebeurt dus ook, dat mensen, bedrijven zeggen van oké, wij gaan met als groep zijnde, het is een streekbedrag. Nou, we hebben nu al twee keer gehad dat de hoofdsponsor zegt van ja, maar ik ga niet op, zeg maar, op wat moet ik noemen, 55.203 euro zitten. Nee, dat moet een rond bedrag worden. Dus die heeft dat, stort dat dan bij totdat er een strak bedrag staat. Nou, het eerste jaar hadden we €65.000 op die zaterdag. Vorig jaar 55.000. En dat kwam dus in, dat er eigenlijk niet gelijk in die vorm wat groepen mee deden. Maar wij zijn gewoon nu al, is er al gezegd van jongens, als we €20.000 binnenhalen, dan zijn we super tevreden. Maar daar gaan we al, ja, Marijn schudt al van nou, ja, dat was een opmerking van onze voorzitter. Maar daar gaan we al, dat weten we nu al overheen. Maar nogmaals, iedere eurocent die binnenkomt, hoe groot, hoe klein het ook is,
0: is gaat, voor de wensambulance. Dus,
1: gaat daar naartoe en daar blijft geen eurocent tussen zitten. Wat een wens, die zat op €450 per keer, dus per dag. Maar die zit nu al ruim op €550. Want de diesel is duurder geworden en noem allemaal maar op. Ja. En dat is ook best een uitgave. Maar die wens, die wordt betaald door de wensambulance en niet door de familie.
0: Goed dat te zeggen. Toch nog even terug naar die Tour de Delle weer. Want daar draait het ook om. Ja. 30 kilometer, is dat één ronde? Of?
1: Het is één ronde. Je start bij de voetbalvereniging Obios.
0: Ja.
1: Ja, dan ga je dus de A28 over. Dan ga je door Wezep heen bij de verkeerslichten rechtsaf. Dan loop je dat lang stuk over de spoorlijn heen richting de Dellerweg. Moet ik het goed zeggen? Ja, en dan ga je naar de knobbel toe, zoals dat op het harde heet. Dan ga je daar naar beneden, dan loop je het harde in. En dan ga je bij de verkeerslichten rechtsaf, dan kom je op de bovenweg.
0: Ja.
1: En die lus, die loopt weer terug naar het Overjosveld. Nou, de lopers die zeggen van, we doen het één keer, want het is 30 kilometer. We hebben fietsers die zeggen van, nou oké, we gaan fietsen. Nou, ik kan rustig zeggen, mijn dochter, onze dochter, die wil hem dit jaar vijf keer fietsen. Dus 5 keer 3 is 150 kilometer. Dat is haar streven nu. We hebben vorig jaar een hele bekende wielerzaak in Elburg gehad. En de grote directeur van het hele verhaal, die zegt van, het is echt een sportman. Ik wil hem lopen, fietsen en skielen. En dat heeft hij ook gedaan.
0: Drie keer de onderdeel.
1: En zijn zoon die gaat vandaag, of die gaat 24 uur fietsen. Ook ten bate voor de Tour de Delle. Dus ook achter elkaar verschillende rondjes rijden, lussen rijden voor de Tour de Delle. En die gaat de laatste ronde ook de Tour de Delle dus rijden, die laatste 30 kilometer. Alleen dat moet hij dus doen. En dat is ook een verplichting. Want de mensen die dat rode shirt dan hebben, zijn ook verzekerd. Heel belangrijk. Dus we hebben met hun afgesproken. Hartstikke mooi dat je het doet. Maar als je de Tour de Delle tocht in gaat, trek je het rode shirt dan. Kom je bij start en finish, dan mag je eigen promotieshirt aantrekken. Maar die heeft ook al een heel bedrag op staan. Marijn, kon je daarbij komen of niet? Nee, hè?
2: Ja, volgens mij zit hij al over de 5000 heen.
1: Nou, dus
0: mooi
1: lekker.
0: Toch. Ja. Is er een leeftijdscriterium aan?
1: Nee.
0: Nee, ik vraag hem maar even.
1: Nee, sorry voor mijn antwoord. Dick van Veen, we hebben hem vanavond al genoemd. Die doet dus de huis-in-huisbladen. Die heeft al een heel interview gezet voor een man en vrouw. Ook al op leeftijd. Konden vorig jaar niet meedoen, omdat mevrouw was niet lekker. Die is verkeersregelaar en meneer wilde ook heel graag meedoen. Maar dit jaar hebben ze gezegd, er was een verjaardag die dag, zo was het. Maar wat er ook gebeurt, 27 juni zijn we met z'n beiden de dag, de actie van de Tour de Delle als vrijwilliger.
0: Hoe laat kunnen mensen starten?
1: De start is vanaf 's morgens 9 uur. En de laatste ronde voor de fietsers die mag ingegaan om 3 uur. Want wij willen om 5 uur stoppen. Tussen 5 en 5:15. Dan gaat de penningmeester rekenen. En dat zal best wat werk worden, maar doet hij de hele dag al. En dan is er nog een evenement aan tot 5 uur.
0: Bij Obios, ja.
1: Bij Obios. De havenzangers niet. Het IJsselduo komt.
0: Ah, ja.
1: En dat is een 30 uur. En daarna gaan we over tot de cheque-uitreikingen. En dan, ja, wat het laatste bedrag zou zijn. Er is er maar één die het weet, is de penningmeester. Niemand verder.
0: Nou, mooi toch.
2: Ik wou nog even zeggen, ook kinderen zijn welkom.
0: Daar vroeg ik jongen nou.
2: Ja, precies. Kinderen op voorzitjes of in...
0: Onder begeleiding natuurlijk van ouders, denk ik. Maar,
2: precies, die gaan mee. Maar er zijn verschillende voorbeelden. Ook verwijs ik even naar Facebook. Want daar staan die foto's wel op. Een bakfietsen en zo. Ontzettend leuk. En open met een kleinkind. Ik vind het geweldig.
1: Dus zijn niet begin gemotiviseerd, hè?
0: Nee,
1: dus
0: nee.
1: Het moet wel echt fietsen zijn.
0: Moet een fietsen zijn.
1: Je mag geen motorrijden.
0: Nee. Nu zei je aan het begin, er komt heel veel bij kijken.
1: Ja.
0: Je noemt hier al heel veel deelnemers heb je. Je moet het rode shirtje aandoen voor de verzekering, et cetera. Maar je hebt ook verkeersbegeleiders nodig. Ja.
1: Verkeersbegeleiders die dus gaan doen. Die dus de dellen weg afzetten. Hebben vorig jaar een hele probleem mee gehad wat er was. En dan zou iemand met alle geweld toch die dellen rijden. Nou, dat is nog net geen proces geworden. Maar goed, de dellenweg is van de Defensie. Dus die sluit die weg af.
0: Dus,
1: de Zuidweg, ja. Die sluit hem af. En die dus heeft ook gezegd, van daar komt er geen één op. Als er een militair oefeningen, kom je er ook niet op.
0: Nee.
1: Dus dat is gewoon, verkeersregelaars. De groenploeg van Overjos, dat is ook een man of 10, 25, staan de hele week voor ons klaar. Maken zorg dat het sportpark klaarkomt, zorgt dat alle borden wegkomen in het hele traject. De lunchpakketten moeten allemaal gemaakt worden.
0: Ja, ik wil die eens nu even noemen, de vrijwilligers. Dus.
1: Ja, het zijn allemaal groepen die dus die dag, die komen allemaal bij elkaar, basis van Overjos. En daar het groenploeg, waar ik al zei, nou dan al onze eigen vrijwilligers. Het geluid moet geregeld worden. Nou, dat is geregeld. We hebben dan twee artiesten die dit keer komen optreden. Voor volgend jaar hebben al artiesten zich aangemeld. Dus dan kun je zien hoe dat al loopt. Die hebben het nu al in de agenda gezet. Dus het is één feestdag in de kleur rood.
0: Nou,
2: je vergeet EHBO nog, die ook echt wel heel belangrijk is.
0: Die heb je nodig.
2: Ja, zeker weten. Ja. Voor alle blaren enzovoort enzovoort. Maar wij beginnen met vergaderen al in december met alle voorbereidingen.
0: We zijn ook alle vrijwilligers.
2: Vergunningen aanvragen. Ja, we zijn ook allemaal.
1: Hoeveel vergunningen denk je dat we nodig hebben?
0: Ja, heel veel.
1: Ja.
0: Ja, tegenwoordig wel dus.
1: Meer als 7. En de laatste is vorige week binnengekomen. Dus kun je nou...
0: Dat is in ieder geval gelukt. Tour de Delle staat in de stijgers. Zaterdag 27 juni aanstaan. En bent u vanaf 9 uur, kunt u starten. Maar u moet zich inschrijven. Tot en met 7 juni kan dat. En dat kan via de website toerdedellen.nl. Wilt u meer informatie? Schakel op sociale media. Maar google even Tour de Dellen. Tour met OE. En daar zat al informatie op. En ik hoop dat u de weg weet te vinden daarheen. Tom.
1: En op de dag zelf kan ook nog ingeschreven worden. Alleen we weten natuurlijk niet of je dan het gesponsorde shirt ook hebt. Maar een shirt is er in ieder geval. Maar dan betaal je €35. Vanwege alle administratie die erom volgt.
0: Nou, goed dat je het zegt. Maar in ieder geval, wacht er in ieder geval niet op. Doe het nu. En zoek sponsors of bedenk een leuke actie. En haal geld op voor Wensambulance Gelderland. Ton en Marijn, dank.
1: Graag gedaan.
2: Graag gedaan.
3: Dit is InfoMix met muziek en informatie.

de koffie inderdaad. Ligt zit u aan de koffie, daar knapt een mens van op. We zouden proberen contact te zoeken met Arnoldus Spierenberg. Van Present over een nieuwe activiteit die ze gaan organiseren onder het mom van koffie en contact. Maar we hebben nog geen contact met haar kunnen krijgen. We gaan het een keer proberen. Mocht ze zelf horen, bel even met de studio. 0578-694x5. Aanstaande donderdag kunt u trouwens weer luisteren naar het programma Brunch van 9 tot 12 op deze zender. En luister daar ook eens een keer naar. Nog even naar Tour de Delen, want ik kreeg nog net een vraagje binnen. Inschrijven nogmaals kan via toerdedellen.nl. Toerdedellen.nl. Dan wil ik u attenderen op een concert op zaterdag 30 mei aanstaande. Stichting Cultureel Platform Epe heeft ook dit seizoen namelijk diverse optredens op het programma staan. Pianist Ishoka Velzel speelt zaterdag 30 mei een concert in de theaterzaal van het Epe Culturus aan de Stationstraat nummer 25. De aanvang is 8 uur en de deuren gaan open om 19:30. De entreekaarten kosten €20. En zijn maximaal 100 kaartjes beschikbaar. Het belooft een mooie avond te worden vol prachtig pianomuziek, emotie en beleving. Ze mixt namelijk klassiek, volksmuziek, jazz, pop en improvisatie tot een verrassend geheel. En kaarten zijn te reserveren via de volgende website cpeepe.nl.

0: Helaas hebben we geen contact kunnen krijgen nog met Arnolde Spierenburg van Presente over het koffiemoment. Misschien zometeen. Maar we hebben wel onze volgende gast aan de telefoon. Dit is een clublied van Joy de Boel. Of we gaan het hebben over petang. En dat doen we met Rob de Jode. En hoe lang speel jij deze sport al?
1: Ik speel nu weer een jaar of 4.
0: Oké.
1: Okay. Dus ook veel te laat begonnen.
0: Had je eerder moeten doen dus.
1: Had veel eerder moeten doen, ja.
0: Luisteraars die zeggen, ja. Ik draai wel Joy de Boel, maar ik noem het anders. Wat is het verschil?
1: Joy de Boel zijn de algemene balsporten in Frankrijk. En wat wij hier in Nederland spelen, dat spel heet petanque.
0: En wat houdt petanque in?
1: Petanque houdt in dat je met vier, of met z'n tweeën, of met z'n vier, of met z'n zessen tegen elkaar speelt. Er wordt een butje uitgeworpen. En uiteindelijk is het zo dat je moet zien dat je van jouw partij de meeste boels dicht bij het butje hebt zijn liggen.
0: Oké, okay. In de zomer zie ik dat in Frankrijk altijd.
1: Ja, in Frankrijk iedere dag, hè? Ja.
0: Oké,
1: okay, ja, dat klopt.
0: Dagelijks dus, oké.
1: Okay. Daar wordt dagelijks gespeeld, ieder dorpsplein, overal kun je spelen.
0: Heb jij er wel gespeeld in het buitenland?
1: Nee.
0: Nee, ik kon zijn dat je in Frankrijk aansloot en denkt, hé, hey,
1: ja, ik moet even wachten tot ik gepensioneerd ben. Een paar jaar.
0: Maar het had ik eerder kunnen natuurlijk, dat je vakantie waren, daar ga
1: daarom,
0: ik mee.
1: Ja,
0: doen,
1: dus. Ja, had gekund. Nou, de Jeu de Boelbal, de tangballen gaan altijd mee op vakantie, hè?
0: Dat wel.
1: Daar die gaan altijd mee.
0: Oké. Okay. Ja. Hey, met Koningsdag hebben jullie dat, waar jullie aanwezig in het Loefpark. En toen kregen jullie veel reacties, klopt. Vertel.
1: Nou, we werden eigenlijk gevraagd omdat de duifschieten gingen niet meer door. En toen hebben wij die plek ingevuld en we hebben daar gewoon aangepakt. En we hebben eigenlijk de hele dag door, eerst 's ochtends de kinderen gehad, maar we hebben de hele dag mensen aan de Sjöderboelen gehad. En ja, dat was wel een succes.
0: Okay.
1: En vandaar is eigenlijk ontstaan dat we nu denken van, joh, laten we een introductiemiddag houden. Want er zijn in de gemeente Epe en Heerde ook heel veel buurtclubjes die wel Sjöderboelen op de tank spelen. Maar eigenlijk niet de behendigheid hebben, de regels niet goed kennen. En wij hadden zoiets van, joh, laten we de middag organiseren, heel vrijblijvend. En we gaan eerst wat behendigheidsspelletjes doen. Hoe je de bal beter kunt gooien. En na die tijd gaan we onze leden een wedstrijd spelen. En we starten met een koffie en we eindigen met een drankje.
0: Nou, het begint aanstaande zaterdagmiddag. Hoe laat begint het?
1: Ja, 2:30.
0: Om 2:30. En het is bedoeld voor iedereen dus?
1: Iedereen mag komen, er zijn geen kosten aan verbonden. Heb je geen Jeu de Boels, maar je wilt een keer kennis maken, ook geen probleem. We hebben hier genoeg liggen, want op dit moment speelt de Rotary en Enwiel hier een avond. En die hebben alle boels van ons, dus we hebben hier genoeg liggen.
0: Oké. Okay. Als je in Heerde komt, op de Brink hier, als je hier binnenkomt, ja, zie je ook mensen vaak tegenwoordig al dat spelen.
1: Ja, klopt. Maar er zijn gewoon heel veel van die initiatieven. En ja, die mensen willen eigenlijk gewoon... want het spel is heel leuk. Maar als je de regels kent, wordt het nog leuker.
0: Als je de regels kent, wordt het nog leuker.
1: Ja, het is ook een tactisch spel, hè. Okay. Yo, daar liggen drie van die grote kogels, zeg maar. Laat ik dat makkelijk zeggen. Als ik nou die ene weg heb, liggen zelf bijna 3 punten. En anders heb ik niks.
0: Oké, okay, nu heb je vandaag de Rotary in de wiel... die regelmatig overal heen gaan in de gemeentes ook.
1: Ja.
0: Die hebben jullie nou op visite. Maar die kennen natuurlijk ook de regels nog niet.
1: Nee, dus er lopen gewoon 4-5 man van ons bij. Iedere wedstrijd wordt begeleid door iemand van ons.
0: Oké. Okay.
1: Maar je ziet wel, er zijn wel mensen waar ik zo op te kijken... die wel eens in Frankrijk op vakantie geweest zijn.
0: Oké.
1: Kan ik wel vertellen. Kan ik dat gooien zien.
0: Ja, dat is logisch. Dan denk je, hey, die zijn daar geweest.
1: Ja,
0: dus,
1: ja.
0: Hey,
1: ja,
0: moet...
1: maar het vergrijst bij ons een beetje. Dus we kunnen ook wel nieuwe mensen gebruiken.
0: Ja.
1: En, ja, we spelen nog in de wintercompetitie mee, zomercompetitie spelen we mee. Dus we willen diverse toernooien in de regio.
0: Dat is
1: we zijn best wel actief.
0: Dat is mooi om te horen, dus dat sowieso. Hey, aanstaande zaterdag. Mensen hoeven zich niet speciaal op te geven, ze kunnen gewoon...
1: Ze kunnen gewoon komen. Als
0: ik krijg hier al een reactie, ik krijg één reactie nu binnen, hier via app. En die wordt gezegd, ja leuk en aardig, maar waar moet ik heen?
1: Leenhofweg 27 in Epe.
0: Leenhofweg 27, hoop dat die vraag daarmee beantwoord is. In
1: en er staat ook een artikel op de Schaatsgooi online deze week.
0: Ja, en in de gedrukte versie toevallig ook op bladzijde 14.
1: Oké. Okay.
0: Dus maar als mensen hier niet vandaan komen, kunnen ze intoetsen Leenhofweg nummer 27.
1: Leenhofweg 27, gewoon erin fietsen. Is bij het tunneltje aan Epe als je onder het oude spoor doorgaat. Ja. Daar zitten we naast.
0: Maar ja, we zijn ook bij de collega's van Force Veluwe om te horen. Dus als iemand daar luistert en die zegt, lijkt me wel leuk. En bij ons kennen we dat niet. Nou, ja. U bent van harte welkom, denk ik.
1: Iedereen van harte welkom.
0: Hey Rob, voor nu bedankt. En ik hoop dat inderdaad veel mensen die weg weten te vinden.
1: Ja, en Harry, ook bedankt voor je tijd en voor de gelegenheid. Dankjewel.
0: Graag gedaan en we blijven het volgen.
1: Oké.
0: Okay.
1: Prima. Hoi.

0: mini-special elke zaterdagavond te horen op dit station. En dit was de uitgebreide promo ervoor. Dus wilt u een keer een ander programma luisteren, stem daar eens op af. Mini-special zaterdagavond tussen 6 en 7. Ja, we draaiden net Rita Corita met het nummer Koffie. Want we gingen het hebben over een koffiemoment, of dat probeerde ik. Maar we hebben haar nu aan de telefoon, Arnolde. Want ze gaat u uitnodigen voor een koffiemoment. En dat doet namens de Stichting Present. Arnolde, goedenavond. Hallo? Ik hoor even niets op dit moment. Er is even weer een storing in de verbinding. Er wordt opnieuw contact met Arnolde gezocht. In de tussentijd kan ik nog even attenderen. Mensen die vroegen inderdaad waar je Petang zit. Aan de Leenhofweg nummer 27 in Epe. En dan wordt u van harte welkom geheten om 13:30 'smiddags. En dat is natuurlijk wel mooi om kennis te maken met deze populaire Franse sport. Wat Rob de Jode ook zei tenminste. Er wordt contact gezocht, dus ik zit heel even te kijken naar Dick aan de andere kant van het glas. Ja, hij heeft Arnolde weer aan de telefoon. Dan gaan we voor de derde keer in de herhaling. Als het goed is, lukt het nu wel. Dan heb ik haar nu in de uitzending. Arnolde, goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Nou, het lukt de derde keer. Ik denk, nou, dan lukt het, dan gaat het lukken. Ik zei net tegen de luisteraars, ik zeg, draai net Rita Corita met koffie. Want we gaan het hebben over een koffiemoment van de Stichting Present. Wat is een koffiemoment?
1: Nou, wij doen dat al in Vaassen en in Epe. Voor alle vrouwen in de gemeente. En dat willen we dus in Heerde ook doen. Dat is voor alle vrouwen uit de gemeente Heerde. Waarbij we met vaste vrijwilligers aanwezig zijn. En daarmee wat meer verbinding onderling willen creëren. Maar ook gewoon een gezellig moment waarop je even wat kan vertellen. Of even wat kan delen met elkaar. En altijd met een kopje koffie erbij of thee.
0: Een leuk idee. Hoe zijn de reacties in andere gemeenten in Epe?
1: Ja, heel goed. Ja, in Vaassen en in Epe doen we het al heel erg lang. Al bijna 10 jaar. En daar ontstaat er dan ook echt wel een soort vriendschap tussen de deelnemsters en ook momenten waarop ze andere dingen doen buiten dat koffiemoment om, zeg maar. En dat is ook juist wat we willen, want in Vaassen zijn we daarmee begonnen met vrouwen die als statushouders hier zijn gevestigd.
0: Mm-hmm.
1: En die hadden natuurlijk al helemaal geen sociaal netwerk. Maar nu in Heerde willen we heel graag gewoon het voor iedereen openstellen. En daarom starten we dat nu.
0: Waar kunnen mensen komen koffie drinken?
1: Aanstaande donderdagochtend is het voor het eerst in de dorpskamer. Dat is aan de Camilleweg 75 in de wijk Molenkamp. En dan om 10:00 starten we daarmee. Dus als je iets eerder of iets later, dan geeft niet, maar vanaf 10:00. En ons doel is natuurlijk wel om het frequent te gaan doen. Maar we hebben het nu gepland voor 1 keer in de maand tot de zomer. En dan kijken we daarna even verder. Kijk, in Vaassen en Epe is het iets wekelijks. Hè? Een wekelijks terugkerend moment. Dus dan bouw je ook wat meer op onderling. Maar wij zaten nu nog even met de ruimte. Dus vandaar dat we nu het aanstaande donderdag de eerste keer doen.
0: Ik kreeg net, misschien hoorde je het pingetje wel, binnen de vraag om, is het nou specifiek voor vrouwen uit die buurt van de Kamelenweg of mogen meer vrouwen komen?
1: Ja, nee hoor, er mogen meer. Het is voor iedereen uit de gemeente Heerde. Dus ook als je in Wapenveld woont of in Veessen bewijzen van, hè, dan ben je ook gewoon welkom. Dus het is puur dat we daar nu die ruimte beschikbaar hadden. Maar we kijken na de zomer even verder of we naar een andere ruimte gaan. Want dan bestaat deze plek ook niet meer, deze ruimte. Maar nu was deze ruimte beschikbaar en het is gewoon een fijne plek. Dus vandaar dat het nu hier is. Maar het is niet alleen voor de dames uit de wijk Molenkamp.
0: Maar het is wel specifiek voor vrouwen, dus begrijp ik. Ja.
1: Ja. En ook met vrouwelijke vrijwilligers die het begeleiden. En die voor koffie en zo zorgen. Dus helaas deze keer geen mannen welkom.
0: Nee, maar goed dat je het zegt. Nee. En dat iedereen uit de gemeente Heerde van harte welkom is om aanstaande donderdag al op de koffie te komen.
1: Ja, klopt.
0: Ben je er zelf ook bij of niet?
1: Ja, ik ben er zelf ook bij. Ja.
0: Dus jij schenkt onder andere de koffie. Dus, ja.
1: Ja hoor, ja. En ik heet iedereen even welkom. En, ja. Dus ik kijk er naar uit. Ik heb er wel zin in. Ik ben heel benieuwd wat het gaat doen.
0: Ja, het is de eerste. Er komt er nog één. 25 juni aanstaande. Ja. Maar ik hoop in eerste instantie dat 28 mei de mensen de weg weten te vinden naar de dorpskamer.
1: Ja, dat
0: zou
1: leuk zijn.
0: Kamillenweg nummer 75 in Heerde. En dat ze daar dan terechtkomen. Ja, present. Blijf aan de weg timmeren, want volgende week ben je weer te gast in het programma.
1: Ja, klopt, ja. Ja, dat klopt helemaal. Nou, dan spreken we elkaar later.
0: Dan spreken we dan weer. Dan hebben we een heel ander initiatief weer. Maar nu koffie en contact met present aanstaande donderdag om 10:00. Moeten ze trouwens aanmelden of kunnen ze gewoon komen?
1: Nee hoor, iedereen kan gewoon komen.
0: Oké, goeie nog. Nou, bedankt voor nu en graag tot volgende week.
1: Jullie ook bedankt. Fijne uitzending.
0: Graag gedaan, dank je.
1: Oké, goed. Dag.

0: de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Ridderkerk zijn meerdere etages van een flat ontruimd vanwege koolmonoxide. Twee bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen was onwel geworden. Koolmonoxide ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld gas en kan binnen enkele minuten dodelijk zijn. Zover kwam het niet, omdat in een van de flatwoningen in Ridderkerk de koolmonoxide-melder afging. Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak is. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. De VS viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. Het is niet duidelijk wat de Iraanse dreigementen en de Amerikaanse aanvallen betekenen voor het fragiele staakt het vuren tussen de VS en Iran. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in een congrescentrum voor asielzoekers die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Na afloop bedankte hij zijn teamgenoten.
2: It's a long climb. It took around half an hour, I guess. And again, my teammates today, they did an amazing job on the last climb. They reduced a bunch, and then I had to do the rest. And I'm happy once again that I can pay off my teammates.
1: Vingegaard vergrootte zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer: het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.

0: Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.
1: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sport uit de Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur bij RTV 794 Sport.
2: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho, ho.

0: Ja, en we zijn beland in het tweede uur van Infomix. En aan de telefoon hebben we Erik Bakker. Want met hem gaan we het hebben over het NK Schooldammen voor Pupillen in Heerde. Erik, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, het NK Schooldammen gaat hier gehouden worden. Waarom in Heerde?
1: Ja, dat komt eigenlijk wel door twee dingetjes. Eén, we hebben dit jaar een jubileum als damclub. We bestaan 90 jaar. En daar willen we diverse dingen voor organiseren. We hebben onder dit schooldamtoernooi.
0: Ja.
1: En daarnaast hebben we al een aantal jaren best goede resultaten met een school uit Waterveld, de Padel. En we hadden gehoopt dat ze zich zouden plaatsen voor de finale. En dat is ook gelukt. Dus daarmee proberen we ook wat extra kansen te maken door de thuiswedstrijd te spelen.
0: Dat zou mooi zijn. Dus want jij hebt de toernooileiding die dag, hè?
1: Klopt, ja. Ja.
0: Waar houdt het in?
1: Nou, de toernooileiding houdt eigenlijk in dat ik moet zorgen dat alles in de rijden en zeilen goed gaat, zeg maar. Dus dat het gewoon goed georganiseerd verloopt. Dus dat vooral de kinderen plezier hebben en uiteindelijk op een gezonde manier een wedstrijdje spelen. Waarbij ze natuurlijk winnen of verliezen, maar dat het nog wel leuk blijft voor iedereen.
0: Ja. Hey, 30 mei wordt het gehouden hier in Heerde. Nou ja, inderdaad, de jubilerende damclub Ons Genoegen die organiseert het. Maar dan kunnen jullie toch niet alleen als damclub, of wel?
1: Nou, we hebben wat hulp van andere verenigingen uit onze buurt, met name voor materiaal. Maar voor de rest kunnen we het eigenlijk wel alleen. Want we hebben best een hele actieve vereniging, zoals wellicht ook wel bekend is.
0: Dat is bekend, ja. Vorig jaar ook de voorzitter in de uitzending gehad. Ja.
1: Klopt, ja. Ja. Nee, we hebben denk ik van onze eigen vereniging zo'n beetje 18 vrijwilligers. En van 3 clubs uit de regio helpen er nog mensen. En dat is Zwolle. Daar komen een paar mensen vandaan. Hattemerbroek komt iemand vandaan. En uit Apeldoorn komt iemand vandaan. En dat is met name ook omdat je, als je 30 teams laat komen, heb je totaal 60 wedstrijden te spelen. Dus heb je ook aardig wat materiaal nodig.
0: Nee, dat snap ik. Dan is het inderdaad nodig die dag. Die dag begint 's ochtends. Hoe laat begint die dag?
1: De officiële opening begint om 10:15 en om 10:30 beginnen de eerste wedstrijden.
0: Oké, en dat wedstrijdenkader is er helemaal uitgestippeld?
1: De eerste ronde die wordt geloot. En die loting is een beetje afhankelijk van wie tegen elkaar moet, maar natuurlijk ook of het de teamgenoten zijn. Want het eerste tegen het tweede team, dat moet vaak de eerste ronde al gebeuren. En voor de rest is het het lot wat bepaalt. Maar de tweede tot en met 9e ronde in totaal. Ja, dan gaat het er eigenlijk om, als je gewonnen hebt, dan tref je ook een winnaar. En zo krijg je uiteindelijk de sterkste 2 teams die bovenaan komen en die ook tegen elkaar hebben gespeeld.
0: Dat is mooi om te volgen natuurlijk. Ja, ik heb het programmaboekje voor me gehaald. Ik heb er zelf weer wat geleerd. Dat je bepaalde... Ja, ik wist nooit dat je met wit mocht beginnen. Dat wist ik helemaal niet, joh.
1: Nou, kijk aan. Dat is wel een beetje een basisregel. Dus eigenlijk moet je er maar een keertje langs doen.
0: Ja, ik had zoiets van, oké. Okay. Ik denk, vroeger, toen ik de krant rondbracht, toen damde ik wel eens met iemand. En was het even een kopje koffie en dan weer door met de krant rondbrengen. Maar daar heb ik nooit dit geleerd. Dus een reden inderdaad om bij jullie langs te komen.
1: Langs.
0: Ja,
1: dan ga ik zeker. Maandagavond ben je altijd welkom, wat dat betreft.
0: Kijk, dan heb ik toch geen radio bij de Damclub. Dus,
1: nou, kijk aan.
0: Hey, al die organisaties, scholen en zo, die zijn al ingeschreven, want ze kunnen ze natuurlijk niet meer inschrijven nu.
1: Nee, het is eigenlijk een hele cyclus. De meeste scholen beginnen al in het najaar van het schoolseizoen, Dus ergens oktober, november beginnen ze te trainen op hun eigen school. Dan is er meestal begin januari een plaatselijk of gemeentelijk kampioenschap.
0: Mm-hmm.
1: En de beste scholen daarvan die plaatsen zich voor de provinciale kampioenschappen. Nou, en dat is meestal ongeveer de tweede week van maart allemaal afgelopen. En dan gaan we naar de halve finale van Nederland. En die was in dit keer was die op 18 april. En in 18 april dan moest je dus bij de eerste 7 komen om je te plaatsen. En dat ging dan om 4 verschillende locaties eigenlijk. Dus dan heb je 28 deelnemers. En dan kiest de bond vaak nog een 29e. En wij mochten zelf een 30e team toevoegen om een even aantal te krijgen.
0: Oké. Okay. Een heel evenement die 30e mei. Organiseerden jullie bij de Noordgouw, hè?
1: Ja, kijk, normaal gesproken zitten we vaak in de Heerd.
0: Ja.
1: Alleen Heerde 850. En dan wordt daar een ontbijt geregeld.
0: Klopt.
1: En dan zit je natuurlijk elkaar een beetje in het vaarwater. Want we zijn nog niet met ontbijt bezig. Maar iets later wel. Dus we moeten toch ook wat voorbereiden. Dus en toen hebben we de Noordgouw eigenlijk gevraagd of we daar in de aula terecht konden. Dat is een mooie grote ruimte.
0: Mm.
1: En dat mocht gelukkig. Dus daar gaan we inderdaad zitten. Ja.
0: Oké, aanstaande zaterdag. Mogen er ook ouders of supporters gewoon langskomen? Of hoe moet ik dat
1: graag zien? Graag zelfs. Nee, dus iedereen is welkom. En dat is ook alleen maar leuk voor de kinderen natuurlijk vooral. Dat de ouders op belangstellende komen kijken. Dat is voor hun ook weer een eer dat ze met een NK meedoen. Het enige is, ja, als ze aan het spelen zijn, mag je niet heel dicht bij het bord lawaai maken. Maar dat begrijpt iedereen, denk ik. Want die kinderen moeten natuurlijk hun best kunnen doen.
0: Ja, die moeten winnen, wat dan ook. En ik hoop dat de parel en de parel 1 en de parel 2, bij wijze van spreken, inderdaad mooi scoren. De lichtbron ook natuurlijk. Die zijn
1: klopt. Ja. Lichtbron heeft plek gekregen inderdaad, omdat hij eigenlijk de laatste wedstrijd en spelen miste. Dat eigenlijk de beste van het hele team was. En die was op vakantie, dus hebben we gedacht van nou, dan geven we die een keuzeplek.
0: Ja, Jeugddammen en met name Schooldammen is in de Wapenveld en omgeving altijd enorm populair geweest. Ik hoop dat dat blijft en dat nieuwe dammers opstaan. Nou, ik kom zeker een keer kijken.
1: Ja, dan doen we dat gerust. En zaterdag ook welkom natuurlijk. Ja. Er even langs.
0: We zullen kijken wat mogelijk is. In ieder geval bedankt Erik voor nu. En ik hoop dat heel veel mensen als supporter even langskomen bij de Noordgouw. En dat de beste mag winnen.
1: Helemaal goed. Dankjewel.
0: Hey, Erik, bedankt.
1: Oké, tot ziens. Dag.

0: Die discussies werden uiteindelijk beklonken met niets meer of minder dan een handdruk. We trokken altijd één belangrijke extra conclusie. We zijn het wellicht niet helemaal met elkaar eens, maar we laten iedereen sowieso wel in elkaars waarde. Dat gold bij demonstraties eveneens. Sterker, men noemde het een democratisch recht. Prima dus, je had een andere mening, je zocht gelijkgestemden, je ging de straat op, je riep zelf verzonnen rijmende zinnetjes en voor je het wist stond je op het Malieveld in Den Haag te protesteren tussen duizenden andere huisartsen, rijksambtenaren of onderwijzend personeel. Voor loonsverhogingen bijvoorbeeld of tegen de extreem hoge werkdruk. Dat ging dan vreedzaam en rustig. Daarna volgde een gesprek met andere politieke partijen en werd er iets bereikt, of niet. Uiteindelijk ging iedereen weer over tot de orde van de dag. Tegenwoordig lopen demonstraties stelselmatig uit de hand. Door uitschelden of aanvallen van politieagenten, door tegenhouden van ambulancepersoneel, door gebruik van zwaar vuurwerk, door blinde woede, door vechten. Zo is er de afgelopen weken op verschillende plaatsen in het land geprotesteerd tegen AZC's. Natuurlijk geldt dat democratische recht tot demonstreren nog steeds. Al is het helaas wel zo dat er bijna bij alle betogingen van de afgelopen weken mensen opgepakt zijn. Elke keer dacht ik terug aan die gesprekken of verjaardagen waar mensen met verschillende meningen aan het eind van de avond gewoon veilig op de fiets of in de auto naar huis reden. Zonder dat ze bekogeld werden met fakkels of nageschoten werden met lawinepijlen. Ik merkte dat het gigantisch uit de hand liep. En ik hield me stil. Ineens was daar de toespraak van een wethouder na de stille tocht op 4 mei, waarin hij de huidige polariserende tijd vol spanningen, harde woorden en wantrouwen ook benoemde. De verleiding bestaat om te zwijgen, om niet op te vallen, om onderwerpen te vermijden, zei hij. Heb daarom de moed om iets op tijd te zeggen of te handelen, juist wanneer het nog veilig is, vertelde hij verder. Ik hoorde zijn woorden en sloeg ze op. Vorige week meldde een vriend zijn visie over demonstraties. Hij zei, het wordt steeds duidelijker wat er schuilgaat achter zorgen en bezwaren. Dat is haat. Haat maakt alles kapot. De gehate, maar uiteindelijk ook net zo goed degene die haat. Daarom stap ik nu naar voren. Ik verlaat de stille meerderheid. Niets doen is voorbij. Ik wil niet haten of gehaat worden. Ik wil in gesprek komen met de ander. Links of rechts, dat maakt me niet uit. Standpunten delen en het met elkaar eens of oneens zijn. Zodat we van elkaar leren. Dus roep ik mijn wandelrubriek uit coronatijd weer in het leven. Wandel jij met me mee, dan schrijf ik jouw verhaal op. Ik wil praten en onze discussie uiteindelijk beklinken met een handdruk. Dus niet vuurwerkbommen werpen, maar woorden schrijven. Want de escalaties van de afgelopen weken zijn niet normaal. Ik hoop dat je het daarmee eens bent. Vind je het wel normaal? Benader me dan vooral ook. Schroom niet. Ik hoor je aan zonder vooroordeel. Ik wil geen burgeroorlog. Ik wil juist meer begrip voor elkaar. Zodat we samen vreedzaam verder leven en iedereen in elkaars waarde kunnen laten.
1: Ja, en deze column las ik in de Schaapskooi. Recentelijk. En ik werd er stil van toen ik hem gelezen had. Toen las ik hem nog een keer. En toen denk ik, ja, je hebt echt gelijk. Zo was het vroeger. En zo is het nu heel anders. En je laat je stem horen. En ongetwijfeld heb je de reacties van gekregen.
0: Ja, ja.
1: Wat doet het trouwens met jou, dit voorlezen?
0: Het opschrijven is één ding. En dan heb je de woorden ook in je hoofd. Dus dan hoor je ze ook. Het voorlezen is toch wel iets anders. Maar ik vond het mooi dat je me uitnodigde om dat te doen. Ik denk van, ja, weet je, zo af en toe is het ook goed om woorden nog eens een keer met een stem te laten horen, letterlijk. In plaats van dat je ze alleen in de krant leest of in dit geval in de Schaapskooi leest. En ik heb het wel eens vaker ook gehoord dat mensen columns voordragen. Ik weet niet of ik daar heel goed kan, maakt me ook verder niet uit.
1: Nee, we hadden hier Anita van den Berg vroeger.
0: Oh ja, ja, ja, ja.
1: Die deed dat ook. Namens, ja. Epernet toen,
0: ja,
1: nog. Dus.
0: Klopt, ja, ja, ja, ja. Kijk, en natuurlijk geeft het extra dimensie als je het zelf nog een keer weer voorleest wat je geschreven hebt. Want ja, ik heb het geschreven. Dus, tuurlijk, ik sta erachter. Ik ben degene die mensen uitnodigt om met me te wandelen. Dus
1: meestal kom jij met gasten, ja, en dan om. Komt de gast hier, nu nodig ik, ja, jou uit om het, ja, dit was, ja.
0: Ja, en kijk, het is denk ik nodig. En het is niet nodig om met de vinger te wijzen. Dat wil ik helemaal niet. Dat is ook echt niet mijn bedoeling. Dus ik ken heel veel mensen die het juist wel met de demonstratie.

0: organisaties eens zijn tegen AZC's. Ja, ik wil ook wel graag met hun wandelen, hoor. Het is geen enkel probleem. Sterker nog, ik denk dat dat juist de meest interessante gesprekken kunnen worden. Omdat je probeert elkaar met argumenten ofwel te overtuigen. En soms ben je het helemaal niet met elkaar eens. Maar dat levert dan toch een verhaal op. En dat was het. In coronatijd heb ik gewandeld met mensen. En dan zocht ik de mensen op. Soms boden ze zichzelf aan. En dan ging het over allerlei dingen die hem bezighield. Nu denk ik van, nou, dit kan wel. Kijk, ik denk ook. Mijn column moet niet alleen maar om de protesten tegen AZC's gaan. Mm. Mijn column moet over medemenselijkheid gaan, denk ik. En ik denk dat dat iets is. Dan maak ik hem ook iets breder. Dan zou het ook maar zo iets anders kunnen zijn waar je tegenaan loopt. Bijvoorbeeld mensen die vanuit de Joodse gemeenschap komen. Die ook te maken hebben met geweld. En aan de andere kant. Er zijn natuurlijk ook mensen die het belachelijk vinden wat de Israëlische regering op dit moment doet in Gaza. Mm. En die hebben ook een mening. Dus ik denk ook. Ik hoop ook dat de column meer waarde heeft. Ja, hij heet ook waarde, maar dat hij nog meer waarde krijgt door ook dat soort gesprekken straks te voeren met mensen. En ja, inderdaad, wat je zei, Harry. Ik heb heel veel reacties gehad. Ook best wel veel mensen die met me willen wandelen. Ook wel mensen die zeggen. Of die denken dat ze.
1: Hebben gelijkgestemde.
0: Ja, die denken dat.
1: Met jou te wandelen. En dan zeg je. Ja, vind je toch aan.
0: Ja,
1: Dennis,
0: dan toch wandelen. Diegene die dat schreef, die dacht misschien dat ik gelijkgestemd ben. Maar misschien komen we er tijdens die wandeling wel achter dat helemaal niet zo is. Weet je, dus. Ik hoop eerlijk gezegd dat het om veel meer gaat dan alleen maar dat protest. En die protesten moeten er ook zijn. Hè? Dat staat ook in mijn column. Ja. Vooral protesteren, maar doe dat in vredesnaam. Een beetje rustig. En ik denk eerlijk gezegd. Was het nou, volgens mij vorige week was er ook een demonstratie. Dat ging al een stuk beter. Beter. Ik bedoel, ik ben ook geen politieagent. Dat moeten zij maar vinden. Of andere mensen die ervoor doorgeleerd hebben. Maar er werd in ieder geval geen vuurwerk gebruikt. En dat zorgt voor het opwekken van agressie, denk ik. En ja, daar wordt niemand straks beter van. En daar word je ook niet mee gered, denk ik. En ik snap best wel dat er onvrede en frustratie is. Maar volgens mij moet je dat met woorden.
1: Dat is voor alle jaren. Maar
0: ja, toch?
1: Wat jij zegt, met woorden bereik je meer. En dat wil jij dus ook aangeven.
0: Ja.
1: Ook
0: ja.
1: straks in je wandelingen. Dus, staat er een afspraak gepland voor een wandeling?
0: Komende vrijdag.
1: Oh, ja. Ja, niet zo heel warm. Dus.
0: Er is ook iemand die heeft mij gemaild en zij zei... Ik kan het niet goed wandelen. Het gaat mij niet zo goed af. En ik heb haar nog niet. Ik heb haar wel al. Ik heb al wel gereageerd op haar. Ze had een prachtige, uitgebreide mail gestuurd, echt. Maar ik ga nog een keer ook uitgebreid naar haar mailen. Want ik vind dat als iemand mij uitgebreid mailt, dan moet ik daar ook moeite voor doen. En ik heb nog niet moeite genoeg gedaan. Maar ik zal ook tegen haar zeggen: het gaat mij niet om de afstand. Dat is nooit bij de wandeling van de week geweest. Het gaat vooral om het gesprek. En dat kan ook in 500 meter. Ook al wandel je maar van de kerk in Epe naar weet ik veel waar.
1: Ja,
0: daar maakt niet uit. Naar het Loefpark of zo. Hè. Dat is, of naar het gemeentehuis. Dat is misschien hemelsbreed 350 meter. Maar daar kan dat gesprek ook al ontstaan.
1: Ja, dat je desnoods op een bankje gaat zitten daar. Dus,
0: ja, precies dat. Ja. Dus...
1: Nou, ik vond het super dat je dit wilde voorlezen en inderdaad voordragen, zeg maar, even op de radio.
0: Ja.
1: Het woorden, wat je zelf al zegt, papier geven kracht, maar dit geeft mij nog meer kracht. En ik hoop u als luisteraar ook, want ik hoop je inderdaad met andere columns straks je ook weer van de microfoon te krijgen, Dennis.
0: Nou ja, dat kan. Ik schrijf één keer per maand gemiddeld genomen voor de Schaapskooi columnpie. En ik bedoel, dus soms ook wel eens totale onzin. Ik weet niet of je het dan op de radio moet hebben.
1: Het blijft aan de mooi. Dus,
0: ja, goed. Nou ja, mooi.
1: Er komen ook herinneringen boven. Als ik dan zo, niet deze column, maar de andere columns van vroeger. Dan denk ik, dat is een supermarkt waar die zit. Dat is dat. Denk ik,
0: dus. Klopt. Ja. Ik moet wel zeggen, dat zijn natuurlijk gemakkelijke tussen haakjes onderwerpen voor mij. Want
1: dan dit.
0: Ik put uit mijn herinneringen. En dan kan het zijn dat mensen daarop aanslaan. En als ze er niet op aanslaan, is het ook goed. Dan reageren ze niet. Maar deze was wel, die kwam wel uit mijn tenen, zeg maar. Die heb ik ook heel snel. Mijn vrouw zei ook, Nicole zei ook van joh, die kwam wel uit je tenen. Dat je hem zo snel hebt geschreven. Dus ja, soms dan komt het
1: eerder. Is degene die al eerst jouw column leest?
0: Ja, ja, dat doe ik wel graag. Helemaal als het gaat soms ook wel eens over familie. Ik heb ook wel eens over onze zoon geschreven. Mm. Ja, dan moet hij hem ook lezen. Ik vind ook dat hij recht van spreken heeft. Dus als hij zou zeggen, pap, dat gaan we niet doen. Nou, dan gaat die column niet door. Dus ik wil iedereen de mond gunnen. Dus ja, ja.
1: Dennis, bedankt. En ja, ik hoop dat veel mensen de weg weten te vinden om samen met jou te wandelen.

0: Ja, deze plaats ook uitgezocht door Dick bij het vorige onderwerp. Het draait natuurlijk allemaal om respect. Dick van der Veen was aanwezig bij het tweewekelijks persmoment van de gemeente Heerde. Hij sprak met wethouder Haring over maatwerk van de biodiversiteit en met wethouder Van Ommen over kinderarmoede.
1: Eerst maar even over de biodiversiteit. Wat moet ik me daarbij voorstellen wat betreft datgene wat vanmorgen verteld is?
2: Ja, de biodiversiteit. Afgelopen week was overigens de dag van de biodiversiteit. Er kwam ook een rapport uit, die ging dan over Nederland. En dan wordt er toch wel geconcludeerd dat op een aantal punten de biodiversiteit wel weer toeneemt in Nederland, maar toch nog onvoldoende. En dat is best wel belangrijk dat de biodiversiteit toe gaat nemen, want dat heeft weer te maken met insecten en met bijen en met vogels en ja, onze natuur en onze leefomgeving.
1: Die gaan niet langs Heerde heen.
2: Die gaan niet langs Heerde heen. Daarom hebben we in mei 2025 ook een diversiteitsplan hebben we vastgesteld in de raad. Maar ja, dat is alleen maar papierwerk en daar hebben we nu handen en voeten aan gegeven, mede dankzij een subsidie van de provincie. En we hebben nu twee bijeenkomsten gehad waar toch veel belangstelling was van mensen die ook in hun tuinen bezig willen gaan met biodiversiteit.
1: Is daar een bijdrage van de gemeente aan verbonden? In de sfeer van advies misschien?
2: Dat klopt, want met het geld van de provincie kunnen we inderdaad adviesgesprekken voeren. En dan geldt dat inderdaad voor mensen die veelal in het buitengebied wonen, die meer dan 2000 vierkante meter grond hebben. Een adviesgesprek van hoe kunnen ze nou hun terreintje zo inrichten dat de biodiversiteit toeneemt. En daarbij ook een hele leuke aanbieding, dat ze dan korting kunnen krijgen op allerlei plantmateriaal. En dan moet je dus denken aan inheemse bomen en allerlei planten. Maar juist bomen en planten en struiken die erg goed zijn voor de biodiversiteit. Dus vaak praten we dan over inheemse planten.
1: Mensen die geïnteresseerd zijn, kunnen dat kenbaar maken aan de gemeente?
2: Dat klopt, dat is al geweest. Dus ik denk dat er al wel zoveel belangstelling is dat de pot zal wel ongeveer leeg zijn. Maar dat is alleen maar positief, want ja, we willen op allerlei manieren ook burgers, inwoners van Heerde, stimuleren om in hun eigen omgeving, op hun eigen grond, die biodiversiteit een positieve impuls te geven.
1: Dan ga ik naar de buurman, wethouder Van Ommen, die het heeft gehad over kinderarmoede. En dat laat Heerde ook niet onberoerd. Zal blijken uit datgene wat u gaat zeggen.
3: Nee, dat klopt. Er is ook in Heerde helaas sprake van armoede onder kinderen. Nou, en sinds 2017 ontvangen wij als gemeente Heerde via het gemeentefonds middelen, de zogenaamde kleinsmagelden, om kinderarmoede tegen te gaan en te bestrijden. En wij in 2024 de subsidie aan Stichting Leergeld Noord-Veluwe voor de uitvoering van het kindpakket incidenteel verhoogd naar 83.000 euro. Nou, deze verhoging is later bij de behandeling van programmabegroting 26-29 structureel gemaakt door de gemeenteraad. Stichting Leergeld heeft op het afgelopen jaar, op 2025, een positief resultaat behaald van 17.000 euro. En daar hebben zij een verzoek voor ingediend om die gelden te besteden. Het voorstel hebben wij als college aangenomen. En het gaat om reservevorming en enkele aanpassingen in het kindpakket.
1: Jeugdpreventie heeft ook alle aandacht?
3: Dat heeft ook alle aandacht. Daar heeft mijn collega de burgemeester net wat over verteld. Jeugdpreventie is ook een ding waar we heel hard aan werken. En daar werken we via een 7-stappen-model aan. Om groepen in kaart te krijgen, om te kijken waar er ook hulp nodig is. En dat kan ook hulp zijn die een link heeft met armoede.
1: Ja, daar nog even naar terug, want dan denk ik aan een laptop misschien of een zwemdiploma.
3: Ja, dat hebt u heel goed gedacht. Of we hebben heel goed geluisterd. En het is zwemdiploma B, die wordt verstrekt aan kinderen die via het kindpakket nu ook al zwemles volgen. Dus een uitbreiding, hè? Niet alleen A-diploma, maar die kunnen nu ook voor een B-diploma gaan. En inderdaad de verstrekking van laptops aan bovenbouwleerlingen uit gezinnen die dat niet hebben. Want een laptop, die heb je gewoon nodig als je op school wil deelnemen. En nou, we gaan voor gelijke kansen. En dan heeft iedereen ook, moet iedereen de kans hebben om te werken op een laptop, ook thuis.
1: Wat je vaak merkt, dat er potjes zijn voor van alles en nog wat. En dat mensen schromen om er gebruik van te maken. In dit geval misschien wel een oproep om vooral het wel te doen als die situatie zo speelt.
3: Nee, zeker. Er is heel veel schaamte toch wel, ook op het gebied van armoede. Ik kan wel zeggen dat het onnodig is, maar dan kunnen mensen ook denken van ja, daar heb je hem, dat kan je wel zeggen, maar dat neem je niet zo makkelijk weg. Maar mijn oproep is zeker om er gebruik van te maken en via veel verschillende wegen en manieren proberen we deze mensen ook op de mogelijkheden te wijzen, want heel vaak weten ze ook niet eens dat er mogelijkheden er zijn. Maar daarvoor is natuurlijk contact met school het allerbelangrijkste.
1: En alles vertrouwelijk in de anonimiteit?
3: Natuurlijk.

0: Ja, diverse soorten muziek en informatie in Infomix. Natuurlijk, de naam doet het eer aan. Hier in de studio, wachtend op die, is Marion aan plaatsgenomen achter een microfoon. We gaan dan onderaan stilstaan bij Thuis in Epen, maar ook bij Klets en Koek. En van het laatste onderwerp, daar weet Marion alles van. Marion, van harte welkom in de studio.
1: Dankjewel.
0: Klets en Koek, we hebben vanavond al over koffie gehad met present. Wat is Klets en Koek?
1: Klets en Koek is 2 jaar geleden in het Fletcher Hotel in de noodopvang opgestart door Present, Stichting Present. Daar ben ik toen heel snel bij betrokken. En dat betekent dat wij elke week met een groep vrouwen zitten. En we kletsen en we drinken koffie en thee met een koekje erbij.
0: Een groep vrouwen, waar moet ik aan denken? Inwoners van Epen, mix met mensen die daar wonen?
1: Echt. Of? De vluchtelingen uit het hotel.
0: Ja. Hoe communiceer je? Doe je dan met Engels dan of zo? Of moet ze ergens...
1: Nou, de bedoeling was eigenlijk, dat was de opzet om zoveel mogelijk Nederlands te praten. Maar dat lukt natuurlijk niet bij vrouwen die net in de opvang zijn gekomen.
0: Nee, dat wil natuurlijk niet. Nee.
1: Dus die, dat gaat dan of in het Engels of met de vertaalapp.
0: Oh ja, dat is tegenwoordig nog wel handig. Vroeger was het natuurlijk niet. Vroeger moest je denken, nou ja, het zou wel, ik weet het niet. Dus,
1: Of met een tolk erbij.
0: Ja, twee jaar doe je dat al met een groepje begrijp ik?
1: Vanaf het begin eigenlijk. Het is 2 jaar geleden opgestart.
0: Ja. En hoe kijk je daar op de afgelopen 2 jaar op terug? Heb je positieve resultaten daarvan? Kun je dingen benoemen van denk je,
1: Ik vind het een hele bijzondere ervaring, sowieso al. Even de achtergrond. Ik woon vlakbij het Fletcher.
0: Komt uw collega T, komt dat binnenzetten, neem plaats.
1: Ja. Ik woon vlakbij het Fletcher en toen daar bekend werd dat er een noodopvang zou komen, was er zoveel weerstand in de buurt dat ik dacht van, ik ga een tegengeluid laten horen. En ik heb me aangemeld als vrijwilliger bij het COA. En zo ben ik daar terechtgekomen. Nou, opgestart met een groep vrouwen. Ik denk dat het er toen in het begin een stuk of 10 waren. Allerlei nationaliteiten. En van lieverlee kwamen er steeds meer bij. Ze zagen ons zitten. We mochten dan een plekje in het restaurant van Fletcher hebben.
0: Oké.
1: Zagen ze ons zitten. En toen vroegen ze ook van, wat doen jullie daar? En mag ik er ook bij? Nou, kom maar.
0: En zo is dat...
1: Zo is het ontstaan. En,
0: het bestaat nog steeds dus?
1: Het bestaat nog steeds. Ja, we hebben een doorstart gemaakt vanaf 1 april. Toen bleek dat de opvang niet ging sluiten. En er bleef zoveel belangstelling voor. En die vrouwen vinden het leuk om samen iets te doen. We gaan niet alleen praten en koffie drinken, maar we gaan ook uitstapjes maken. Allemaal dingen die ze leuk vinden.
0: Ook samen koken, of mag dat niet? Of
1: kunnen... Ja, we hebben ook gedaan.
0: Ja, ik bedenk zomaar wat.
1: Ja,
0: hoor, dus,
1: samen koken. Ze komen ook bij mij thuis koken.
0: Ah,
1: en
0: mooi.
1: Ik heb ook met een aantal vluchtelingen het project Werelds Eten gehad.
0: Ja, dat was vroeger in de sporthal in eerste instantie. En later is het verhuisd nog een keer.
1: Ja, dat werd toen opgezet door Joanne van
0: Die heb ik aan het Epicentrum, die ik aan de telefoon gehad.
1: Ja. En toen heeft ze dat samen
0: diverse met
1: mij,
0: keuken, want mijn vrouw is er ook wel eens geweest. Dus het was heel bijzonder om van al die werelddelen, zeg maar, soms eten te krijgen. En dan weet je niet wat het is, maar het smaakt dan... ik zeg maar even verdomd lekker dan.
1: Ja, en ik had al die vrouwen in mijn groep, die wilden heel graag koken, omdat ze dat in het Fletcher Hotel niet mogen.
0: Nee, dus daarom zei ik het zo. En dat kan dan daar wel komen.
1: Ja.
0: Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Heb je T leren kennen?
1: Nou, onlangs. Onlangs heb ik met haar kennis gemaakt via de Klets en Koekgroep.
0: Oké, jij zat ook bij de Klets en Koekgroep op een gegeven moment een keer.
2: Nou ja, ik ben een keertje komen kijken inderdaad bij de Klets en Koek op de woensdag. En daar trof ik een hele leuke groep vrouwen aan. En ik ben op een gegeven moment met een van de vrouwen gaan wandelen. Aanvankelijk hadden we het idee om te gaan hardlopen, maar het werd een wandeling, een langere wandeling.
0: Een beetje net wat we net over hadden met Dennis Dekker, die gaat ook weer wandelen. Dus,
2: maar dan ontstaan er dus gesprekken en dan ontstaat er ook het gesprek over waar zij vandaan komt, waarom zij is gevlucht, met wie ze hier is. En ook wat zij... Wat zij ook belangrijk vindt, hè? In de fase waarin ze nu zijn en wat ze nodig hebben. En zo kwam het een van het ander dat wij gestart zijn met conversatielessen. Aanvankelijk met een paar mensen het idee gehad om wat meer voor de bewoners van het flatje te organiseren. En ik denk dat we 3 weken geleden zijn begonnen met een groepsapp, Thuis in Epe. En dat is inmiddels uitgegroeid tot een groep van 30 leden. De eerste keer dat we het conversatielessen hadden in het Fletcher, ja, toen hadden we eigenlijk meteen een hit. In de zin van 18 bewoners die meededen. En wat waren het nou? 6 vrijwilligers die die
0: taal meteen, in die groep is Nederlands of Engels?
2: Nou, de
0: taal. Ik vroeg het net aan jou ook. Hoe communiceer je? Nou, dat is toch liefst in Nederlands, maar toch.
1: Dat kan niet altijd.
2: Dat kan niet altijd, hè? Dus er zijn verschillende nationaliteiten bij. Maar we hebben wel duidelijk gemaakt dat in de conversatieles dat is iets anders dan kletsen koek bij conversatieles. Dan praten wij met Nederlanders. Dus zo heet het ook: praten met Nederlanders. Dus we leren zinnen, woordjes, hoe je mooi Nederlands leert praten met Nederlanders.
0: Ik hoor altijd van mensen die geen Nederlands kennen dat Nederlands zo'n moeilijke taal is.
2: Daar kan ik me alles bij voorstellen.
1: Dat vinden wij van Arabisch ook.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Ja, nee, maar dat hoor je vaak. Ik kan geen Arabisch, hoor. Dus,
1: ik ook niet.
2: Okay. Ja. Maar ja, ik kan natuurlijk het ook andersom draaien. Stel, je bent Nederlander en je moet voor je werk bijvoorbeeld naar Iran. En je moet Arabisch leren spreken. Nou, ten eerste is er geen ABC, hè, waar je op kan terugvallen. Nou, zie daar je maar te redden in de taal. En we vragen dat natuurlijk wel van deze mensen, dat zij de Nederlandse taal beheersen. Dus een stukje begeleiding daarin. Maar ook vooral fun in het leren praten met Nederlanders is ook een groot onderdeel van de conversatielessen.
0: Ja. En dat beoog je inderdaad ook om elkaar in verbinding te zijn, samen dus willen laten zien dat inburgering, participatie op een positieve en gelijkwaardige manier dan in onder andere die conversatielessen, maar ook in die Thuis in Epe-app, zeg maar even.
2: Ja, zeker. Ja, dus die Thuis in Epe-app is ontstaan vanuit het idee dat we allemaal thuis zijn in Epe en dat we allemaal vormgeven van wat het betekent om thuis in Epe te zijn. Ons platform is dus ook echt een uitnodiging aan zowel inwoners van Epe als nieuwkomers van Epe om met elkaar kennis te maken en elkaar te ontmoeten. En plezier te maken met elkaar. Dat draait het eigenlijk om.
0: Ja, dat draait het erom. Ik ga zo nog even verder met jullie praten. Klets en Koek heeft het aftrap toen al gegeven. Plezier met elkaar maken. En dit gaat natuurlijk wat dieper op een gegeven moment natuurlijk om de taal te leren kennen. Maar dat doen we na de volgende plaat.

0: Ja, we zijn hier vanavond, vooral in de tweede uur. Ja, het begon vanavond met een column die Dennis Dekker voorlas over waarde. En daar staan we inderdaad ook nou bij stil. En dat doe ik onder andere met T. Aan de linkerkant van mij en Marianne aan de andere kant. U hoorde net al, als u net inschakelt, Klets en Koek. We stonden al stil bij Thuis in Epe. Want we willen samen laten zien dat, dat er meer mensen zijn die opstaan voor hen om een vluchteling te begeleiden. Jij noemde al elke vluchteling een vrijwilliger. Was jij dat?
1: Dat zou de meest ideale situatie zijn.
0: Waarom?
1: Dat werkt naar twee kanten. Je bent als vrijwilliger, krijg je heel veel nieuwe informatie over een andere cultuur, over de persoon zelf. En de vluchteling leert weer heel veel van jou. En er kunnen zulke mooie verbindingen ontstaan.
0: Ja, onderschrijf je dat wat zij zegt?
2: Ja, ik zie de contacten die ik heb ook echt meer vanuit gelijkwaardigheid en vanuit vriendschap dan vanuit hulpverlening of zo. Hè. Dat wordt soms ook wel eens zo ervaren. Maar ik ervaar dat zelf als plezier maken met elkaar en delen met elkaar.
0: Hoe zijn je eerste ervaringen? Want Klets en Koek bestaat 2 jaar. Je bent, ik weet niet hoe lang jij betrokken bent.
2: Ja, ik ben eigenlijk, als je heel scherp definieert, ben ik met Thuis in Epe 3 weken gestart.
0: 3 weken geleden pas? Oké. Okay. Ja. En dan zit je hier al.
2: Ja, nou, moet je nagaan. Ja. Ja. Ja,
1: dat ik vroeg al aan die, waar was jij 2 jaar geleden?
2: Ja. Ja, en soms heb je een goede timing nodig, hè, om een initiatief als dit te laten vliegen. En wat ik heb gemerkt is dat er best wel veel draagvlak is onder inwoners om er te zijn voor de ander. En ook dus er te zijn voor asielzoekers. Ik wil ook best wel zeggen, hè, we hebben nu 30 vrijwilligers, maar ik wil natuurlijk naar 30.000 vrijwilligers. Want ja, we zijn allemaal onderdeel van elkaar. En Epe telt 30.000 inwoners. Volgens mij moeten we er allemaal voor elkaar zijn.
0: Dat zeg je heel mooi. Onderschrijf je eigenlijk al die column die Dennis heeft gedaan, dat je inderdaad allemaal voor elkaar bent. Dus dat sowieso. Het zou mooi zijn dat 30.000 mensen opstaan, maar in ieder geval meerdere mensen opstaan.
2: Ja.
0: Hou je ook wel bezig in jezelf van wat er allemaal in de wereld gebeurt of in Nederland gebeurt in de richting AZC's? Wat doet dat met je, als je dat hoort?
2: Ik heb zelf een vluchtelingenverhaal. Dus het raakt mijzelf ook persoonlijk. Maar mijn motivatie ligt erin dat elk persoon een ander vooruit kan helpen. Daar ben ik echt van overtuigd dat mensen diep van binnen iets voor een ander wil doen of wil betekenen. Dat motiveert mij om die positieve boodschap ook breder uit te zetten.
0: Ja, wat me opdringt, en we hebben niet voorbesproken daarin. Je bent zelf vluchteling.
2: Ja, ik ben Vietnamese van afkomst. En wij zijn eerste generatie bootvluchtelingen.
0: Oké.
2: Ja.
0: En toen deze kant opgekomen, dus
2: Niet helemaal vanuit Vietnam hier, maar
0: toch. Nee, dat klopt dus. Net zoals voor de meeste luisteraars hier wel bekend, regelmatig ook de gast geweest, pastor Tan toenertijd, die hier in Epe heeft gestaan als pastoor zijnde. Dus vandaar, die was zo. En die maakte wel heel lekkere Vietnamese lumpia's, hoor. Dus, en die vertelde daar ook over. Dus die gaat er nog af en toe heen, dus dat sowieso wel. Dus nee, heftig verhaal was dat toen ook, wat voor hem hoorde. Dat zou jij ook meegemaakt hebben op de boot. Dus.
2: Ja, en die hartelijkheid die wij in het verleden hebben ontvangen van Nederlanders. Die zou ik nu eigenlijk ook.
0: Gun je ook nu?
2: Zeker. Ja.
0: Nou, bedankt dat je dit al wilde delen. Ja, want dat kun je natuurlijk niet zien aan de buitenkant. Dus,
2: nee.
0: Hey, Klets en Koek, en de toekomst.
1: Ja, wij gaan door zolang de noodopvang is dus. Ja. Hier nog is. En dat is helemaal onbekend.
0: Ja.
1: En ondertussen moeten wij zo mondjesmaat wel afscheid nemen van onze vrouwen, ook mannen natuurlijk.
0: Hmm.
1: En dan horen ze 24 uur van tevoren dat
0: Korte.
1: Zij de volgende dag gaan vertrekken naar een andere locatie. Nou, dan gaan wij daar afscheid van nemen. En zo wordt ons groepje wel iets kleiner. Ja, maar we hebben nog een stuk of 20 vrouwen.
0: Maar ja, er zijn toch heftige momenten dan?
1: Ja, ja.
0: Er zijn mensen waar je twee jaar mee hebt gelopen, bij wijze van spreken.
1: Ja, ik mis ze heel erg. Maar met een aantal heb ik nog steeds contact.
0: Dat is mooi om te horen. Dus, Thuis in Epe, die appgroep... Wat is het doel? Ja, heel veel 30.000 vrijwilligers eigenlijk een vluchteling en meer bespreekbaar te maken. Zijn het alleen mensen in Fletcher en omgeving die zich in kunnen schrijven? Of wat beoog je?
2: Die Thuis in Epe appgroep is dus een appgroep van inwoners. Hè? Dus het is een burgerinitiatief waar we proberen om zoveel mogelijk... waardevolle activiteiten vanuit die burgerinitiatief, vanuit de inwoners te organiseren voor de bewoners van het Fletcher.
0: Maar als Fletcher straks weg is, bij wijze van spreken, kan hè? Wat dan?
2: Ja, dan hebben we een goede basis voor een permanente AZC die er komt.
0: Ja, het vervolg.
2: Want dat is de vervolgende, dat is natuurlijk de volgende stap. Kijk, wat ik... wat ik zag was dat er eigenlijk geen infrastructuur was voor asielzoekers in Epe. En dat is hartstikke jammer, want als je als nieuwkomer in Nederland komt, dan ben je het beste bij gebaat als je meteen kan meedoen. En zo'n asielopvang zet je stil, maar het leven van mensen staat niet stil.
0: Nee, het gaat door.
2: Het gaat door, ja.
0: Dat zien we in kampen ook met de kerkasiel, bij wijze van spreken. Het leven van die mensen gaat gewoon door.
2: Zeker, ja.
0: Nou, ik hoop dat veel mensen inderdaad dit initiatief gaan omarmen. Dat sowieso. Ik dank jullie allebei voor jullie openheid daarin.
2: Graag gedaan. Ja.
0: Van de week kunnen mensen jou aantreffen. Maar een heel ander initiatief waar we vanavond ook bij stil stonden. En dat is Koffie en Contact.
2: Ja.
0: Ja, het blijft met koffie of contact of klets en koek. Dus mooie initiatieven. Mocht er weer nieuw zijn op het terrein, zijn jullie van harte welkom weer in de studio. Dus om hier bij stil te staan. Ja, en hierbij zijn we ook aan het einde van deze uitzending gekomen van het programma Infomix. Ik wil u bedanken voor het luisteren. Heeft u de uitzending gemist of wilt u iets terugluisteren? Dat kan via de website van RTV 794... En voor nu wens ik u mede namens Dick Wittingen een hele fijne dag. En luister u op de dinsdagavond, luister dan naar de Soul of 794.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder het zuiden van Libanon binnengetrokken. De aanleiding volgens Israël zijn de drone-aanvallen die Hezbollah uitvoert vanuit Libanon. Verslaggever Sander van Hoorn.
2: Israël heeft maar geen antwoord op de drones van Hezbollah. En het idee is nu om naar de plekken toe te gaan van waaruit ze worden afgevuurd. Maar dat betekent een intensivering van de strijd.
1: Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. Daarbij zouden 28 mensen zijn gedood. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen in te perken. Volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat 97% van de betogingen rustig verloopt en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. De Brabantse PVV had die afbeelding afgelopen weekend op Instagram gepost bij een anti-AZC-bericht. Michael Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar kwam het PVV-kamerlid al in het nieuws omdat hij beelden van Frans Timmermans had gemanipuleerd. Het was vandaag de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd rond 2 uur vanmiddag een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het 5e dit jaar. En het weer van nu, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: Soul 794. It's time for a slow dance. Are you ready?
1: Ready.
0: For 2 hours of black music. On the Soul of 794 presents the balance.
2: Soul lovers in town. De Soul of 794, daar luister je naar. En tot aan de klok van 11 uur zijn we bij je. Met heerlijke, lovely soul music. En we zijn een show gestart met de man met die hele zwoele voice. Mr. Eugene Carter. Samen met Love Limited Orchestra. Je hoort hem al. Dit is Midnight in You.
3: Right here. With Midnight.

0: baby. Wat een opening, hè? Een instrumentale opening van deze zwoele show. Die wij voor jou gaan verzorgen tot aan de klok van 11 uur. En we gaan genieten, als nooit tevoren, van heerlijke soul, heerlijke funk en some smooth jazz. En de show werd geopend door de maestro zelf, Mr. Barry White. Ik zei het al, together met zijn Love Unlimited Orchestra. En je hoorde een van zijn allermooiste composities. En dat was deze die je net hoorde. En die heet Midnight and You.
1: Are you ready for some black music? The Soul of 794. Presenting the greatest soul and funk ballads.
0: We wachten nog steeds op nieuw materiaal. Hun laatste album 2013. Now, Then and Forever. Band in kwestie natuurlijk EWF. Oftewel Earth, Wind and Fire. Niet weg te denken in deze show. Dit album, een van mijn favorieten. Deze song, mooi, lekker. Hij heet Got to Be Loved. En daar gaan we nu heerlijk van genieten.

0: nummer, Get to Be Loved, is mijn favoriet op dat heerlijke album. En het bijzondere is, in de backing vocals, daar hoor je dus de zoon van Philip Bailey. En Philip Bailey heeft tevens, net zoals zijn vader, mee geproduceerd op dit heerlijke album van Earth, Wind and Fire.
1: The Soul Train is coming. Get on board. Sit down and relax. Our destination, the soul of 794. Are you ready for a real Soul Train classic? Here it comes, just for you, Soul Brothers and Sisters.
0: En dan Soul Lovers, een van de allergrootste soulbands uit de United Kingdom. Ze bestaan helaas niet meer. Alleen de leadzanger die treedt nog wel eens onder de naam op van zijn oude maatjes. En de leadzanger is natuurlijk Lee John. Dan heb ik het over, ja, weet je nog, de songs Music and Lights, Body Talk, Just an Illusion, Flashback, Burning Up, In and Out of Love. Ik kan wel zo doorgaan. En deze, All I Want to Know, natuurlijk Imagination.

Still Care. En daar zingt deze band over. Deze driemansformatie uit de United Kingdom. Met dat heerlijke pianowerk. En die onwijs mooie producties van Mr. Jolly and Swain. Het werd allemaal uitgebracht op Redbus Records. En later, ja, toen ze groot succes kregen all over the world. En vooral in Amerika werd zeg maar de records, de platen van deze band, die werden toen uitgebracht op MCA Records. Het is allemaal afkomstig van het heerlijke album In the Heat of the Night. En als jij een liefhebber bent van mooie zwoele songs en mooie hits uit een verre verleden, en dat weet je vast wel als je houdt van deze band, dan kan ik je dit album zeker aanbevelen. Imagination. Het album In the Heat of the Night. En je hoorde het prachtige All I Want to Know.

0: Dance Classics, de ballads voor jou.
1: Jazeker, Dance Classics uit het verre verleden. En deze zwoele love song, die staat er ook op. Album Rainbow Connection. De heerlijke voice van Mrs. Quan Dickey. En hij is mooi, hij is fijn. En hij heet Love, Don't Live Here Anymore.

Love, love don't live here anymore. Nou, ik kan je zeggen, trouwe luisteraar, de liefde is hier aanwezig als nooit tevoren. En weet je hoe dat komt? Dat komt door al die mooie, zwoele love songs. En ik kan je ook vertellen, we zijn nog maar een half uurtje bezig. Nog anderhalf uur te gaan. En nog heel veel fijne songs komen voorbij. En wat ook elke week voorbij komt, is natuurlijk het befaamde soulnieuws. En deze show. Ik heb leuk nieuws voor je. Zijn broer is bekend om zijn zang- en productiekwaliteiten. Kevin Bernard Edwards, broer van Kenneth Edmonds. Wel bekend onder de naam Babyface. Kevin Edmonds, deze man natuurlijk al jaren lid van de groep After Seven, die een aantal voortreffelijke albums uitbrachten. En dan nu, dan waagt deze man, die waagt zich aan een all-time classic van soul-icoon Miss Sade. De song No Ordinary Love. En ik moet zeggen, ook deze versie met de bijzondere voice van Kevin Edmonds is zeer, zeer de moeite waard. Ik zou zeggen, ga er heerlijk voor zitten en geniet. Laat je meegaan in deze heerlijke song. En die heet Ordinary Love.

0: Oh, baby. Het soulnieuws. Met een heerlijke, zwoele song. Helemaal passend in deze show. Mr. Kevin Edmonds. Telgoed in een hele, hele beroemde familie. Met als broer, Kenneth Edmonds. Babyface. En dan, kunnen jullie een beetje visualiseren? Stel je toch eens voor. Kristalhelder water. Ondergaande zon. Wuivende palmen. En dan een klein beetje de wind in de zeilen. Samen met je allerliefste. Smooth sailing. Ik zie het helemaal voor me. Jij dan, Leo?
1: Ja, dat zie ik ook helemaal voor me, Hans. Dat heb je heel goed, zussen. We gaan het hebben over een van de meest indrukwekkende carrières uit de popgeschiedenis. Een band die niet in jaren, maar in decennia's rekent. Ik heb het over de Isley Brothers. Het levenswerk van deze man is eigenlijk een geschiedenisles in de black musicals. Ze zijn begonnen in de jaren 50 als gospelgroep. In 1959 braken ze door, de broers door, toen ze nog een trio waren van O'Kelly, Rudolf en Ronald. Wereldwijd door met het rauwe rock and roll plaat Shout. Een nummer dat iedereen nu nog woord voor woord lekker kan meezingen. In de jaren 60 verhuisden ze naar het legendarische Motown label. Ze scoorden hits als This Old Heart of Mine. En namen het iconische Twist and Shout op, wat later door de Beatles werd gecoverd. Ik heb even een heel leuk weetje tussendoor, Hans, voor de echte soulkennis namelijk. Halverwege de jaren 60 speelde een toen nog totaal onbekende gitaargod in een begeleidingsband.
0: Jimmy, hè?
1: Jimi Hendrix.
0: Jazeker.
1: Ja. In ieder geval, toen de jaren 70 aanbrak, transformeerde de Isley Brothers opnieuw. De jonge broer Annie speelde op de gitaar en Marvin op de bas en ze sloten zich aan. Ze switchen van het rauwe, van de rauwe funk en rock. Denk aan de klassiekers van That's Lady en Fight the Power. En Ernie Leslie werd een icoon met zijn rockende gitaarsolo's. In de jaren 70 en 80 vonden ze opnieuw zichzelf uit met een volwassen R&B sound. En precies in die periode ontstond het nummer Smooth Sailing Tonight. En dat komt uit 1987. Een tijd waarin de broers hun muziek een warme elegantie en bijna nachtelijke sfeer meegaven. Het is een nummer die glijdt als een zachte Santis en met een laid-back groove en een herkenbare Isley-vocale die altijd een mix van zijn soul, sensualiteit en klasse, Hans. Het nummer staat op het album Smooth Sailing en een plaat waarop de Isley liet te horen dat ze moeiteloos konden meebewegen met de sound van de jaren 80 zonder hun eigen identiteit te verliezen. Ik zou zeggen, gewoon lekker achteroverleunen, Hans.
0: Ga ik zeker doen, Leo.
1: Ga gewoon lekker luisteren naar
0: mooi nummer.
1: De Isley Brothers.
2: The one and only personality. The man behind the soul of 794. DJ
0: Leo Hulleman.
2: He gives you his special moment of soul.

0: Hot Sailing Tonight. Ja, dat doen de Isley Brothers. Op dat bootje, wat ik je zei. Met hun allerliefsten. Kijken naar de sterrenhemel. En elkaar weer heel verliefd aankijken. En deze Isley Brothers. Met de nummer Smooth Sailing. Dat was de keuze van Leo. Elke week steun en toeverlaat in deze show. En het bijzondere is eigenlijk van deze song. En Leo vertelde dat hij had het over O'Kelly. En hij had het over nog twee leden. Maar in de tijd dat dit album werd gemaakt, was natuurlijk O'Kelly overleden.
1: Ja.
0: En O'Kelly, was het een soort ode, dit hele album, aan de oudste broer van het vijftal. Want ze waren met hun zessen, want er nog één neef mee. En eigenlijk toen dit album werd gemaakt, waren de Isley Brothers nog maar twee leden. En dat was Rudolph en Ronald Isley, de leadzanger.
1: Ja,
0: want de band is ooit gesplitst, enkele jaren daarvoor, in Isley, Jasper Isley en die Isley Brothers. En als ik denk aan Isley, Jasper Isley, dan denk je natuurlijk meteen aan die hele, hele grote hit, The Caravan of Love. En daarbij zat een neef, en die neef was Chris Jasper, die helaas ook vorig jaar overleden is. En Chris Jasper schreef heel veel mooie songs voor deze helemaal te gekke soulband. De laatste tijd niet zoveel meer optreden, want ze zijn natuurlijk al diep in de 80. Tenminste Ronald. Yeah. En hij treedt nu nog op alleen met zijn jongste broer Ernie Isley. Die hele bekende gitarist,
1: ja,
0: waar Leo het over had in de band. En daarvoor zat natuurlijk, dat vertelde Leo ook al, een nog grotere gitarist in de band. En dat was Jimi Hendrix. Ik moet zeggen, Leo, ik ben zelf groot fan. Mijn mond stroomt er van over. Ik kan nog wel een heleboel doorvertellen. Maar je hebt vast ook nog wel iets leuks te vertellen,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, inderdaad, Hans. Je zei het al. Die twee mannetjes die treden nog lekker op. Die zijn ook al 85 jaar, hè?
0: Allebei al?
1: Allebei al. Maar dan hebben we natuurlijk weer geweldig nieuws voor de fans, Hans.
0: Oh, Leo.
1: Want deze levende legendes komen deze zomer naar Nederland.
0: Hey Leo, als je praat over heerlijk soulnieuws, hè?
1: Op vrijdag 10 juli staan ze live op Noordzee Jazz Festival in Rotterdam. Ahoy. Wil je erbij zijn? Er zijn op dit moment nog losse dagkaarten voor de vrijdag beschikbaar. Maar je moet wel even in de buidel tassen. Ze kosten €145. Wacht niet te lang, want het festival viert ook zijn 50-jarige jubileum. En de weekendkaarten zijn al helemaal uitverkocht. En de tickets kun je via de officiële website van Noordzee Jazz kun je ze kopen, Hans. Dus ze komen hier naar Nederland toe.
0: Oh, Leo. Ik zit meteen te denken om van
1: ja.
0: En ik denk ook als jij echt een groot fan bent, dan moet je nu wel je kans grijpen.
1: Ja, absoluut.
0: En dan moet je nu toch wel gaan.
1: Enkele kaartjes waren er nog. Maar ze kosten €145, Hans, voor de vrijdag.
0: En toch, voor zulke grootheden, Leo, ik vind het nog wel meevallen, hoor.
1: Ja, want kaartjes voor het hele weekend was iets van €3.500.
0: Oh, dus de Isley Brothers, Leo. Ja. Live op Noordzee Jazz.
1: Is wat.
0: Hé, hey, dankjewel, man.
1: Dan maak je niet meer mee.
0: Dankjewel namens mij en heel veel luisteraars, denk ik.
1: Dat denk ik ook wel. Hans, we gaan
0: Let's get it on.
1: Let's
0: Dank je, Leo.
1: Okay.

Een van de fijnste voices uit de jaren 90 en nu. Ze zong vele jaren bij de UK band Incognito. En waar ze nog regelmatig gastvocalist is. Miss Maisha Leek. Het album, jawel, weer Smooth Sailing. Ligt voor jou op de turntable. Je hoort de prachtige Hypnotic Love.

0: Baby. Smooth Sailing voor het album. En daarvoor ook een smooth sailing van de Isley Brothers. Maar nu hoorde je Hypnotic Love van dat album door My Shalik. En die heerlijke drums waren van Michael White. En ik zei het al, deze dame die zong ooit en zingt nog steeds nu en dan bij UK-formatie Incognito. Je hoorde mis My Shalik met Hypnotic Love.
1: Are you ready for some classic grooves? A little bit romance, some heart and soul. Well, here is
2: the soul of 794.
0: Hey baby, nu, als ik daar aan terugdenk, ik had laatst een ontmoeting op een LP en CD-markt. En ik hoorde, hey Hans, ik luister nog steeds naar je show. En daarbij vertelde hij ook nog, en weet je Hans, dat een hele goede vriend van mij onlangs is overleden. En deze man die liet toen een foto aan mij zien. En ik zag meteen dat ik deze man kende. En ik heb toch wel die dag, die morgen en die middag, daar een hele tijd aan gedacht. Want ook deze man was een groot liefhebber van deze show. En was een grote liefhebber van deze song. Het was een van zijn all-time favorites. En ik weet dat zijn vriend, still alive, ook luistert. Zeer regelmatig en misschien ook wel vanavond. En we nemen afscheid van het eerste uur met Kenny Burke, Rising to the Top. En ik zou zeggen, bereid je voor op uur 2. Zet het wijntje klaar, lekkere nootjes. En ik hoop dat de man in kwestie, waar ik deze song voor draai, in heaven naar beneden kijkt en luistert en denkt, deze is voor mij. Geniet er maar. Tot straks.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die gele lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. In België is het treinverkeer weer op gang gekomen na een dodelijk ongeluk vanochtend. Een bus met schoolkinderen botste met een trein met 4 doden tot gevolg. Belgische autoriteiten kwamen er pas laat achter wie de doden waren, zegt deze spoedarts bij de VRT.
2: De begeleidster noteert welke kindjes opstappen, maar er zijn er heel vaak die ziek zijn of die met de fiets naar school gaan die dag. De directie van de school wist ook niet hoeveel kinderen op die bus zaten. En de begeleidster was helaas overleden, dus er waren ook geen documenten die we konden checken op dat moment.
1: De oorzaak van het treinongeluk in België is nog niet bekend. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet.
3: Je ziet dat mensen daar lekker onder zitten, in groepjes bij elkaar. De sfeer blijft gelukkig gemoedelijk. Er zijn vandaag ijsjes uitgedeeld. Er is ontzettend veel water gedronken. Maar ja, het is fysiek en mentaal wel heel pittig.
1: De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hanta-virus uit. 3 opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Het weer. Vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen opnieuw een vrij zonnige dag, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is de Soul of 794. Te ontvangen via internet op Radio 794. In de ether 106.5. Op de kabel 93.1. Presentatie Hans Blok van 9 tot 11 uur. The Soul of 794.
1: The Soul of 794. Fijn dat je nog steeds bij ons bent. En fijn dat je nog steeds luistert. Nog steeds. Romance. Sweet Candlelight. The Music and You. En deze dame die start een veelbekoorde loopbaan. Muzikale loopbaan. Bij de band Chapter 8. And I Just Wanna Be Your Girl. A must-have voor de echte soulfan. Echte status kreeg ze met haar eerste soloalbum. Die toch wel gezien wordt als een meesterwerk. En als ik zeg de songs Sweet Love. Ja, dan weet je het toch. Miss Anita Baker. Songstress Anita Baker. En deze zo mooi. Hij heet Angel.

0: De opening van deze show. The Soul of 74 presents the ballads. Dat doen wij. Speciaal voor jou. Elke laatste dinsdag van de maand. Dan hoor je deze heerlijke, heerlijke songs voorbij komen. Zoals deze van Miss Anita Baker. En die heette Angel.
1: Ladies and gentlemen, Gamble and Huff proudly presents
2: the Philly sound of the soul of 794. Your DJ, Hans Blok, he gives you funky grooves, slow jams, a little bit of smooth jazz. From 9 till 11 until the soul of 794. Right on, baby.
0: We hebben allemaal zo onze favorieten. Dat heb ik ook. Deze dame is mijn all-time favorite female soulzangeres. En eigenlijk wou ik haar bewaren. Voor als er ooit een uitzending zou komen als ik misschien zou stoppen. Maar weet je, ik heb besloten om door te gaan. Ik heb besloten om al lang door te gaan. En deze dame, oh, I love her. Ze is helaas overleden. Te jong overleden. Ze heet Miss Phyllis Hyman. En deze song die werd geschreven door Bobby Caldwell. En hij werd ook vertolkt door Bobby Caldwell. En werd gecoverd door Miss Phyllis Hyman. Hij is heerlijk. Hij is fijn. Hij heet What You Won't Do For Love.

0: Oh, baby, make me do for love what you won't do for love. De tweede track alweer. Lekker lange, speciaal voor jou. En weet je waarom? Omdat ik zo'n fan ben van deze zangeres. Phyllis Hyman. En van het album Living All Alone. En deze dame, de grootheden in de soul en de jazz. Die worden allemaal wel graag meewerken op dit album. Zo doet mee Terry Burris op keyboards. De grote Dexter Wenzel, die doet mee. En natuurlijk Tom Bell en Kenny Gamble. En het is allemaal geproduceerd door ook een grootheid. Nicholas Martinelli, die natuurlijk elke soulliefhebber, die kent deze man, die natuurlijk prachtige producties heeft gemaakt voor heel veel andere soulgroepen, zangeressen. En Nick Martinelli. En deze keer deed hij het voor Miss Phyllis Hyman. En je hoorde die prachtige song, What You Won't Do for Love.
1: Baby, keep on. Keep on doing it. Right on.
2: Get down.
1: Baby, keep on. Keep on doing it. Right on.
2: It's time.
3: What we're gonna do right here is go back.
4: Hi, folks. Soul brothers and sisters. It's the soul of 794 on your radio.
0: Jazeker. En deze man die haalde inspiratie voor deze song door een lovely lady, Yvonne Dupree. En hij zag haar dansen. En schreef de song Is It Love, Is It Lies. En dacht vaak terug aan het moment dat deze lady het hoofd van vele mannen op hol bracht. Je hoort LaRue met Is It Love, Is It Lies.

0: Oh, lekker hè? Wat een heerlijke bier toch hè? Oh, wat geniet ik van deze muziek. En hopelijk jij ook. LP Moonlight Confessions. Is it love, is it lies? Hoho, LaRue hoorde je. Wat was hij lekker zeg.
1: I wanna be with you, soul brothers and sisters, giving you the greatest soul and funk on the soul of 794, together with DJ Hans Blok.
0: Ah, nu een lekkere late night vibe voor je. Soms ja, zijn covers so damn good dat ze bijna het origineel overtreffen. Zoals deze versie van Miss J's Soul. Ooh, baby, so joy. Sing it, Jay. Sing it for us. If you think you're lonely now. Natuurlijk een cover van the late and great Bobby Womack. Oh, nice. Ik ga ook van deze weer heerlijk genieten. Oh, ik krijg het er warm van. Zo mooi.

Oh, dan blijven ze laten horen. Die heerlijke, zwoele songs. En deze werd geproduceerd door James C.J. Dame J. Soul. En ik zei het al, zij presteerde het om die prachtige song van Bobby Womack, If You Think You're Lonely Now, van het legendarische album The Poet, Volume 1, om deze te coveren. En ik moet zeggen, deze dame, ja hoor, zeker. Ze heeft er een hele, hele, hele fijne song van gemaakt. Ja, van deze band krijg ik nooit genoeg. In de jaren 80 scoorde zij een monsterhit. Meer dan 3 maanden number one position in onze eigen top 40 met de song How About Us? Let's Go Back in Time, Soul Lovers, 1981. Great vocals, Polly Carmen. Backing vocal, Miss Rena Scott. Yes, from the USA, the band Champagne. Ooh, baby, can you find the time? Ooh, I love it.

0: Oh baby, can you find the time? Natuurlijk kun je de tijd vinden om te luisteren naar deze show. En ik dacht, weet je, doe even een lekkere up-tempo song tussendoor. Want als je houdt van deze sound, vanavond dus de ballads, maar normaliter de reguliere uitzendingen, dan gaat het allemaal wat sneller. Dan mogen de voetjes van de vloer, dan mag er gedanst worden. Nu mag er ook gedanst worden, maar slow dancing. Maar elke week hoor je natuurlijk de Soul of 7-4. Altijd tussen 9 en 11. Speciaal voor jou.
1: Our Price present from Motown with Love. 28 classic songs from the heart of soul. With Marvin Gaye and the Commodores.
2: Leave again.
1: The Four Tops, Michael Jackson and Smokey Robinson. Diana Ross, The Supremes, Stevie Wonder, The Temptations, and more. Treat the one you love to the double album, cassette, or 20-track CD at our price.
0: Some slow soul music. Hou je ervan? En deze extravagante persoonlijkheid heeft zeker soul history geschreven. Big Kids had hij, Super Freak, Big Time and Dance With Me. En toch hoor ik hem het liefst in de slow music. Yes, Rick James, voor jou, met het prachtige, heerlijke, Ooh Baby, Moonlight.

0: the soul of 794.
1: Dancer, dancer, pretty cancer, lovely lady, never shady, she's mine.
2: Oh, 1985 schrijven. Toch wel een hele tijd geleden. De tijd toen Rick James nog fit was. Groot was. Nog niet verslaafd was aan drugs en alcohol. Terwijl hij toen ook al wel aardig snoof en aardig dronk. Maar ja, toen ging het allemaal nog goed met hem. Hij is ook veel en veel te jong overleden. Deze extravagante soulzanger. Je hoort hem hier. On the Soul of 794.
0: Time to relax. The smoothest soul and funk grooves. Your DJ for tonight, Hans Blok.
2: Ja, zoals je al wist, it's ballads time. On the Soul of 794. Blijf bij ons en geniet nog even. And never let her slip away. Oeh, een lovely song van deze band. Die ontstaan is uit een aantal leden van Soul Band Flavor. Dat zijn dus Cowboys. En ze zingen Before You Go.

0: Bijna zijn we aan het eind. Nog een paar te gaan. En deze band, ja, ik zei het al, ontstaan uit de band Flavor. Ze noemen het de Schoolboys. En die heerlijke voice, die was van Johnny Mathew. En ook een bandlid, het was Bill Shepherd. En Bill Shepherd vertrok later weer een band. Ja, die kennen we allemaal. Die met die heerlijke swing zat in de jaren 90. De band By All Means. Op sax hoorde je Don Myrick. Je hoorde de Schoolboys met het heerlijke Before You Go.
1: The Soul of 794.
0: Soul and Jazz. Ik zei het al, we zijn bijna aan het einde van de show. Maar ik heb nog een aantal fijne ballads voor je. En deze groep, ja, die is opgericht in Hawaii, in het mooie Hawaii. En stond er onder contract bij het befaamde jazz-label CTI Records. De band Sea Wind, together with the Sea Wind Horns. Je hoort een hele lekkere, met arrangementen van Jerry Hay. Je hoort Lovely Loving You. De band Sea Wind, voor jou.

0: Oh, baby. Loving you. Natuurlijk doen we dat na het horen van deze show. We zijn weer helemaal verliefd op ons liefje. En je hoorde Sea Wind met Loving You. En deze vocaliste was Miss Pauline Wilson. En die is heel erg verliefd geworden op de drummer van de band waar ze speelde. Op Bob. En Bob Wilson. Daar heeft zij, natuurlijk heeft ze die naam van die man die zij gaan dragen. Ik zei het al, ze zijn opgericht in Hawaii. CTI Records, een zevenkoppige band. En ja, ze hebben hele, hele mooie songs gemaakt. Onder andere deze, Loving You.
1: Nice. Another slow and sexy jam.
2: The soul of 794.
1: For 100% lovers.
0: Ja, natuurlijk weer een fijne song voor je. En deze song die schrijft hij in de koude winter van 1974. Aanleiding en inspiratie van deze song een muzieklerares genaamd Lorraine. En zij verliet hem en zijn hart was gebroken. En hij verwerkt zijn verdriet in deze song. Carl Henderson, All Good Things.

0: Lekker, hè? All Good Things. Komen zo aan het einde van de show. Zulke fijne ballads. En deze man die heet Calvin Silk Henderson. En hij schreef dus, deze song, dus ik zei het al, naar aanleiding van een lerares waar hij verliefd op was en die hem zomaar verlaten heeft. Ja, dat gebeurt soms in de liefde. Je hoorde Calvin Silk Henderson.
1: Your attention, please. Ladies and gentlemen, this will be the last dance for tonight.
0: Ja, we gaan afscheid nemen. De laatste song in de show. Sax player Gerald Albright. En deze man die bracht maar liefst 23 albums uit. En zijn doorbraak in de jazz soul scene, de song Happy. En nu een song waarbij wij... Ja, ze zegt al, so hard to say goodbye. Meneer, mijn afscheid. Ik laat ze nog maar even doorzingen. Maar ik zeg vast tegen Leo. Hé, hey Leo, bedankt, man.
2: Ja, Hans, jij ook. Bedankt.
0: En weet je, Leo?
2: Wel.
0: Ik wil je een hele fijne vakantie toewensen.
2: Dankjewel, Hans. Komt heel goed.
0: De komende weken dan gaan we ons wel redden, hoor. Met een paar leuke shows. Maar ik zal je missen, hoor.
2: Ja, zeg maar 3 weken, Hans. Dan denk ik
0: Limburg, hè?
2: Limburg.
0: En dan België.
2: Ja.
0: Met de camper.
2: Met de camper.
0: En wat voor een camper, mensen.
2: Ja.
0: Er kunnen zelfs fietsen onderin. Hé, hey Leo.
2: Hans.
0: Maak er een mooie vakantie van.
2: Kom goed, dank je
0: wel. En ik hoop je gauw weer te zien.
2: Zeker.
0: En dan stuur eens een kaartje.
2: Ja, kleine
0: ja, kaartje. We gaan de show eindigen met Gerald Albright en Lala Hathaway. Too hard to say goodbye, dat vinden we ook. En we zeggen, ik zeg tot volgende week. En Leo, tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer.
0: Bye bye, vriend.
2: Bye bye.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De regeringspartijen hebben geen plannen om met de groep Marcus Sober te gaan samenwerken. Maar ze sluiten de ex-PVV'ers ook niet uit. Oppositiepartijen drongen daar in een debat vandaag wel op aan. Maar de woordvoerders van D66, VVD en CDA lieten zich niet verleiden tot een definitief nee tegen de groep Marcus Sober. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Vitesse kan in augustus aan het nieuwe seizoen in de eerste divisie beginnen en mag het hoe dan ook afmaken. De KNVB heeft besloten om niet te wachten op het besluit van de Hoge Raad over het intrekken van de proflicentie van de Arnhemse club. Mocht de Hoge Raad in het nadeel van Vitesse besluiten, dan vervalt de proflicentie pas als komend seizoen is afgelopen. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. En volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat de meeste betogingen rustig verlopen en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. Het was vandaag de warmste 26 mei ooit. In De Bilt werd vanmiddag 30,4 graden gemeten. En dat betekende ook nog eens dat vandaag de eerste tropische dag van het jaar werd. Dat is uitzonderlijk vroeg. Gemiddeld gebeurt dat een maand later. Het weer vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen is opnieuw een vrij zonnige dag. Maar dan wordt het wel minder warm dan vandaag. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan de oever van de rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden visspullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden chemicaliën ontdekt die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De Friese taal zit in de lift, meldt de provincie Friesland. Vorig jaar zei bijna 60% van de inwoners dat ze de taal goed kunnen lezen. In 2007 was dat nog geen 50%. En ook kunnen steeds meer Friezen schrijven in hun taal. Het Fries wordt het meest gesproken binnen families. Bijna 2/3 van de Friezen spreekt de taal goed. Het was de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd afgelopen middag rond 2 uur een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het 5e dit jaar. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het dan een graad of 18. In het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Onderzoekers hebben in Syrië resten gevonden van chemische wapens. Die zijn ingezet tijdens de burgeroorlog tijdens het regime van dictator Assad. Het gaat om raketten en bommen, maar ook om nog niet gebruikte chemicaliën. Er zouden 18 betrokkenen zijn opgepakt. Een aantal van hen had een hoge functie in het leger of in de politiek. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. Inwoners van Iran krijgen voor een deel weer toegang tot het internet. Daarmee komt er een einde aan een blokkade van 3 maanden die was ingesteld door het regime. Maandag kondigde de president van het land aan dat de toegang tot het internet zou worden hersteld. Het is onduidelijk of iedereen weer toegang krijgt en hoe lang er verbinding is. Iran blokkeerde het internet nadat de eerste bommen uit Israël en de VS op het land waren gevallen. Volgens het regime om Amerikaanse cyberaanvallen te voorkomen, maar blokkades worden ook gebruikt om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer. Het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden wordt het 26 graden. Dit was het NOS Journaal.